0: vliegtuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dinsdag 8 september. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: We moeten vanochtend wat op onze taal gaan letten. De week van het lezen en schrijven begint namelijk vandaag.
3: Ja, op elk woordje wordt gelet, want we hebben straks gasten die daar moeite mee hebben of hadden. En die gaan dus kritisch met ons meekijken. Dus ik moet ook mijn bulletin goed in de gaten houden.
2: We nemen de kritiek allemaal ter harte die we straks gaan krijgen, ongetwijfeld. We schuiven vanochtend aan bij het verspillingsvrije diner.
3: Ja, en de burgemeester van de dag is die van Dinkelland.
2: Het weer, het verkeer en ook nog heel veel lekkere muziek. Hoor je tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen we je dag met de Culture Club. Karma Chameleon.

0: 7:06. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, dronken patiënten overspoelen de ziekenhuizen. Vooral in het weekend is het raak, meldt het AD. Ziekenhuis MST in Enschede noemt het inmiddels een maatschappelijk probleem. Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een carport of bijgebouw volledig verwoest. Ook een auto ging in vlammen op. Volgens getuigen is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeenteraad van Wierden keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten.
0: Wat valt er dan op als we eerst snel in de kranten kijken? Voor op NRC een portret van Radko Mladic. Hij veroordeeld voor genocide natuurlijk in het strafhof in Den Haag. Overleed en is gisteren begraven. Het portret betreft ook echt een portret. Het is ingelijst en een jonge vrouw houdt het in de handen. Hij is met de nodige vlaggen, het eerbetoon, tranen en t-shirts gisteren ter aarde besteld. Wat op heel veel weerstand leidde voor mensen die slachtoffer zijn geworden van zijn oorlogse gruweldaden. Ja. Wat zien we dan verder in de krant? Dat er veel aandacht is voor het waterbeheer. Het is niet op de toekomst voorbereid in Nederland, terwijl wij toch kampioen waterbeheer zijn. We moeten aan de bak, dat zei gisteren de Delta-commissaris. En te veel regen, te lang droog, klimaatverandering vereist een nieuw Delta-plan, schrijft NRC.
1: Dan heb ik het AD voor me liggen. Zware jongens onder verdachten Overasselt. Enkele van de 35 verdachten die vastzitten wegens het extreme geweld in Overasselt hebben veel meer op hun kerfstok. Ze werden eerder al verdacht van ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. Ik zei het net al, in de Tubantia staat een artikel over het MST. MST baalt van dronken patiënten, want kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor ziekenhuismedewerkers van het MST is het vaste prik en vooral in het weekend. Het ziekenhuis signaleert een maatschappelijk probleem. Het is voor het eerst dat MST er echt onderzoek naar heeft gedaan, want MST die registreert wel alle binnengekomen traumapatiënten voor de landelijke database, maar hield alcoholgerelateerde ongevallen nog niet eerder bij.
0: Nou, het is een vaste klacht van spoedeisende hulp dat er in de weekenden met name veel dronken mensen binnenkomen. Klein fotootje in de Volkskrant die wat mij betreft wel het wat groter had gemogen. Bijzonder tegen een diepblauwe nachtelijke hemel zien we een lichtstraal naar boven schieten. Het is de Spectrumraket. En dat is een Europese primeur. Een Duits bedrijf lanceert die raket in een baan rond de aarde. Het is het Europese antwoord op de Elon Musk's van deze wereld en SpaceX. Ook hier worden commerciële partijen geïnteresseerd, al rakend geïnteresseerd en willen geïnteresseerd zijn in het lanceren van raketten, zodat we dat ook zelf kunnen. Weer een stap om minder afhankelijk van de Verenigde Staten te worden.
1: Ja. Zo is het
0: inderdaad. Dat is wel bijzonder.
1: En nog een klein dingetje ook in het AD gaat over lezen en rekenen. Gaan we het vandaag ook veel over hebben en schrijven uiteraard. Paniek over reken- en taalniveau onterecht staat dan weer in het AD. Wereldwijd wordt onderzocht hoe goed 15-jarigen zijn in lezen en rekenen. Vandaag zijn de resultaten van het PISA-onderzoek bekend. Nederlandse scores zorgen stevast voor discussie. Maar experts zeggen dat het onterecht is. Het geeft een vertekend beeld. Ja. Wij gaan deze ochtend in ieder geval meer praten over het lezen en schrijven. En we krijgen dan zelfs 3 mensen te gast daarover.
0: Zeker, want, schat het niet, 3 miljoen mensen hebben er moeite mee.
1: Ja.
0: Of het nou in de scholen ligt of niet, dat is wel een feit. Ja. Dan zaken die vandaag in en rond onze provincie gebeuren. De Prins Bernhardsluis in Deventer gaat weer open. Betekent dat de haven dus ook weer bereikbaar is. Waterstand in de IJssel is momenteel boven het minimale peil. Boven het pijl om de sluisdeuren te kunnen openen. En dus kunnen ze open. De sluis ging op 1 augustus dicht.
1: Ja, en in Dalfsen dan, dat is vanmorgen de Walk into the Light. Tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek wordt er op een aantal plekken in het land gewandeld richting de zonsopkomst. De deelnemers willen aandacht geven en vragen voor de impact van suïcidaliteit, steun en preventie.
0: Ja, in de reeks acties tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid houdt FNV vandaag een landelijke actiedag voor overheidsmedewerkers.
1: De actiegolf beleeft morgen het hoogtepunt met een landelijke staking in het OV. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen inmiddels geschrapt of met een jaar uitgesteld. Maar ja, dat is voor vakbonden echter onvoldoende om de acties af te blazen.
0: Nepal dan. Daar is vandaag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de overstromingen. Vlaggen bij overheidsgebouwen en ambassades gaan half stok. De dag van rouw is op de 13e dag sinds de ramp. Dat is gebruikelijk binnen het hindoeïsme.
1: Ik las laatst nog dat na 11 dagen was er nog iemand gevonden zelfs.
0: Van afgelopen weekend nog.
1: Afgelopen
0: meerdere
1: weekend,
0: ja. Ja, meerdere mensen nog.
1: Ja, ontzettend.
0: Uit tunnels, want dat is een heel netwerk van tunnels. Impuls daar, qua waterkrachtcentrales.
1: Ja, inderdaad. Dan het stadhuis van Hengelo. Daar opent vandaag de reizende tentoonstelling De Jongste Monumenten van Nederland. Een van die 15 nieuwste rijksmonumenten is de Kasba in Hengelo.
0: Ja, dat wooncomplex daar. En Go Ahead dan speelt vanmiddag in en tegen Utrecht om de wedstrijd van zaterdagavond uit te spelen. De wedstrijd werd er 2 keer onderbroken. Je weet dat door het gedrag van het publiek en werd toen gestaakt. Volgens mij zijn er nog 26 minuten over.
1: Exact.
0: En Go Ahead staat met 3-1 voor. Fans van Go Ahead kunnen kijken. Waar was het ook maar weer?
1: In de supporters home in van supporters Go Eagles. Zometeen meer daarover in het bulletin.
0: En ik neem toch aan dat wij gewoon live verslag doen.
1: Lijkt me wel, toch?
0: Ja, we zijn lijkt er ook bij. Me wel. Zijn we erbij. Utrecht, de Go Ahead Eagles van 26 minuten vanmiddag.

0: Proclaimers hoorde je met I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Het krantenoverzicht.
0: Maar zo goed als zij kan ik het natuurlijk niet. 7:10, tijd om wat uitgebreider in de papieren versies van de kranten te kijken.
2: Ja, en ik pak er toch maar even bericht van Overasselt er nog maar even bij. Zware jongens onder verdachten Overasselt. Hoorde je net misschien al meer over. Enkele van de 35 verdachten die vastzitten wegens het extreme geweld in Overasselt hebben veel meer op hun kerfstok. Ze werden eerder verdacht van ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. Blijkt uit een overzichtlijst van alle verdachten die het AD heeft ingezien. Zo is de 23-jarige Amsterdammer Tariq J. een van de verdachten. Hij werd al 2 keer eerder veroordeeld voor drugsgerelateerde aanslagen op woningen.

0: in Antwerpen. Een van die aanslagen was gericht op het huis van de bekende kickbokser Jamal Ben Sadiq. Een andere verdachte werd veroordeeld voor een gewelddadige ontvoering van een oudere man in juli, 2 jaar geleden. De daders gijzelden de senior, bedreigden hem met een wapen en takelden hem daar vervolgens mee toe. En hierna werd hij ook nog eens beroofd. Dus het zijn
1: fijne jongens.
0: Het zijn fijne jongens. Ja.
1: Opening van de Volkskrant gaat over AfD-alternatieven voor Duitsland. De dreun van die verkiezingsoverwinning in Sachsen-Anhalt die schudt nog altijd na. Politieke midden kan de opmars van extreem rechts niet stoppen. Nou, dat blijkt niet alleen in Duitsland. Dat blijkt in heel veel landen tot in de Verenigde Staten aan toe. Daar wordt nog veel over gezegd. En we hadden het net al even. De Delta-commissaris waarschuwt ons. Miljarden zijn er nodig om dit land droog. En in andere gevallen soms juist nat te houden. De investeringen die we al doen zijn ontoereikend. Er zal meer geld in moeten worden gestopt. Minister, volgens mij van Infrastructuur, Karamans heeft al gezegd dat er bij Prinsjesdag ook wel iets zal over worden gezegd.
0: Ja, enquêtecommissie Corona was gisteren natuurlijk ook weer in gesprek. Dit keer met Mark Rutte. Bezoekverbod en avondklok was heftig, maar onvermijdelijk, gaf Rutte toe. Bij punten en komma's geeft Mark Rutte namelijk toe, maar de grote coronakeuzes verdedigt de oud-premier tot op de dag van vandaag. Accepteren van meer doden was volgens hem geen optie. Het rijtje politici dat geen grip krijgt op Mark Rutte is sinds gisteren gegroeid met nog een handvol Kamerleden. Ook de leden van de parlementaire enquêtecommissie Corona konden de oud-premier in het tweede en laatste urenlange verhoor niet uit balans krijgen. De NAVO-baas moest uitleggen waarom zijn kabinet veel in achterkamertjes overlegde, waarom lockdowns nodig waren en of er wel ruimte was voor tegenspraak. Rutte laveerde er opnieuw behendig tussendoor, schrijft de krant, net als tijdens zijn eerste ondervraging. Met de kennis van nu zou de oud-premier weinig doen. Sterker, als de volgende crisis opnieuw een infectieziekte is, loop je waarschijnlijk hetzelfde paadje in, geeft hij aan.
1: Ja, hij zat er niet als NAVO-baas natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: Ik hoorde hem gisteren ook een paar keer zeggen, de NAVO, maar dat doet helemaal niet de zaken volgens mij.
0: Maar nee, klopt, maar het wordt zo.
1: En hij was duidelijk boos over dat ze die appjes voorlazen. En toen hij het zei, dacht ik van, hij heeft er wel een punt ook.
0: Het is natuurlijk, hij omschrijft het als stoom afblazen, eigenlijk wat iedereen wel in die tijd deed.
1: Ja.
0: En natuurlijk,
1: het zei hij ook, het is ook niet netjes.
0: Nee, en zij blijven natuurlijk ook gewoon mensen, dus aan de ene kant kun je het ook wel een beetje verklaren. En het is inderdaad niet netjes, maar misschien ook wel een beetje menselijk.
1: Ja, daarom. Maar van de commissie is misschien ook wel niet netjes geweest.
0: Nee, om zo door te halen.
1: Ja, ik dacht ook, eigenlijk heeft hij misschien ook wel een punt. Ja. Afijn. Wat ben jij? Ben je Gen Z of ben je een millennial?
0: Ja, ik denk dat ik weet waar je het over gaat hebben. Volgens mij Gen Z, is dat niet 1985 tot en met 2015, hoorde ik laatst weer. Ik hoor allerlei jaartallen altijd door elkaar heen gaan.
1: Ja, ik ook. Goed. Maar in ieder geval,
0: ik ben Gen Z, denk ik.
1: Gen Z, nou, dan doe je het beter dan ik. Gen Z en millennials doen het beter dan de generaties voor hen. Anders dan je misschien zou vermoeden, doet elke nieuwe generatie het beter dan de vorige. Ja, het gaat goed met Gen Z en de millennials. Bij de vergelijking van de financiële welvaart van verschillende generaties. Jongere generaties hebben meer koopkracht en een groter vermogen dan eerdere generaties. Ja. En inderdaad, dat laatste zou ik niet verwachten. Je hoort toch altijd dat wij, boomers, heet dat? Ik ben het net wel. Ook ik zit toch altijd toch het geld hebben.
0: Ja.
1: Nou.
0: Blijkbaar niet.
1: Het lijkt niet zo te zijn. Nee. Niet allemaal, althans. Zeker niet allemaal.
0: Toch een bijzonder verhaal. Ik lees ook nog iets over eindelijk hartstel voor pubers, maar verboden voor de ouders. Geen kinderdisco met Ranja aan de bar, maar grote hartstelartiesten, dreunende bassen en een complete festivalshow.
1: Helemaal even uit Gen Z hier. Wat is hardstyle?
0: Hardstyle, ja, dat is gewoon harde muziek.
1: Oh.
0: Stampende muziek. Ja. In november krijgt Twente een nieuw serieus feest voor 14 tot 17-jarigen. Alcohol, drugs en vapes blijven buiten de deur, net als papa en mama.
1: Ben je bang voor slangen?
0: Ja, van die grote, giftige slangen ben ik nog
1: wel.
0: Hier staat
1: er voorop trouwens een cobra, want zoveel weet ik er dan nog wel van. De koppen boven slangenangst, daar is een cursus voor.
0: Oh.
1: Dan moet ik wel een heel eind gaan bladeren, dus als jij intussen tijd wel iets anders hebt.
0: Ja, ik zie wel iets leuks over fatbikers van Welleer in de Telegraaf. Oldtimers willen spontaan gaan rijden. Ik weet niet of jij het al hebt gevonden, dan kan ik hier zo meteen nog verder.
1: Ja, ik heb het gevonden. Ja? Hier in de verdieping van de krant staat inderdaad een artikel erover. Aangemoedigd door een eigen ervaring in het wild, woonde een correspondent een cursus gevaarlijke slangen hanteren bij. Bij een wereldberoemde herpetoloog, dat van een slangendeskundige zijn. Hier is nog nooit iemand geweten, zei hij. Ik had iemand die al flauw viel bij de PowerPoint-presentatie. We zien een foto dat iemand een slang net achter de kop vasthoudt. Het is de cursusleider. Hij toont een Kaapse cobra.
0: Oh.
1: Nou, heel goed. Verder worden er nog tanden van een pofadder getoond. Enfin, in ieder geval. En een jong meisje staat op de grond met een slang die daar rondkruipt. Het ziet eruit als een ratelslang. Het ziet er ook gevaarlijk uit. Met zo'n lange stok met zo'n grijper. Het kijkt ook heel een beetje angstig.
0: Terecht.
1: Nou, en dan moet je dus blijkbaar die slang dan hanteren. De angst is dus in ieder geval te overwinnen.
0: Oh, dat is dan weer een goed teken. Gaan we nog even door over dat fatbikers van Weleer verhaal. Want een milieuzone die in werd gesteld in Den Haag gooit roet in het eten voor een groep eigenaren van historische brom- en snorfietsen. Ze moeten een ontheffing aanvragen om een rondje te mogen rijden door de Hofstad. Maar ja, het verloopt niet met de vlam in de pijp. Het proces brengt veel romslomp met zich mee. De start van de gemeente werkt vaak niet mee bij het aanmelden van een rit. Den Haag is de stad van onvrede en onrecht wat betreft rijdend erfgoed, zegt Kees Koppens, die voorop rijdt op zijn poeg. Vroeger was de poeg de fatbike van nu.
1: Had ik ook voor een poeg.
0: Dat je erop
1: een eitje.
0: Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Ja, ik had een Vespa, ik had een Benelli.
0: Zo?
1: Ja.
0: Liefhebber.
1: Had ik allemaal. Ja, zeker. Inderdaad. Maar dat is ook onzin. Echt. Laat dat nou gewoon rijden voor een rondje. Wat is het nou? Als er één vliegtuig overkomt, dan had je iedere dag zo'n rondje kunnen rijden, volgens mij. Maar goed.
0: En wat erin staat, het is rompslompwerk. En het duurt volgens mij iets van 1,5 uur voordat je dan een keer een vergunning kan aanvragen.
1: Ja,
0: Als je niet doet, dan krijg je een boete natuurlijk.
1: Ja, nou ja, goed. Dat je een vergunning moet aanvragen, vind ik dan tot hier aan toe. Maar sta dat gewoon toe.
0: Ja.
1: Dat is toch gewoon leuk. Lijkt mij
0: moet
1: dan.
0: Kunnen.
1: Zo is dat. Ook wat ook moet kunnen. Acteurs die gaan zingen.
0: Ja.
1: Patrick Swayze, ken je die nog?
0: Ja,
1: van Ghost toch? Was hij ook niet?
0: Ja.
1: Van Demi Moore, ja zeker. Hij heeft ook een hit gehad. Dit, She's Like the Wind.

0: En daarmee is iets na 6:30 geworden. En dat betekent het laatste nieuws, dat krijg je van Benjamin.
1: Dronken patiënten overspoelen de ziekenhuizen. Vooral in het weekend is het raak, meldt het AD. Ziekenhuis MST in Enschede heeft als eerste in Nederland bijgehouden hoeveel mensen hierdoor op de spoedeisende hulp belanden. In 5 weken tijd waren dat 110 mensen, van wie de helft moest worden opgenomen. En dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg, omdat bij sommigen geen alcoholtest is afgenomen. Artsen waarschuwen dat het veel onnodige extra druk geeft op de zorg en noemen het een maatschappelijk probleem. Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een carport of bijgebouw volledig verwoest. Ook een auto ging in vlammen op. De woning is beschadigd door de brand, net als de auto van de buren. Volgens getuigen is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de persoon eraan toe is. Er werden meerdere brandweervoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. Ook de woning zelf liep schade op door de brand. Na het blussen bleef een flinke ravage achter. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En supporters van Go Ahead Eagles kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht vanmiddag in het supportershome van de club bekijken. Dat meldt de club zelf. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestopt. Fans van FC Utrecht gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld. De laatste 26 minuten worden vanmiddag om 2 uur gespeeld, met een voorsprong van 3-1 voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer doet het supportershome vanaf 2:30 open. Supporters van beide clubs zijn niet welkom. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ik kan er nog geen oordeel over geven. Het is nog behoorlijk donker in Hengelo en omstreken.
2: Ja, de tijd is weer aangebroken.
0: Ja, zeker. Ja, we kunnen zelf geen waarneming mee doen. Er is nog niemand die een mooie foto heeft gestuurd. Dus we zijn tasten wat in het ongewisse waar weer, maar we weten het wel een beetje. We hadden gisteren een hele mooie dag, maar dat zit er vandaag niet nog een keer in, hè?
2: Nee, we gaan niet op herhaling. Wat wel opvalt op momenteel is dat we een hele zachte nacht hebben gehad. Op veel plaatsen ruim 17 graden. Heino bijvoorbeeld 17,5. Enschede West 18,3. Normaal zitten we rond 12, dus we zitten er 6 graden boven. Nou, dat heeft nog te maken met die warme lucht waar we gisteren in zaten. Maar op de radar zie je af en toe een spatje en kijk je wat details. Dan zie je een half tot zwaar bewolkt weertype. Dat zou misschien als straks de zon opkomt nog wel een mooie kleurenspel kunnen opleveren als de zon net nog even doorheen schijnt door die bewolking. Maar die bewolking heeft ook te maken met de front wat vanmiddag gaat passeren. Dus vanochtend is het toch op de meeste plaatsen droog. Een enkel spatje sluit er niet uit. Het is half tot zwaar bewolkt. Dat betekent hier en daar nog wat zon. Hoe oostelijk, hoe groter de kans, hoe westelijker de kleinere kans. Maar vooruit, daar is af en toe nog wat zichtbaar. De temperatuur loopt op zo'n 19 tot 20 graden. Maar aan het eind van de ochtend, begin van de middag, valt de eerste regen in het westen. Die gaat zich heel langs naar het oosten uitbreiden. Ik denk dat pas eind van de middag misschien wel avond wordt voordat het 20 gaat bereiken. Het oosten, de oostgrens, laat ik het zo formuleren. En in de loop van de middag regent het dus op veel plaatsen met een matige zuidwestenwind. En dan vanavond eerst regen. In de loop van de avond, vannacht trekt die regen weg. Dan volgende later weer een paar buien. 11 tot 12 graden, dan zit het dus rond normaal. En opnieuw een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dus toch heel anders dan gisteren.
0: Zeker heel anders. En hoe gaan we dan verder de week door?
2: Nou, kijk je naar morgen, daar zitten we in onstabiele lucht. Die bovenlucht gaat afkoelen op 5 kilometer hoogte, waar het altijd vriest was. Het net min 11. Dan morgenochtend rond deze tijd is het min 22. Dus dat gaat 11 graden omlaag. En dat vertaalt zich morgenmiddag in een onstabiel weertype. Of morgen overdag. Dat betekent de zon. Ook veel stapelwolken. Al een paar buien in de ochtend, maar de meeste buien in de loop van de ochtend, eerste helft van de middag. Met actief sterkse plaken wat onweer bij zitten. Een beetje kleine hagel sluit ik niet uit. Wat windvlagen zitten erbij. En in de namiddag gaan die buien van het westen uit weer afnemen. En morgen 17, 18 max. Dat is eventjes ruim 10 graden verschil met gistermiddag.
0: Huh.
2: En,
0: dat is een jas.
2: Ja, dat scheelt een jas. Zeker, zeker met die windvlagen erbij. Het is wel zo dat in die buien het nog verder zakt. Hè. Dus als zo'n cluster over je heen denkt, dan is het misschien meer 15, 16 graden wel gedaan. Dus het is even wennen morgen.
0: Absoluut. Nou, we worden op onze wenken bediend. Henny uit de Reutem heeft een foto gestuurd.
2: Kijk,
0: de hemel boven Agelo is grijs.
2: Ja,
0: donkergrijs. Ja. Ja. Op de voorgrond zien wij de mais verlicht. Volgens mij zit hij op de hakselaar, is hij met de oogst bezig.
2: Ja.
0: En heeft hij het volgens mij niet zo prettig natuurlijk als het gaat regenen. Dus misschien moet dat voor de regen nog wel even binnen zijn.
2: Nou, misschien zijn ze daarom ook zo vroeg begonnen.
0: Zo is het. En die grijze lucht zien wij ook boven Dalfsen, Ankum, gemeente Dalfsen. De foto vanuit huis. Ook Henry heeft gehoord en dacht van, kom, ik stuur ook snel een foto in. Grijze luchten, met name met veel bewolking. Gert, nou, het past bij jou.
2: En er wordt weer geluisterd, hè?
0: Ja, en er wordt goed geluisterd. afgeluisterd. En we gelijk mensen rennen naar buiten om een foto te maken.
2: Heel goed.
0: Daar
2: zijn we zeer blij mee.
0: Zeker. Maak je mooie foto's, kun je ze altijd kwijt bij weerfoto@rtv.nl. rtvoostexcuus.nl. En dan zie je hem vanavond misschien weer op het weer. Op tv, op het weer. Daar. Gert, dankjewel. Tot over een uur.
2: Gaan we doen.
0: Als je een mooie foto hebt, Gert, stuur me in. Je woont ook in de provincie, tenslotte. Ja. Moet kunnen.
2: Oké.

0: Hij is er al. Ja, inderdaad, dat was Alex Warren en Fever Dream. We werden enigszins verrast. Hij was zo snel afgelopen. Ja. Ja, goed.
1: Die hitjes van tegenwoordig, hè?
0: Hitjes van tegenwoordig, die zijn... wij waren gewoon nog een beetje aan het slapen. Ja. Kan toch.
1: Ja, ja.
0: Doen we nog gewoon een plaatje. We waren nog zo druk bezig met het nieuws over zes. Straks voor na 7 uur. Dat even niet zonder op te letten. Je zit maar mooi met ons opgescheept. Je Steelers Wheel en Stuck in the Middle.

0: De band van Gary Rafferty, Steelers Wheel, hoorde je. Kwart voor zeven geworden. Wat gebeurt er vandaag in en rond onze provincie, Benjamin?
1: Nou, de Prins Bernhardsluis in Deventer gaat weer open. En dat betekent dat de haven weer bereikbaar is. De waterstand in de IJssel is momenteel boven het minimale peil om de sluisdeuren te kunnen openen. De sluis ging op 1 augustus dicht met gevolgen voor de bedrijven die van de haven afhankelijk zijn voor de aan- en afvoer. De sluis moest dicht blijven omdat bij een groot verschil tussen de waterstand in de IJssel en in de haven de belasting van de sluisdeuren sterk toeneemt. Als de sluisdeuren zouden bezwijken, kan de haven grotendeels leeglopen. Ook de achterliggende waterwegen tot aan Raalte zouden dan water verliezen. Dat kan weer leiden tot schade aan waterkeringen, schepen en woonboten.
0: In Dalfsen is vanochtend de Walk into the Light. De deelnemers zijn net vertrokken, een kwartiertje geleden om 6:30. Tijdens de Wereldsuïcidepreventieweek wordt er op een aantal plekken in het land gewandeld richting de zonsopkomst. Deelnemers willen aandacht geven en ook vragen voor de impact van suïcidaliteit, steun en preventie. Wandeling is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt. Mensen die zelf worstelen of hebben geworsteld met suïcidale gedachten. Naasten, nabestaande, hulpverleners en betrokkenen. Wandeling is ook bedoeld om mensen te laten beseffen dat ze niet alleen zijn. Wil je daarover praten, kun je altijd terecht op 113.
1: Dan in de reeks acties tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid houdt FNV een landelijke actiedag voor overheidsmedewerkers. Demonstranten trekken vandaag met een gouden koets door Den Haag. Werknemers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk voeren vandaag actie samen met werknemers in de thuiszorg en verpleeghuizen. Ook werknemers van ABN AMRO sluiten zich aan.
0: Actie Golf beleeft morgen natuurlijk het hoogtepunt met de landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet heeft een deel van de bezuiniging inmiddels wel geschrapt of met een jaar uitgesteld, maar dat is voor de bonden onvoldoende om de acties af te blazen. Minister Velbrief van Sociale Zaken deed nog een hernieuwde oproep aan de bonden om te komen praten, maar FNV-voorzitter Hans Spekman noemt die uitnodiging echt onzin. Morgenochtend staan we weer op het station, denk ik, hè?
1: Daar gaan we wel vanuit. Tenminste, ja, dat willen we
0: toch
1: wel.
0: Maar, toch maar verslag van doen. Ja.
1: Inderdaad. En meer bondsnieuws dan, want de voorzitters van FNV en CNV bieden een petitie aan bij de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vakbonden stellen dat tienduizenden medewerkers huishoudelijke zorg hun baan dreigen te verliezen door bezuinigingen. Volgens de bonden hebben ongeveer 60.000 mensen de petitie Stop de bezuiniging op de huishoudelijke zorg getekend.
0: Dan is het vandaag Wereldalfabetiseringsdag, oftewel de internationale dag tegen de ongeletterdheid. En daarmee start dan ook de week van lezen en schrijven. Bibliotheken en gemeenten organiseren allerlei activiteiten rond de basisvaardigheden van de taal. Volgens Stichting Lezen en Schrijven hebben ongeveer 3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 75 moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Straks na 7 uur heel veel meer hierover.
1: Inderdaad, de resultaten van het PISA-onderzoek komen vandaag. Dat onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling gaat over de kennis en vaardigheden van de 15-jarige leerlingen in Europa. Het onderzoek brengt in kaart hoe goed jongeren internationaal zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger en of er de afgelopen jaren iets is veranderd. Uit vorige PISA-onderzoeken bleek dat Nederlandse scholieren vooral moeite hebben met lezen, maar dat ze ook steeds lager scoren op het gebied van wiskunde en wetenschap.
0: In Nepal is er vandaag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de overstromingen. Vlaggen gaan half stok. Het is de 13e dag na de ramp. Dat is gebruikelijk binnen het hindoeïsme. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ver boven de 1000, maar er worden vooral ook nog duizenden mensen vermist.
1: Ja, inderdaad. Twee mannen komen vandaag voor de rechter wegens oplichting. Ze deden zich voor als medewerkers van de Rabobank en benaderden slachtoffers om hun bankpassen en pincodes veilig te stellen. Tussen haakjes natuurlijk. Dat deden ze onder meer in Deventer en Giethoorn. De mannen worden trouwens ook verdacht van mensenhandel. Ze zouden minderjarigen hebben gedwongen om voor nepagenten te spelen. Die moesten langs de deuren van slachtoffers om de pinpassen en pincodes op te halen en geld uit de automaat te gaan halen.
0: Het is wat.
1: Ja.
0: Stadhuis van Hengelo, daar opent vandaag de reizende tentoonstelling De Jongste Monumenten van Nederland. Een van die 15 rijksmonumenten, jongste rijksmonumenten, is de Kasbah. Het wooncomplex is sinds 12 juni officieel een rijksmonument. De tentoonstelling gaat ook over gebouwen uit de post- of post-65-periode. Zijn niet altijd herkenbaar als erfgoed en ook altijd gewoon in gebruik als woning, school of kantoor. De Kasbah in Hengelo is van architect Piet Blom uit 1973 en kreeg in 2013 de status al van gemeentelijk monument. Ja. Ik moet even zeggen dat ik het nog niet gezien heb.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ja, een fotootje wel, maar ik ben er nog nooit geweest.
1: Niet in het echt, nee, inderdaad. Ja. Even een kijkje nemen. De week van de rechtsstaat dan, die begint vandaag. Rechtbanken, overheid, instanties en maatschappelijke organisaties openen de deuren om te laten zien hoe de democratie innovatie, democratie, wetgeving en rechtspraak werken. Er zijn lezingen, workshops, rondleidingen en proefrechtszaken.
0: Lijkt me niet overbodig.
1: Nee.
0: Week van de rechtsstaat. Dan Go Ahead Eagles, we hebben het al een paar keer gezegd, speelt vanavond vanmiddag dus om 14:00 in en tegen Utrecht om de wedstrijd van zaterdagavond uit te spelen. De wedstrijd werd toen 2 keer onderbroken door het gedrag van het publiek en werd toen gestaakt. Go Ahead leidt met 3-1.
1: Ja, en supporters kunnen kijken in het supporters home bij Go Ahead Eagles. En er is trouwens ook een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. NEC speelt in Nijmegen tegen Excelsior.
0: En de Champions League gaat vanavond beginnen, althans de league fase. Nog niet met PSV en Feyenoord. PSV speelt donderdag in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk en Feyenoord. Die mogen met z'n allen uit gaan spelen in en tegen Barcelona. Dat zijn affiches.
1: Ja,
0: gelijk goed begin. Maar goed, geen Overijsselse deelname in de Champions League. Wel Go Ahead Eagles, dus daar gaan we verslag van doen vanmiddag.

0: Eva de Rovere en Slaap Lekker Fantastisch, toch? Zij schreef het. Dit was de versie met Diggy Dex erbij in. Ook prettig.
1: Heel mooi.
0: Nu wel wakker worden. We zijn toegekomen aan het nieuws van vandaag. Daar hoor je straks na 7 uur meer over. En je hoort vooral meer over... Je hoort meer over lezen en schrijven.
1: Klopt, inderdaad. We krijgen 3 studiogasten zometeen over het week van lezen en schrijven. We hebben een ervaringsdeskundige met een persoonlijk verhaal. Ook haar dochter, die haar dan weer heeft laten lezen. En ook nog een deskundige hierover. Een ex-laaggeletterde. Dat klinkt dan toch ook wel bijzonder. Maar toch ook iets heel moois natuurlijk.
0: Dat voormalig laaggeletterde. Dat klinkt inderdaad heel bijzonder. Maar heel goed. Mensen het ook op latere leeftijd nog leren. Want 3 miljoen mensen kampen hiermee. Die kunnen niet goed lezen of schrijven. Of helemaal niet. Soms.
1: Nee, inderdaad. Het is een groot probleem. Het blijft ook nog lang een groot probleem. Maar wat kun je er tegen doen? Wat heb je nodig, ook als volwassene, om dan toch te lezen of te leren lezen en schrijven? Want als kind gaat dat natuurlijk, gebruikelijk is dat gewoon dat je het gaat leren. Maar als volwassene komt er toch ook beschaamte met zich mee, denk ik.
0: Ja, en ik probeer me nog voor te stellen, hoe zou het zijn als je niet goed kunt lezen en schrijven? Want je moet met alles lezen en schrijven.
1: Elke dag.
0: Dus reizen, al je in de supermarkt. Voor gemeentelijke zaken, de krant, wat je allemaal binnenkrijgt. Het lijkt me een behoorlijke handicap. Nou, dat is het natuurlijk ook. 3 miljoen mensen kampen daar dus mee. Daarvoor is deze week bedoeld. En wij gaan er zo dadelijk uitgebreid over praten. Tot 7 uur hoor je Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een carport of bijgebouw volledig verwoest. Volgens getuigen is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Nicole Wolker ten Bos wordt de nieuwe directeur van het Huis van Verhalen in de Enschedese wijk Roombeek. En supporters van Go Ahead Eagles kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is op gang gekomen met files op de N50 in beide richtingen. Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen. 8 kilometer en 5 minuten vertraging. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. En ook 5 minuten aan vertraging. En houd er dus rekening mee dat die brug in de A28 bij Nijkerken uit ligt. Van en naar Zwolle richting het westen of van het westen hier naartoe. Dat gaat dus niet omrijden via de A50 en de A1. En zo dadelijk op Radio Oost hebben we veel aandacht voor lezen en schrijven, Benjamin.
0: Klopt, we hebben 3 studiogasten die zitten al te wachten. Dus we gaan het zo meteen hebben over week van lezen en schrijven. Want nog steeds hebben heel veel mensen moeite met lezen en schrijven. We zetten ook het laatste nieuws voor je op een rijtje. Gaat onder andere over het binnenlands reizen met GoVolta, is mogelijk vertraagd.
5: Juist, de burgemeester van de dag is de burgemeester van Dinkeland. Eens kijken wat ze in zijn gemeente doen aan activiteiten rond dat lezen en schrijven. Want iedere bibliotheek doet wel wat deze week. Muziek hoor je straks van Chef Special en van Taylor Dane.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
7: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: je dinsdag is begonnen met Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze dinsdag, de 8e van september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen Marcel.
0: We gaan straks praten over lezen en schrijven.
2: Ja, we worden goed in de gaten gehouden ook hier.
0: Zo is het, daar gaan we met 3 gasten over praten, maar liefst. Maar eerst over reizen met de trein.
2: Want het gaat waarschijnlijk langer duren voordat reizigers rechtstreeks met vervoerder GoVolta van Hengelo en Deventer naar Amsterdam kunnen reizen. Het vervoersbedrijf rijdt 1 keer per dag van Amsterdam naar Berlijn en terug en heeft een aanvraag ingediend om in Nederland ook binnenlandse reizigers te mogen vervoeren. Ook naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Hengelo.
3: Nu zien we dat er ook best wel veel mensen in Deventer en in Hengelo opstappen. Dus dat zorgt ervoor dat er lege stoelen tot Hengelo zeg maar reizen. En die kunnen nu gebruikt worden voor binnenlands verkeer. En daarnaast kregen wij vanuit de regio Twente en ook zeker de gemeente Hengelo de vraag: kunnen jullie dat mogelijk maken? En de gemeente Hengelo die heeft al een tijd gevraagd aan de NS om een rechtstreekse verbinding weer naar Amsterdam Centraal. Want die is al een tijd geleden verloren gegaan. Reizigers die moeten nu overstappen in Amersfoort of Utrecht. En met ons kunnen ze weer rechtstreeks naar Amsterdam reizen.
2: Ja, maar dat betekent natuurlijk wel concurrentie voor de NS, die nu dan ook een onderzoek heeft aangevraagd naar de gevolgen. Volgens GoVolta past dat in het beleid van de NS om andere aanbieders dwars te zitten.
0: Verder in het nieuws dan al sinds gisteren natuurlijk. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk mag voorlopig niet bereden worden. Er is zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid van de constructie van die brug niet kan worden gegarandeerd. Anders dan de naam doet vermoeden is de brug dus niet in onze provincie, maar bij Nijkerk. Maar daardoor is wel de A28 daar afgesloten. En dat heeft gevolgen voor onze provincie, met name voor wie van en naar Zwolle wil reizen. Omrijden kan via de A50 en de A1. Kost je wel een half uur. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren.
2: Dan de gemeenteraad van Wierden die keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten. De politiek vreest wateroverlast bij boeren en bewoners en wil dat eerst meer onderzoek wordt gedaan. De provincie wil het waterpeil verhogen om het kwetsbare hoogveen te behouden. Boeren vrezen natte landbouwgrond, vollopende kelders en vochtschade. Zij pleiten voor een damwand om het water binnen het natuurgebied te houden. Een motie tegen de plannen werd gisteravond met grote meerderheid aangenomen. De provincie is nu aan zet.
0: De verspillingsvrije week is begonnen. In Deventer hebben ze dat gedaan met een verspillingsvrij diner. 150 mensen gingen gisteravond aan tafel om te eten dat anders was weggegooid.
4: Het ziet er nog wel allemaal heel lekker uit. Dus ik snap ook niet waarom het weggegooid zou worden eigenlijk.
5: Zij is ook supergoed. Dus zij doet dat sowieso niet. Wij zijn huisgenoten en ik moet me altijd een beetje schamen omdat ik te veel weggooi. Dus.
4: Ja, ik gooi niet zo snel iets weg. Nee, het liefst eigenlijk niet. Ik voel me ook altijd een beetje schuldig als ik iets weggooi. Als ik restjes heb, dan eet ik ze gewoon op.
0: We gooien per jaar, per persoon, 25 kilo eten weg.
2: Belachelijk veel eigenlijk.
0: Ja. Ook gij, Benjamin.
2: Ook gij. Ja, jij kan er ook schuldig aan maken. Zeker als het een beetje verschimmelt na een paar dagen.
0: Ja, dan zou ik het ook niet meer opeten.
2: Dan gaat het zeker de kliko in. Supporters van Go Ahead Eagles dan, die kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club gaan bekijken. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestopt. Fans van FC Utrecht gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld. De laatste 26 minuten worden vanmiddag om 2:00 gespeeld met een voorsprong van 3-1 voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer doet het supportershome vanaf 2:30 open. Supporters van beide clubs zijn niet welkom.
0: En de week van lezen en schrijven begint dus vandaag.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Juist, gaan we zo dadelijk over praten. Ja. Met 3 dames in de studio, Erika, Dianne en Nadine. Goedemorgen allemaal. Zin in?
7: Ja hoor.
0: Zeker. Ja?
2: Wakker.
0: Ja, jullie kunnen ook praten, lezen en schrijven en praten worden het vanochtend, hè, over dit onderwerp.
7: Heel veel.
0: Want het is heel belangrijk. 3 miljoen mensen kampen daarmee met een gebrekkige taalkennis en gebrekkig lezen of kunnen schrijven. En zelfs ook rekenen, ook dat is een probleem. Ja. Gaan we straks uitgebreid over praten.

0: Langley hoorde je 7:15 op Radio Oosten, Tucson, Texas. Ja, de week van lezen en schrijven is dus vandaag begonnen. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: En dit is dus het te begeleidend spotje. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met lage geletterdheid graag naar de radio luisteren. En daarom krijgen zenders door het hele land vandaag speciale gasten op verzoek. Nou, daar doen we natuurlijk graag aan mee. Erika, Dianne en Nadine zijn hier. Erika en Dianne zijn moeder en dochter. Welkom alle drie trouwens. Goedemorgen nogmaals.
3: Goedemorgen.
0: Erika, jij had moeite met lezen en schrijven.
3: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen?
3: Ik ben opgevoed. Ik ging naar de BLO-school. Ik kon niet meekomen op de klas, zeg maar. Nee. In de lagere school kon ik niet meekomen. En dan word je naar een andere school geplaatst. Vroeger tenminste, hè. Dat is een heel eind terug natuurlijk, hè.
0: Ja.
3: En dat was toen geen naar de BLO-school.
0: Zo ook bijna niet, hè.
3: Nou heb je wel de kans meer, hè.
0: Ja.
3: Vroeger had je geen kans. Dan moest je gewoon naar de BLO. Je kon niet meekomen. Ja. Dan ging je naar de BLO. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Ja, en ik dacht dat ik dus leesblind was. Dus ik heb mijn leven gewoon geleefd, zeg maar, daar.
0: Ja, en dan ontwikkelt zich dat dus niet verder. Want hoe kom je daar dan mee door het leven heen? Want je lezen en schrijven natuurlijk heb je toch iedere dag nodig.
3: Ja.
0: Hoe heb je dat dan gedaan?
3: Ja, ik lees niet graag, dus ik deed mijn dingetjes met mijn handen, met mijn voeten, zeg maar. Ja. En ik deed heel veel creativiteit op school ook. Je moest altijd leren wat huishouding was. Koken leer je, breien, beduren. Ja, was dat niet zo nodig?
4: Nee, je hebt het misschien ook niet per se doordat je er niet goed in bent, omdat je het misschien niet leuk vindt en dat het misschien uit de weg gaat.
3: Ja, ik had het wel door, want het was altijd heel kinderachtig, vond ik. Als ik bijvoorbeeld, ik was een meisje van 12 of zo. En zat ik in een winkeltje te spelen met centjes, weet je wel. Dan denk ik van, ja, is dat mijn leven nou? Maar raar, weet je wel.
4: Mm-hmm. Dus en zag je anderen waarschijnlijk die al wat verder waren?
3: Nee, maar het was dezelfde school. En alles in die school werd allemaal hetzelfde gedaan, zeg maar.
4: Echt allemaal hetzelfde niveau?
3: Allemaal hetzelfde niveau, ja. BLO is altijd hetzelfde niveau, hè.
0: Maar hoe heb je je later gered dan? Want je krijgt natuurlijk ook brieven thuis of van de gemeente. Waar dan ook van je in de supermarkt moet je zien wat de voedingswaarde is op een pak, hoeveel erin zit.
3: Je leert ermee omgaan. Ja, ik weet niet. Het is voor mij is dit mijn normale leven. Ik weet niet anders.
0: Ja, nou, dus, inmiddels wel.
3: Ja, nu wel.
0: Want je dochter zei, Dianne, nou is klaar.
5: Ja, dat was ook wel heel toevallig. Want ik zat bij een overleg. Ik was kindertien en jongerenwerker. Ja, wat een mondvol.
0: Ja.
5: En ik zat bij een MDO. En dat moest ik ook leren wat MDO was. En oefenen hoe je dat moest zeggen. Multi of meervoudig of weet ik veel wat.
0: Ja.
5: En daar ontmoette ik iemand van Stichting Lezen en Schrijven die het over een vrouw had. En ik dacht dat ze het over mijn moeder had.
0: Ah.
5: Dus toen kwam ik er pas achter.
0: Ja, maar
5: dat
0: ik wil dan zeggen,
5: stond als lezen en schrijven.
0: Was het je nooit niet opgevallen? Of ja, natuurlijk wel, maar het had je niet gestoord van, oh, mijn moeder kan eigenlijk niet lezen.
5: Nee, het was eigenlijk heel normaal. Het was eigenlijk heel normaal dat we in huis hielpen en ons ding deden.
0: Ja. Ja.
4: Hoe keek je daar achteraf dan naar?
5: Nou, ik was wel heel erg jong al bezig met het papierwerk thuis. Dus op mijn 12e regelde ik vakanties met Peter Langhout, weet je nog.
3: Samen.
5: Maar het papierwerk, ja, daar hielp ik mee. En dat deed ik al heel jong. Dus achteraf gezien was het fijner geweest dat ik dat niet hoefde te doen.
0: Nee. Maar je groeit in zo'n situatie op en dan denk je van, ja, zo is het nou eenmaal.
5: Ja, ja. Ja, het is gewoon het leven dan, hè? Ja.
0: En dus nam jij de taken van je moeder over?
5: Dat ook weer niet, gelukkig. Want

0: Ik mocht ook gewoon nog kind zijn, dus ja, dat scheelt. Maar er waren wel, we deden het wel samen. Hè? Dus wat de een niet kon, deed de ander wel.
1: Ja, ja. En hoe was dat voor jou, Erika, om toch bepaalde dingen uit handen te moeten geven, denk ik? Dat gevoel heb je dan misschien?
2: Nee, dat niet. Want ze was altijd gewoon bij mij. En ze was, als ze naar school ging, en ja, het was automatisch. Alles ging gewoon automatisch. Als je niet anders weet, dan gaat het gewoon automatisch door.
1: Ja, ja, maar misschien moet je wel bewust wat dingen overgeven waar je dan misschien geen...
2: Ja, ik vond het wel eens lastig dat ik was, elke keer vragen moest van wat ik schrijven moest. Of dat ik iets moest schrijven. Dat ik ga verderen, moet ik weer Diana vragen, weet je wel. Dan had ik wel iets van, moet ik haar weer vragen. Of ik moest dan, dat vond ik wel vervelend natuurlijk.
3: Ja. Nadine van der Waard is van de stichting Week van Lezen en Schrijven. Nadine, is dit een verhaal, is dit een beetje standaard verhaal voor mensen die er moeite mee hebben?
4: Ik denk dat ieder gewoon zijn eigen verhaal heeft en zijn eigen achtergrond heeft. En je kan niet zeggen dat iedereen hetzelfde verhaal heeft.
3: Nee. Maar zit hem wel vaak de basis in de opleiding, niet afgemaakt, te vroeg van school. Misschien wel de ouderwetse opleiding gehad en daar ligt dan de basis voor de problemen?
4: Nou ja, er is nog een hele generatie die dus naar de basisschool ging. Mm-hmm. Maar niet zo goed kon leren of het niet meteen oppikte. Of misschien concentratieproblemen had of dyslexie wat nog niet echt erkend werd. En ik heb mensen gesproken die dus eigenlijk op de basisschool alleen maar in de schooltuintjes hebben gewerkt. Of de bordenwissers mochten uitkloppen. En of koffie rondbrengen. Dat je echt denkt van, hè, kan dat in Nederland? Is dat zo gebeurd?
3: Dat verbaast me dan ook over. Een leraar ziet dat dan toch ook en zegt, goh, jij hebt de ondersteuning nodig.
4: Ja, klopt. Maar ik heb ook mensen gesproken, vooral veel kinderen en jongeren die bijvoorbeeld op verschillende scholen hebben gezeten. Of tijdelijk even ergens anders hebben gewoond. Of van pleeggezin naar pleeggezin. Maar ook dat er andere problemen zijn, zoals dyslexie of leerproblemen, wat niet tijdig opgepakt is. Als je moeite hebt met lezen en schrijven, betekent absoluut niet dat je dom bent. Dat is ook echt iets wat je vaak hoort.
3: Misschien mensen die het aangaat ook wel zo voelen.
4: Het kan zijn dat ze zo voelen, terwijl wij denken van, joh, je hebt zoveel kracht om het leven te leiden. Dus wees trots op jezelf dat je in deze maatschappij, waar je zo ontzettend veel moet lezen en schrijven op vaak heel hoog niveau, wat de meeste mensen niet fijn vinden.
3: Nee.
4: En jij komt wel mee, hè? Het lukt je allerlei dingen wel, alleen op bepaalde gebieden lukt dat je niet.
3: Nee, daar komen we zo nog wel over te spreken. Erik, heb je je wel eens geschaamd?
2: Nee.
3: Nee? Dat dan weer niet?
2: Nee, ik heb me nooit geschaamd, nee.
3: Oké. Okay.
2: Nee.
3: Want dat kan ik me wel voorstellen. Hè? Ja, nee, dat is zeker. Maar Diane, jij wel dan? Voor je moeder?
0: Ik denk niet dat het is geen schaamte. Oh, nee. Het is meer dat het een gemis is.
3: Ja.
0: Dus ik weet nog dat ik mam stiekem opgaf. om te leren lezen en schrijven.
3: Ja,
0: want dat was wel iets wat in huis bleef.
3: Oké, okay, ja, want ik kan me wel voorstellen dat je toch denkt van, nou, ik zeg het maar niet. Dat ik niet kan lezen en schrijven, want dan denken mensen dat ik ben dom.
0: Ja, het is meer dat je in huis, je houdt het in huis, hè? Zoals andere dingen die je thuis houdt. Hè? Dus je gaat niet op school vertellen hoe je ouders eruit zien als ze net wakker zijn, zeg maar. dat is met dit ook.
1: Het is moeilijk te delen met anderen.
0: Ja, en waarom zou je ook zoiets kwetsbaars delen over je ouders? Waarom zou je, zeg maar, iets wat niet goed gaat delen?
3: Toch heb jij gezegd, er moet verandering in komen.
0: Ja, en dat heeft mijn moeder zelf over haarzelf afgeroepen, hoor.
3: Want, heeft het erna gemaakt?
0: Zeker. Ja, mijn moeder was vanaf dat ik klein was, zei ze altijd tegen mij dat ze, Diane, blijf leren, doe je best. Want als je geen papiertje hebt, kom je er niet. En ik heb die kans nooit gehad, dus pak die kans. Toen ik dus dit verhaal hoorde bij dat overleg, toen dacht ik, ja, nu ben jij de sjaak. Want jij hebt gezegd dat je nooit de kans kon krijgen. Ja. En nu kun je hem pakken.
3: Ja. En wat was dat voor een cursus?
0: Wat de dame van Stichting Lezen en Schrijven toen vertelde, was dat je gratis en anoniem in je eigen dorp les kon krijgen. Dus ik dacht, nou, oké, doen we dat gewoon. Dus
1: nooit geschoten is altijd mis. Ja. Ja.
3: Zo. En Erika, jij dacht, ja, dat ga ik doen. Dit is mijn kans.
2: Ze kwam met verhaal en ik zei, je bent niet goed bezig.
3: Dat ga ik niet doen.
2: Dat ga ik echt niet doen.
1: Hoe lang heeft dat dan geduurd?
2: Je wordt eerst opgegeven en dan komen ze bij je aan huis. En dan gaan ze gesprek met je. Maar ik was zo... Ik had zo'n, die drempel is zo hoog om dat jouw eigen hik te geven. Want je kunt niet lezen en schrijven. Ik kan ook niet rekenen. Dus ik weet aardrijkskunde wil ik alleen in Nederland maar. Dus
1: ja, maar dan op dat moment geven, komt hè? Toch misschien die schaamte dan toch naar boven op zo'n moment.
2: Ja, die vond hij dan wel heel, noem dat klein. En dan moet je iemand binnenlaten. Ik heb een skommeltje buiten, had ik toen. En ze zou doorskommelen en ik zat op de wc en ik had de deur dicht. Ik dacht, je blijft maar lekker zitten.
1: Ja.
2: En ik geloof dat die mevrouw wel een half uur buiten gezeten heeft. Ik denk, dan laat ik die deur maar een keer los doen.
1: Ja, maar uiteindelijk
3: Je had alle kanten wel gelezen.
2: Maar die heeft heel lang geduurd dat ik die deur los deed. En dat was ook echt wel boos op haar dat ze dat gedaan had.
1: Ja, maar uiteindelijk gaat er misschien toch een enorme last van je schouders.
2: Het is wel een hele grote stap. En je leert dus heel langzaam. Ik vind de boekjes altijd toen leuk, want dan kwam weer een puzzeltje en dan ging het allemaal op aan. En ik lag gewoon op mijn zonnebankje.
1: Ja.
2: En dan lag ik te werken. Dus
3: En hoe bevalt het? Heeft het je leven veranderd?
2: Mijn leven is veel rijker gewoon.
3: Ja,
2: veel rijker. Ja. Ik kan me redden, ik ben niemand meer nodig.
3: En dat is wel een fijn gevoel, toch?
2: Dat is een heel fijn gevoel.
3: Ja. Is je moeder veranderd daardoor?
0: Mam was al wel bespraakt, dus ze kon al goed praten.
3: Dat praten, dat hoefde niet meer geleerd te worden.
0: Dus dat was al een check, zeg maar. Maar weet je, kijk, ik ben opgevoed met heel weinig taal op papier, hè. Dus dan lag er een papiertje, eten ligt daar, of iets korts, zeg maar. En op een gegeven moment kocht ik een telefoon voor haar. Ja, toen ging het hek van het dam, zeg maar, want... die appjes waren ellenlange appjes. Dus ook qua schrijven weet ze het prima nu te communiceren.
3: Super toch?
0: Ja,
3: daar ging het toch om?
0: Ja, dit was
3: dan moet je die lange appjes maar even voor lief nemen.
0: Ja, het is een rijkdom, hè, want je kunt ook gewoon dochters zijn. Hè. Je kunt gewoon met elkaar gewoon leven, want ineens veel rijker. Omdat je met elkaar veel meer kunt delen, zeg maar.
3: Goed. We praten straks na 19:30 nog even door. Doen wij nog een stukje muziek? Zullen we dan iets in het Frans doen?
1: Nou,
3: dat is ook
1: dit?
3: Altijd makkelijk te volgen. Dames en heren, bedankt. We praten zo door.

0: En Lou Harris hoorde je in C'est la vie, of op de Fransen zeggen C'est la vie. Het is al 19:30 geweest. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Logisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is na 7:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: De gemeenteraad van Wierden keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten. De politiek vreest wateroverlast bij boeren en bewoners en wil dat eerst meer onderzoek wordt gedaan. De provincie wil het waterpeil verhogen om het kwetsbare hoogveen te behouden. Boeren vrezen natte landbouwgrond, vollopende kelders en vochtschade. Zij pleiten voor een damwand om het water binnen het natuurgebied te houden. Een motie tegen de plannen werd gisteravond met grote meerderheid aangenomen. De provincie is nu aan zet. In Dalfsen is een uurtje geleden de Walk into the Light begonnen. Tijdens de Wereldsuïcide Preventieweek wordt er op een aantal plekken in het land gewandeld richting de zonsopkomst. De deelnemers willen aandacht geven en vragen voor de impact van suïcidaliteit, steun en preventie. Ook in Kampen is er aandacht voor deze week, onder andere door raadslid Anne Christina. Zij vertelt openlijk over haar jarenlange strijd met suïcidale gedachten. Zij roept vooral jongeren op om zich uit te spreken.
4: Ik vind het zeker in mijn rol als raadslid erg belangrijk om ook te laten zien dat ik ook maar een mens ben. En dat niet elk mens het altijd even leuk heeft. Dat het leven soms ook best pittig en best zwaar kan zijn om allemaal verschillende redenen. Maar wat ik daarin wel belangrijk vind is ook om aan jongere generatie te laten zien dat het oké is om niet oké te zijn.
3: In Stadspark Het Groene Hart staat een openluchttentoonstelling die het taboe moet helpen doorbreken. Tot en met 13 september is het Wereldsuïcide Preventieweek. Denk je aan zelfdoding, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij preventiehulplijn 113. En reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. NS heeft een onderzoek aangevraagd naar de plannen van GoVolta, die de trein tussen Berlijn en Amsterdam wil openstellen voor binnenlandse reizigers. Volgens GoVolta kan dat voor vertraging zorgen. De vervoerder verwijt NS dat het nieuwe concurrentie op het spoor probeert tegen te houden. De vervoerder rijdt nu 1 keer per dag tussen Amsterdam en Berlijn. Maar binnenlandse reizigers mogen nog niet instappen. GoVolta wil dat dus veranderen en heeft daarvoor een verzoek ingediend. De gemeenten in Twente steunen juist de nieuwe verbinding met Amsterdam. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ja, nou gok je wel even voor de bus, Benjamin. Want Erika en Diana zijn hier, een moeder en dochter. Moeder kon niet lezen en Diana heeft daar zover gekregen dat ze aan het lezen en het schrijven is gegaan. Begrijpelijke taal is daarbij ook heel belangrijk, Diana. Hoe deed Benjamin het? Het soort nieuwsbulletin?
5: Wat ik moet delen over begrijpelijke taal?
2: Nee, hoe deed hij het?
3: Waarom mijn woorden
2: was dat goed begrijpelijk?
5: Ja, ik denk dat op het moment dat je een beetje aan het haperen gaat, dat je zelf door hebt dat je zinnen te lang zijn. Of
3: ja.
5: Dus dat viel op, hè?
2: Erika, snapte je alles wat Benjamin voorlas?
6: Nee? Nu?
2: Nu wel.
6: Ja, oké.
2: Dat deed je goed.
6: Ik had het niet door, sorry.
2: Nee, dat is heel goed.
6: Maar daar begrijp ik wel, jawel. Ja. Het is meer de moeilijke woorden, weet je wel. Zoals vooral met belastingdiensten en politieke partijen. Ja. Die lange moeilijke woorden.
2: Ja, bij belastingdienst schakel ik ook af, hoor.
6: Ja, nou daarom. En dan jullie al, dan wij, hè.
2: Ja. Maar die begrijpelijke taal hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Je zei net al, toen de microfoon uitstond, het moet ook weer niet Jip en Janneke taal worden.
5: Nou ja, wij noemen het altijd een beetje de buurmannentaal. Ja. Hè? Dus hoe je met elkaar gewoon praat. En er zit een gelijkwaardigheid in taal. Hè? Dus als je met elkaar echt in contact wil zijn, dan moet je toch ergens dezelfde taal spreken.
2: Ja.
5: En dat is zeg maar begrijpelijke taal.
2: Goed. Hou Gert Voerman goed in de gaten. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen Marcel.
2: Voor het weer. Ja. We willen graag begrijpelijk horen hoe het weer er vandaag uit gaat zien, Gert.
7: Nou, dan zullen we eens even de poging wagen. Ja. Vandaag in ieder geval een bewolkte start. Hier en daar is de zon ook een beetje te zien. En in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag raakt het overal bewolkt. En dan gaat het vroeg of laat ook regenen. Begin van de middag in het westen van de provincie. eind van de middag richting Twente. En temperaturen vandaag zo'n 20 graden. Dat wil zeggen voor de regen uit. Want als het gaat regenen, gaat die temperatuur omlaag. En vanmiddag uiteindelijk een 16, 17 graden. En dat is toch wel eventjes 12 graden kouder dan gisteren. Dus het is vandaag wel even wennen.
2: Ja, dat is zeker wennen. En dat blijft de rest van de week zo. Hè? Die zomerse dagen zijn wel voorbij.
7: Ja, die zomerse dagen zijn wel voorbij. Vandaag een matige zuidwestenwind. Vanavond regent het nog enige tijd. Loop van de avond en vannacht wordt het dan even een tijd droog. Eind van de nacht weer een paar buien. Koelt af, 11 tot 12 graden. En morgen hebben we met een koude bovenlucht te maken. Dat betekent dus dat er veel van die stapelwolken gaan ontstaan. Er gaan ook een aantal buien ontstaan. Loop van ochtend, begin van de middag de piek. Daar kan lokaal onweer bij zitten. Misschien een beetje hagel, wat windvlagen erbij. Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vooral in het noordwesten, in de kop van de provincie, kan het even stevig waaien. In de namiddag wordt het weer droger. En dat geeft weer perspectief voor de donderdag. Want donderdag dan komt de zon er weer af en toe bij. Op de meeste plaatsen droog. En dan zitten we weer gemiddeld weer rond de 19 graden.
2: Mooi. Deed hij het goed?
5: Ja, best wel.
2: Ja, wel, hè?
7: Kijk, nou, fijn.
2: Ja, heel goed. Ik heb je ook niet gevraagd wat voor een bewolking we hebben vandaag, Gert. Ik denk, ben je niet in de problemen.
7: Bedankt ervoor.
2: Geen cumulus.
7: Nee. Ik snap het heel goed.
2: Heel goed. Dank je, Gert. Tot de volgende uur. Dan spreek ik je weer over het weer. Nu nog de verkeersinformatie. Ochtendspits is inmiddels op volle sterkte. Zo ongeveer de N35 staat vast. Zolle richting Almelo tussen de tunnel en Wierden. 4 kilometer file, 6 minuten vertraging. En 36 om richting Almelo. Tussen Almelo en Wierden 5 kilometer en een kleine 10 minuten extra. N50 en Meloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting de A28. Knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en meer dan 20 minuten aan vertraging. En we waarschuwen nog maar een keer voor die brug. Dat stuk van de A28 bij Nijkerk dat dicht is. Van en naar Zwolle. Richting het westen of van het westen moet je dus gaan omrijden via de A1 en de A50. Dientengevolge zijn er ook veel secundaire wegen, met name in Gelderland, die op het ogenblik vaststaan. Hou daar rekening mee. Iedereen op de weg, goede reis.

0: En zo heet het. Joe Cocker hoorde je om bijna 7:15 op Radio Oosten. Unchain My Heart. In de week van lezen en schrijven. Want die is begonnen vandaag. Daarom hebben we vanochtend gasten in de studio. Mensen die lastige moeite hebben met lezen en schrijven luisteren ook vaak naar de radio. En daarom zijn bij veel regionale zenders vanochtend gasten die hier over dit onderwerp komen praten. Erika, voormalig ex-geletterde. Erika, dat klinkt heel raar. Je bent dus niet meer nu laaggeletterd.
1: Nee, niet meer, gelukkig niet meer.
0: Nee, doordat je dochter Dianne je heeft op cursus heeft gestuurd, ja, met de nodige troubles, ja, is dat goed gekomen. Red je je beter alleen? Of zeg je van nou, ik redde me altijd natuurlijk wel?
1: Ja, ik ben wel natuurlijk veel beter. Ik kan al gewoon alles lezen, weet je wel? Ja. Als ik naar de winkel ga, kan ik mijn recepten lezen. Ik kan zelfs de moeilijke woorden snap ik nou beter.
0: Ja. En gaat het zover dat je ook nu af en toe een boek pakt?
1: Nee, ik ben geen lezer, zal ik nooit worden. Ik ben wel een schrijver. Ik vind het wel heel mooi om te schrijven.
0: Okay.
1: Ik heb wel een glossie gemaakt. Dat is 5 jaar geleden of 6 jaar geleden is dat.
2: Nog langer.
1: Nog langer. Ja. En dat klasje die heb ik samen met een hoe noem je dat, iemand gemaakt.
3: Ja, ja.
1: En, ja.
3: Had je zoiets ooit kunnen bedenken dat je dat vroeger...
1: Nee, ik wou altijd een boek schrijven, maar dat was voor mij te moeilijk.
3: Ja, maar
1: dan
3: toch,
1: moest ik allemaal voor, dat was heel lang. En dat was te moeilijk voor mij. Ja.
0: Dianne, je begon heel erg te lachen toen we vroegen of ze een boek leest.
2: Ja, weet je, dat lezen, dat zit er gewoon niet in, hoor. Bij mij ook nog steeds met moeite. Dus in mijn puberteit heb ik er wel veel gelezen. Maar nu heb ik ook nog steeds moeite om echt een boek te pakken en ervoor te gaan zitten.
0: Ja.
2: En voorlezen voor mijn kind, zeg maar, vind ik nog steeds lastig.
0: Oh. Ja?
2: Ja, weet je, als je er niet mee opgroeit. Mijn moeder las ook voor. Hè?
0: Dat is wel even voor de duidelijkheid. Jij hebt geen moeite met lezen en schrijven.
2: Ik was 19 en toen ging ik naar Zwolle. En toen begreep de klas mij niet, want ik praatte alleen maar plat.
0: Ja.
2: Ik moest toen heel veel bijleren. Ik heb echt voor de spiegel geoefend om woorden te leren. Ja. Dus,
0: Terwijl dat nu weer helemaal in is, hè? Nedersacties.
2: Ja, het is wel helemaal in. En als ik kan, dan praat ik het liefst plat. Ja, zeker. Ja, dat is een mooie taal. Dat is de taal van je hart, hè?
3: Dan ga je gangen hier ook, hoor. Want het is regionaal onderwijs natuurlijk.
0: Kijk maar neem dan. Dan zit dat toch in de opvoeding, hè? Dat lezen krijg je dan niet mee.
2: Nee, dus wat mijn moeder deed is, zij las voor. Maar verzon haar eigen verhalen eromheen. Dus een fantasie van hier tot Tokio.
0: Ja.
2: Dus dan als je vader dan een keer voorleest, dan denk je, stop maar. Ga maar niet meer lezen, weet je. Er is niks meer aan.
0: Wat saai.
2: Ja, wat saai. Maar het is, weet je, je leert zo met je handen en met je hoofd dingen op te lossen. Je lost alles op je hoofd. Dus je gaat niet zomaar een boek pakken om te denken, net zoals met een handleiding, die pak je niet. Je probeert gewoon.
0: Ja.
2: Dus nou ja.
0: Nou, dat zijn heel veel mensen die dat doen.
2: Ja,
0: waarvan je denkt van, je kan beter de handleiding wel even kunnen pakken. Maar goed.
2: Ja.
0: Nadine van Waart is van de Stichting Week van Lezen en Schrijven. Ondersteunt gemeenten ook in Twente. Om wat te doen?
4: Op verschillende manieren ondersteunen we Twente. Twente is, ik werk voor Stichting Lezen en Schrijven en dat is een landelijke organisatie en ik ben werkzaam in Twente. En ik mag wel zeggen dat ik heel trots ben op Twente en om Twente mee te draaien, want het is echt een hele actieve arbeidsmarktregio.
0: Ja.
4: En ik ga naar gemeenten waar ze dus netwerken opzetten. Samen met bibliotheken, met welzijn, met aanbieders van onderwijs. Met alle partijen in een gemeente proberen we samen te werken en een netwerk op te zetten om deze basisvaardigheden, hè, want lezen, schrijven, rekenen, computer, dat soort dingen heb je gewoon nodig om andere dingen te kunnen bereiken, om andere dingen te kunnen doen. En dat heb je overal voor nodig. Dus of je nou je kind wil inschrijven op school, of je wil inschrijven bij een sportschool, of je wil gaan werken of een uitkering aanvragen. Overal heb je steeds die computer nodig.
0: Uh-huh.
4: En je moet steeds lezen en schrijven.
0: Ja.
4: Dus wij hopen dat organisaties zich bewust van zijn van, hey, kunnen mensen ons wel vinden? En kunnen wij de mensen ook wel de juiste informatie geven?
0: Ja, want dat is natuurlijk ook lastig als je het niet kunt lezen. Dan, je moet het wel overbrengen natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. Maar daarin is dus ook de verantwoordelijkheid voor ons allemaal. En niet alleen voor gemeentes. Maar voor ons allemaal. Van zorg ervoor dat je begrijpelijk bent voor een ander. En als je merkt, ik heb er moeite mee, er zijn heel veel mogelijkheden om op jouw niveau en op het moment dat jij het kan en wat bij jou past, om te gaan oefenen.
0: Laten we de burgemeester er even bij halen.
5: Goedemorgen, burgemeester.
0: Want iedere werkdag praten wij met een Overijssels burgemeester. Op dinsdag is dat Jon-Joosten van Dinkeland. Meneer Joosten, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: U heeft ongetwijfeld ademloos mee zitten luisteren met onze gasten over lezen en schrijven. Wat doet u er in de gemeente aan? Het is tenslotte de week van...
6: Ja, nou, het is niet dat wij deze week aandacht schenken. We proberen dat structureler te doen. We hebben inderdaad een tijd geleden ontdekt dat de leesvaardigheid bij kinderen te grote achterstanden heeft. Ik meen dat we ongeveer 20% van onze kinderen die groep 8 verlaten en eigenlijk op een groep 6 niveau maar kunnen lezen. Dus vorig jaar hebben we extra geld beschikbaar gesteld als gemeente om in samenwerking met de bibliotheek activiteiten te ontwikkelen om daar wat beters aan te kunnen doen. Ja. Zo zijn er bijvoorbeeld schoolbibliotheekactiviteiten ontstaan. Maar we richten ons ook op de preventie, de ouders. Maar ook mensen die Nederlands als een tweede taal hebben. Dat is natuurlijk ook zo'n achterstandsrisico.
0: Ja. En merkt u dat er wel belangstelling is? Wordt daar wel gebruik van gemaakt, van wat u aanbiedt?
6: Ja, dat wordt het wel. Of de resultaten...
0: Ik hoor een zucht.
6: Ja, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk vorig jaar begonnen met deze investering. En ik denk dat het nog te vroeg is om te kunnen concluderen. Nou, we hebben echt gewoon een heel groot succes. Dus we zullen de komende tijd dat moeten blijven volgen.
3: Ja. Waarom vorig jaar pas? Want het is natuurlijk al heel lang een probleem. Is daar een reden voor?
6: Nee, dat kan ik eerlijk gezegd niet eens zeggen. Precies waarom we dat vorig jaar zijn gaan doen. Dat besef dat groeit. En dan kom je op het moment dat je toch vindt, ja, daar moet je wat aan doen. We worden natuurlijk ook al geholpen vanuit het Rijk hiermee, die daar ook meer aandacht voor heeft. Want dat is natuurlijk een landelijk probleem, het is niet alleen maar ons probleem.
0: Nee, maar er is dus hulp inderdaad. Hè. Wat kunnen jullie doen om gemeenten te ondersteunen bij Stichting Lezen en Schrijven, Nadine?
4: Wij kijken naar wat er in een gemeente speelt. Welke bedrijven er zijn, welke organisaties er zijn. Hoe we kunnen samenwerken, welke partijen nodig zijn. Hoe je het bespreekbaar kan maken. Zoals, misschien wel leuk om te vertellen. Donderdag hebben we een training met een aantal mensen waar ook van de gemeente Dinkeland aanwezig zijn.
0: Kijk.
4: Om even te kijken van, oké, waar in je werk kom je baasvaardigheden tegen? Wat moeten inwoners doen om jouw traject te kunnen volgen? Of om te doen wat ze moeten doen? Of om jou überhaupt te vinden?
0: Ja.
4: Dus een stuk, groot stuk bewustwording en ondersteunen bij het aanleggen van netwerken.
0: Heel goed.
4: En landelijk doen we ook onderzoek van wat is het beste, wat werkt het beste voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Waar zijn ze bij geholpen?
0: Ja, meneer Joosten, doet de gemeente ook wel iets aan begrijpelijke taal? De brieven aanpassen, zodat iedereen het goed kan volgen?
6: Zeker, we hebben al wat langer geleden besloten dat wij een bepaald taalniveau willen hanteren. Dat voor iedereen begrijpelijk is. En daarop passen wij onze website aan, of is lang aangepast. We passen onze brieven aan, stijlbrieven. En daar wordt zeer nauwkeurig op gelet dat we dat goed blijven doen.
0: Ja, want krijgt u er wel eens reacties op? Van of ik snap er niks van. Of, oh ja, dit is prima, ik begrijp het.
6: Nou ja, eerlijk gezegd, ik krijg die reacties zelf niet.
0: Nee.
6: Maar in het verleden hebben we die zeker gehad, die reacties. En ik meen dat we nu best wel op een goede manier bezig zijn.
3: En sommige gemeenten gebruiken natuurlijk zo'n bel om aan te rinkelen als bij een vergadering een moeilijk woord wordt gebruikt. Is dat bij Dinkeland ook het geval?
6: Nee, maar dat is misschien wel een idee.
0: Maar dan blijven ze bellen, meneer Joosten. Hey, nu we toch aan de lijn hebben, moeten we nog wat actuele zaken doornemen. U houdt zich bezig met de woningbouw in Twente. Hè? Ja, we horen veel alarmerende geluiden over het klimaat, over water. Wordt daar voldoende rekening mee gehouden, bij u ook?
6: Ja, er spelen een paar belangrijke trajecten als het om woningbouw gaat. We hebben, laat ik beginnen even bij het begin. Onze regering probeert dit jaar een nota ruimte vast te stellen. Dus een soort omgevingsvisie voor heel Nederland. Omdat we zien dat we de komende jaren best nog wel veel woningen nodig hebben in Nederland. En daar was Twente oorspronkelijk een witte vlek in dat hele verhaal. We werden een beetje beschouwd als krimpregio. Dat is intussen veranderd. We mogen ons met een chic woord, daar heb je meer, initieerregio noemen.
0: Maar even Erika vragen of het snapt hoor.
1: Nee,
0: ja. Snap er niks van.
6: Nee. Snap ik heel goed. Maar dat is dan weer Rijksoverheidstaal.
0: Ja.
6: Maar wat op neerkomt is dat we een strategie hebben ontwikkeld met elkaar, 14 gemeenten in Twente, samen met waterschappen de provincie, van hoe zien wij nou de komende 20 jaar Twente ontwikkelen in de ruimte. Met woningbouw, grootschalige woningbouwlocaties, ook waar we de natuur en de omgeving willen beschermen, met allemaal uitgangspunten. Nou, die wordt nu vastgeklonken. Daarvoor mocht ik afgelopen week samen met twee collega's van andere regio's van Nederland en de minister van Volkshuisvesting in een congres optreden. En daar maken wij nu grote schalen in. Daarmee kunnen we ook naar behoefte gewoon dingen gaan doen. Nou, u vroeg even naar water.
0: Heel kort, we kunnen jou stil, want we zitten door de tijd.
3: Ja, 20 seconden.
6: Dat is natuurlijk inderdaad een probleem waar we tegenaan lopen. We hebben, zeker als het om netcongestie ook weer zo moeilijk wordt.
0: Ja.
6: Maar we hebben tekort aan capaciteit op de stroomleidingen. Daar wordt aan gewerkt. Maar we zullen best hier en daar de komende paar jaar tegen grenzen aanlopen. Dat wordt opgelost, maar dat duurt een paar jaar.
0: Meneer Joosten, dank u wel als burgemeester van de dag. We gaan straks verder.
7: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk, want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een carport of bijgebouw volledig verwoest. Volgens getuigen is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenteraad van Wierden keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten. En reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. Dat en meer lees je op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. uur.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
18: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
17: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
19: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
17: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De N36 staat vast om richting Almelo. Tussen Almelo en Wierden 5 kilometer file met ook 5 minuten vertraging. En 50 in beide richtingen van en naar Kampen. Richting knooppunt Hattemerbroek staat het vast in 7 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Andersom vanaf de A28 naar Kampen toe 9 kilometer en 7 minuten aan vertraging. N36 om richting Almelo. Tussen Almelo en Wierden 4 kilometer en 5 minuten. En je hoorde het net al, het verkeer op de A28 loopt vast vanwege die brug. Dat deel van de A28 bij Nijkerk, dat is afgesloten. Daar heb je dus last van als je vanuit Zwolle richting het westen gaat. Rijd dan om via de A50 en de A1. Moet wel bijgezegd worden dat die ook vaststaan.
20: Ja. Goedemorgen met Oost.
0: Ja, en zo dadelijk op Radio Oost praten we door over de week van lezen en schrijven. We hebben tenslotte 3 gasten die ons nou letten in de gaten houden of wij het allemaal wel duidelijk vertellen en voorlezen. De ogen zijn op jou, Benjamin.
3: Nou, zeg dat
0: in de oren.
3: Ik ga mijn bulletin nog eventjes een beetje aanpassen hier en daar. Nee, dat moest vast helemaal goed komen. We zetten zometeen ook nog het nieuws voor je op een rijtje. Het laatste nieuws. En we gaan het hebben over voedselverspilling.
0: Ja, want onze verslaggever at mee aan, het verspillingsvrije diner. Muziek hoor je straks van Cameron Whitcomb en The Golden Earring.
21: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Golden Earring in The Long Blonde Animal.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Om bijna 9 minuten over 8 op deze dinsdagochtend, de 8e van september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: In de week van lezen en schrijven praten we zo door over lezen en schrijven, maar ook over op de trein stappen in Hengelo.
2: Ja, het gaat waarschijnlijk langer duren voordat reizigers rechtstreeks met vervoerder GoVolta van Hengelo en Deventer naar Amsterdam kunnen reizen. Het vervoersbedrijf rijdt 1 keer per dag van Amsterdam naar Berlijn en terug en heeft een aanvraag ingediend om in Nederland ook binnenlandse reizigers te mogen vervoeren. Ook naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Hengelo.
3: Nu zien we dat er ook best wel veel mensen in Deventer en in Hengelo opstappen. Dus dat zorgt ervoor dat er lege stoelen tot Hengelo zeg maar reizen. En die kunnen nu gebruikt worden voor binnenlands verkeer. En daarnaast kregen wij vanuit de regio Twente en ook zeker de gemeente Hengelo de vraag: kunnen jullie dat mogelijk maken? En de gemeente Hengelo die heeft al een tijd gevraagd aan de NS om een rechtstreekse verbinding weer naar Amsterdam Centraal. Want die is al een tijd geleden verloren gegaan. Reizigers die moeten nu overstappen in Amersfoort of Utrecht. En met ons kunnen ze weer rechtstreeks naar Amsterdam reizen.
2: Maar ja, dat betekent natuurlijk wel concurrentie voor de NS, die nu dan ook een onderzoek heeft aangevraagd naar de gevolgen. Volgens GoVolta past dat in het beleid van de NS om andere aanbieders dwars te zitten.
0: Ja, dan hoorde je het al in het nieuws. Het verkeer loopt vast in het midden van het land. Met name rond de problemen rond de A28 bij Nijkerk. De Hardenbergerbrug mag niet bereden worden. Doordat er te veel zand en grind is weggespoeld. Anders dan de naam doet vermoeden is de brug niet in onze provincie. Maar je hebt er wel last van als je vanuit Zwolle naar het westen moet of andersom. Dan zul je om moeten rijden via de A50 en de A1 kost je een half uur. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang die afsluiting gaat duren.
2: Nee, de verspillingsvrije week is in Deventer begonnen met een verspillingsvrij diner. 150 mensen gingen gisteravond aan tafel om te eten dat anders was weggegooid.
4: Het ziet er nog wel allemaal heel lekker uit. Dus ik snap ook niet waarom het weggegooid zou worden eigenlijk.
5: Zij is ook supergoed.
6: Ik doe dat sowieso niet. Wij zijn huisgenoten en ik moet me altijd een beetje schamen omdat ik te veel weggooi. Dus.
4: Ja, ik gooi niet zo snel iets weg. Nee, het liefst eigenlijk niet. Ik voel me ook altijd een beetje schuldig als ik iets weggooi. Als ik restjes heb, dan eet ik ze gewoon op.
2: Gooi je meer dan 25 kilo eten per persoon per jaar weg. En zometeen hoor je hier nog meer over.
0: Go Ahead supporters kunnen het overgebleven half uur of 26 minuten van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht gaan bekijken vanmiddag vanaf 2 uur in het supporters home. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag gestopt na 2 keer een onderbreking. Natuurlijk, supporters van Go Ahead zijn welkom, supporters van beide clubs niet.
2: Nee, nou.
0: En we doen ook verslag. Natuurlijk.
2: We doen er ook verslag van het laatste half uurtje. Dan de week van lezen en schrijven. Die is vandaag begonnen. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en andere digitale vaardigheden hebben.
7: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Juist.
2: Ja, en we hebben al een uur lang hier te gast Erika, ex-laaggeletterde Dianne, dochter van Erika. En natuurlijk ook Nadine van de Stichting Lezen en Schrijven. Ja, graag nog een oproepje natuurlijk voor mensen die misschien het afgelopen uur al hebben gehoord of meer informatie willen over lezen en schrijven. Je beter in willen worden. Ik weet niet aan wie ik het woord moet gaan geven.
8: Ja, mijn moeder zit me te zijn dat ik het moet doen. Nou, eigenlijk wil ik iedereen de kans kunnen geven. Hè? Dus de kans om te kunnen leren lezen en schrijven. Het vergroot je wereld. En de stap is vrij klein. Ja, ik weet, de stap kan heel groot zijn en heel spannend.
0: Ja, want je kijkt daarbij half lachen naar je moeder.
8: Ja, soms helpt het ook als je met elkaar gaat. Hè? Dus als je het in je omgeving ziet of je ziet iemand die daarmee mee worstelt, praat er gewoon over. Ja. En het kan ook een stuk simpeler. En er is een nummer dat je kan bellen, mm-hmm. Zeg maar.
0: Oké, okay, nou, noem.
8: Zal ik dat gewoon
0: ja, doe maar gewoon.
8: Er is een startpunt, ikwilleren.nl. Dat gebruik ik ook wel eens als coördinator. En er is een 0800 nummer, 0800 023. en 4x4. Dus 0-2-3-4-4-4-4.
0: Ja. En je vertelde net dat je die groep mensen die inderdaad moeite heeft met lezen en schrijven toch best wel weet te bereiken. Er is wel belangstelling voor, toch? Mensen willen wel graag.
8: Ja, weet je, dat de insteek dat als je moeite hebt met lezen en schrijven, dat je als mensen een probleem hebt, dat is een beetje jammer. Want eigenlijk is het gewoon kiezen om te groeien. Dus we hebben een paar jaar geleden hebben mijn moeder en ik de avondschool opgericht in Vroomshoop. En daar hebben we vanavond de inschrijfavond, dus we hebben vandaag een hele lange dag.
0: En dan hier zo vroeg zijn, hartstikke goed.
8: Ja, knap hè?
0: Ja, heel knap. Ja. En dus een inschrijfavond, dus mensen maken daar gebruik van. Nadine van Waart van de Stichting Lezen en Schrijven. We zitten dus in de week van. Maar ja, we hebben heel veel weken van. Helpt dit?
6: Ja, natuurlijk. Ja, het is allemaal even extra aandacht weer. En ook gewoon dat iedereen beseft van het bestaat. Hè. Kijk om je heen. Zorg dat je begrijpelijk bent. Zorg dat je als iemand ergens moeite mee heeft of verder wil groeien of iets wil leren of zelfstandiger wil gaan worden. Weet dan dat er mogelijkheden zijn om ondersteuning te krijgen.
0: Ja, maar ik hoor al jaren dat het 3 miljoen Nederlanders aangaat die niet goed kunnen lezen en schrijven. Wordt dat dan wel minder?
6: Aan de ene kant wordt het misschien wel wat minder. Hè? Je kunt niet zeggen dat mensen meteen uit hun lage lettertijd gaan. Maar meer kijken van oké, wat heb je nodig? Waar wil je bij oefenen? Maar ondertussen, we hoorden het net ook al even de burgemeester zeggen. Komt er een hele nieuwe generatie van school die ook weer moeite heeft met lezen en schrijven. Ja. En ik denk dat niet zozeer het doel is dat iedereen heel goed moet kunnen lezen en schrijven. En alles perfect moet doen. Maar wel... He, wil je ergens mee oefenen, wil je ondersteunen, wil je verder ontwikkelen, weet dat er mogelijkheden zijn en dat het dingen zijn die jij leuk vindt om te leren of die jij wil leren en niet die moeten.
0: En schaam je niet en schroom niet om naar die cursus te gaan of je te melden.
6: En ook van, je kunt meer dan je denkt. Hè? Je hebt misschien een nare schoolervaring gehad. Of je denkt van, leren is niks voor mij. Computers, dat is niks voor mij. En dan kan je met een vrijwilliger bijvoorbeeld. Of op een 1-op-1. Of in een klein clubje met de mensen die dezelfde dingen willen leren. Kun je gaan oefenen. Ja. En dan denk je van, ik kan misschien meer dan dat ik denk. Ja, en dat is belangrijk.
2: En je zei net ook al heel mooi, je moet niet het gevoel krijgen dat je teruggaat naar school, maar dat het juist een mooie leerervaring wordt.
6: Ja, precies. Ja. Hè, een

0: wat ik wil. Ja. Dus de stap is groot.
1: Ja.
0: Maar als je hem gezet hebt, dan ben je blij dat je het gezet hebt.
1: Ja, want eerder vertelde je wel, je had er ook moeite mee, hè, toen je dochter zei, we gaan dat doen.
0: Ja, het was echt heel zwaar om die stap
1: te zetten. Wilde je ook niet.
0: En dat kunt mensen die het niet kennen makkelijk zeggen van, dat doe je wel even. Nee, dat doe je niet even.
1: Nee.
0: Ik begrijp de mensen, ik ben zelf laaggeletterd geweest. En ik voel nog steeds wat een ander voelt.
1: Ja.
0: En ik ben nog steeds dezelfde Erika als toen, alleen ik ben rijker geworden.
1: Heel goed. Heel mooi. Luister naar Erika en bel dat nummer, Dianne. Zeg het nog, heb je het nog?
2: Ja, het is startpunt Ik Wil Leren. Hè.
1: Ja.
2: Het draait ook om van Ik Wil Leren. Ik kan doorgeven wat ik nodig heb. Dat is 0800-023-4444.
1: Hartstikke goed. Vast ook overal te vinden in alle informatie over de week van lezen en schrijven. Erika, fijn dat je je verhaal wilde vertellen. Dat je hier was vanochtend. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor je dochter Dianne en Nadine van Waard van de Stichting Week van Lezen en Schrijven. Hartelijk dank voor jullie komst nogmaals. En een mooie dag. En veel lezen en schrijven vandaag. Ja. Dat geldt voor iedereen. Ja.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 8:50. Je luistert naar Radio Oost. Ieder jaar gooien we per persoon meer dan 25 kilo eten weg.
1: Dat is heftig om ook over na te denken. Ja,
0: nou, gemiddeld dan. Hè. Dus er zijn ook mensen die meer weggooien. Het gaat gewoon de prullenbak in. Gelukkig kun je met eenvoudige keuzes dat ook voorkomen. Tijdens de Versprillingsvrije Week laat Deventer bijvoorbeeld zien dat dat makkelijk kan en dat dat ook nog lekker kan zijn. 150 man uit Deventer schoof gisteren aan een lange tafel op het Grote Kerkhof. En daar aten ze dan een maaltijd van zaken die normaal gesproken in de kliko waren beland.
2: Ik had er net hier liggen nog wat een stukje boerenkool met een salade. Was wel apart. Hier heb ik wat met wortel en dat soort dingen. Het smaakt ook wel een beetje zoetig. Dus het smaakt goed.
3: Op het Grote Kerkhof hier in Deventer is het diner inmiddels in volle gang. Hier zitten ook een groepje dames. Wat hebben jullie op je bord liggen? Ja. Mond nog vol?
4: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik kon het allemaal niet zo echt duiden. Het was iets met een groentepak.

0: koekje. Lekkere pasta salade heb ik gegeten. Nou, verder weet ik het eigenlijk niet. Mijn buurvrouw die is heel goed thuis in de namen van alle gerechten.
1: Ja, herkende jij het een beetje?
2: Ja, we hadden quiche en we hadden nog wurk en een soort groentedolma, denk ik.
1: Hoe smaakte het?
2: Ja, het was heel lekker. Ja. Ik zou morgen weer komen eten.
1: Hoe is het nou om te beseffen dat eigenlijk al het eten wat hier op je bord ligt normaal gesproken weggegooid wordt?
2: Niet zo goed natuurlijk. Maar het ziet er nog wel allemaal heel lekker uit. Dus ik snap ook niet waarom het weggegooid zou worden eigenlijk.
3: Zij is ook supergoed. Dus zij
0: doet dat sowieso niet. Wij zijn huisgenoten en ik moet me altijd een beetje schamen omdat ik te veel weggooi. Dus.
2: Ja, ik gooi niet zo snel iets weg. Nee, het liefst eigenlijk niet. Ik voel me ook altijd een beetje schuldig als ik iets weggooi. Ja, zeg.
1: En wat betekent dat in de praktijk? Dat je toch van je restjes rijst weer iets anders maakt? Of?
2: Ja, ja, gewoon, ja, als ik restjes heb, dan eet ik ze gewoon op.
0: Ja, we wonen pas een week samen en ik heb al heel veel geleerd.
4: Het doel van vandaag is mensen bewust maken van voedselverspilling. En op welke schaal dat nog plaatsvindt. En wat zij kunnen doen om daar iets bewuster mee om te gaan.
1: Sanne Zuidhof, zij is van de organisatie. Merk je dat dat gesprek ook een beetje wordt gevoerd zo aan de eettafel?
4: Ja, zeker. Ja, met mij wordt het sowieso gevoerd. Dus ik denk dat ik niet de goede maatstaf ben. Maar volgens mij vindt het gesprek plaats. We hebben placemats uitgedeeld bij de borden. Die konden zij meenemen voor onder hun bord. En daar zaten ook gesprekstarters in met vragen over voedselverspilling. Een beetje quizvragen, zeg maar, om elkaar te ondervragen. Ja.
1: Hoop je dat mensen nog iets meenemen van deze avond dan?
4: Sowieso de keukenhulpjes, maar dat is fysiek. Die staan daar klaar. Dat zijn dus die maatbeker, de tape en het receptenboekje onder andere. Die kunnen ze echt meenemen naar huis. En ik denk dat dat veel beter helpt nog.
1: Het zijn eigenlijk echt hulpmiddelen waardoor je, nou ja, bij wijze van spreken je rijst en je spaghetti wat beter kan afmeten, toch? Zodat je minder over hebt.
4: Klopt, ja. Dat inderdaad, het maatbekertje en dan de tape voor op de producten en in de koelkast. En de voorraadplakkers voor op je kastje, je keukenkastje. Ja, maar verder hoop ik natuurlijk dat ze een hele fijne avond hebben gehad. Vol verbinding en nieuwe mensen hebben ontmoet. En ja, dat eten verbindt, dat weten we allemaal. Dus ik denk dat dat wel goed komt.
5: Alles wat we overhouden, dat gebruiken we weer zo wat we dan over hebben. Als er wat over is. Dat is eigenlijk goed voor het milieu.
1: Nou, eet smakelijk nog. Ik zie ook nog iets, een soort, nou wat is het, een pannenkoek met wat pesto saus op liggen. Wat worteltjes, wat brood.
5: Taartje met een sausje in.
1: Van alles wat. Eet smakelijk.
5: Dankjewel. I see you.

0: Roxette en How Do You Do. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porscentrum Twente.
12: De bladeren vallen.

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
3: Het is precies 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een carport volledig verwoest. Ook een auto ging in vlammen op. De woning is beschadigd door de brand, net als de auto van de buren. Volgens getuigen is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de persoon eraan toe is. Er werden meerdere brandweervoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. Na het blussen bleef een flinke ravage achter. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Dronken patiënten overspoelen de ziekenhuizen. Vooral in het weekend is het raak, meldt het AD. Ziekenhuis MST in Enschede heeft als eerste in Nederland bijgehouden hoeveel mensen hierdoor op de spoedeisende hulpen landen. In 5 weken tijd waren dat 110 mensen, van wie de helft moest worden opgenomen. En dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg, omdat bij sommigen geen alcoholtest is afgenomen. Artsen waarschuwen dat het veel onnodige extra druk geeft op de zorg en noemen het een maatschappelijk probleem. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
5: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
4: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen.
6: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
4: En Nicole Wolker ten Bos wordt de nieuwe directeur van het Huis van Verhalen in de Enschedese wijk Roombeek. Zij neemt na 15 jaar het stokje over van Hadassa Meijer. Hadassa besloot eerder dit jaar te stoppen als directeur, omdat zij het werk bij de gemeenteraad niet meer kan combineren. De nieuwe directeur wil de bijzondere ontmoetingsplek die ontstond na de vuurwerkramp in 2000 behouden en verder verbinden met de buurt. Ten Bos, die zelf ook uit de wijk komt, begint vanaf 15 september als de nieuwe directeur. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nog een keer.
7: Goedemorgen, Marcel.
3: Ja, je merkte de weeromslag. Hè? Veel bewolking. Ik zie ook een briesje opsteken zo langzamerhand. Het is anders dan gisteren.
7: Ja, het is zeker anders. Het is inderdaad bewolkt. Af en toe ook een streepje zon, hoor. Ik had net nog even een opklaring hier. Het is wel zacht, 17 tot 18 graden. Het was ook een beetje het minimum afgelopen nacht. We zitten nog in de warme lucht waar we gisteren ook in zaten. Met in Twente regionaal 29 graden. Nou wordt het vandaag zeker niet. De front zit er aan te komen. Er zit een beetje regen op de westkust. Dus vanochtend vrij veel wolken. Soms een beetje zon. Op de meeste plaatsen droog. Rond het middaguur, misschien net na, beginnen de eerste regendruppels in het westen te vallen. En de regen gaat zich naar het oosten uitbreiden. Maar het zou als eind van de middag, begin avond kunnen worden. Voordat ook de oostgrens bereikt wordt. Voor de regen uit 19, regionaal nog 20 graden. In de regen gaat die temperatuur dalen. Dus als je naar het westen kijkt, zou het zomaar kunnen rond de klok van 3 uur dat het regent bij 16 graden. En dan zit je toch 12 graden lager dan gistermiddag. Met een matige zuidwestenwind, een beetje vlager af en toe. Vanavond regen, trekt naar het oosten weg. Vannacht een enkele bui nog, vooral later vannacht 11 tot 12 graden. Morgen onstabiele lucht. Dat betekent zon, veel stapelwolken. In de ochtend gaan er steeds meer buien ontstaan. De piek ergens rond het middaguur, eerst helft van de middag. Daar kan er lokaal ook onweer bij zitten. Wat hagel, wat windvlagen. Nou. Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag neemt de buien weer af bij 17 tot 18 graden.
3: Klinkt onstuimig, Gert.
7: Ja, het is een beetje rustig in die atmosfeer. Het komt wel weer goed, hoor. Want donderdag een rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dat de meeste plaatsen droog. Gemiddeld 19 graden met af en toe zon. Heel aardig weer. Vrijdag weer een zwak frontje met een beetje regen. En het gaat het weekend zo door. Dus we krijgen een scenario vanaf donderdag met licht wisselvallig weer. Met zeker ook de nodige bruikbare momenten erbij.
3: Ja, maar de jassen moeten er wel weer bij.
7: De jas moet er weer bij. Ja. Hoewel het als het in de middag, zoals bijvoorbeeld zaterdagmiddag, weer droog is. Met, nee, 20 misschien in plaats van weer 21 graden.
3: Nou, dat klinkt nog
7: even. Kun je misschien weer even uitdoen.
3: Ja, het gaat op en af. Gert, dankjewel. Hè. En een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De start van de ochtendspits is nog een behoorlijke start. Files staan dan nog altijd op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en 10 minuten aan vertraging. Veel loopt er vast op de Veluwe, kom ik zo op. A32 staat ook nog vast. Meppel richting Heerenveen. Vanaf Steenwijk sta je in 4 kilometer file. Met een kleine 10 minuten aan vertraging. Ja, en dan op de Veluwe A1, A50. Daar is het extra druk vanwege die afsluiting van de A28 bij Nijkerk. Door die brug, dat stuk A28, daar krijg je dus last van. Ga je vanaf Zwolle richting het westen? Of kom je vanuit het westen richting deze kant? En waarom zou je niet?

0: Pharrell Williams and Happy. We hadden een drukke ochtend vanochtend bij je mensen. Veel gasten die het hadden over lezen en schrijven. Daar komen we zo op deze dinsdagochtend, de 8e van september. Het ging ook over het weggooien van nog best eetbaar eten.
1: Nou, en heel veel eten. 25 kilo wordt er elk jaar gemiddeld in het land per persoon weggegooid. En daarom is de Verspillingsvrije Week gisteren begonnen. Gisteravond kon 150 man uit Deventer aanschuiven op het Grote Kerkhof. Daar aten ze een maaltijd van producten die normaal gesproken in de kliko belanden. Al is niet iedereen fan van weggooien.
2: Het ziet er nog wel allemaal heel lekker uit. Dus ik snap ook niet waarom het weggegooid zou worden eigenlijk.
3: Zij is ook supergoed. Dus
4: zij doet dat sowieso niet. Wij zijn huisgenoten en ik moet me altijd een beetje schamen omdat ik te veel weggooi. Dus.
2: Ja, ik gooi niet zo snel iets weg. Nee, het liefst eigenlijk niet. Ik voel me ook altijd een beetje schuldig als ik iets weggooi. Als ik restjes heb, dan eet ik ze gewoon op.
5: Het doel van vandaag is mensen bewust maken van voedselverspilling. En op welke schaal dat nog plaatsvindt. En wat zij kunnen doen om daar iets bewuster mee om te gaan. We hebben placemats uitgedeeld bij de borden. Die konden zij meenemen voor onder hun bord. En daar zaten ook gesprekstarters in met vragen over voedselverspilling. Een beetje quizvragen, zeg maar, om elkaar te ondervragen.
1: Ja, verspillingsvrij diner dus gisteravond in Deventer. De hele reportage die is natuurlijk te zien op oost.nl en in de app van de RTV Oost.
0: Ja, dienstmededeling, want supporters van Go Ahead Eagles die kunnen vanmiddag het overgebleven half uur of 26 minuten van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht bekijken gaan in het supportershome van de club. Je weet het, de wedstrijd werd zaterdag eerder gestopt, twee keer onderbroken en toen definitief gestopt, maar moet dus nog wel worden uitgespeeld. Go Ahead staat maar 3-1 voor. Supportershome is open vanaf 14:30. Supporters van beide clubs zijn niet welkom.
1: Inderdaad. Dan de week van lezen en schrijven. Die is vandaag begonnen. Daar hadden deze uitzending veel aandacht aan. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen hebben. En ook digitale vaardigheden zijn vaak lastig. Nadine van Waard van Stichting Lezen en Schrijven die vertelt dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom lezen en schrijven lastig zijn.
6: Er is nog een hele generatie die dus naar de basisschool ging, maar ja, niet zo goed kon leren of het niet meteen oppikte of misschien concentratieproblemen had of dyslexie wat nog niet echt erkend werd. En ik heb mensen gesproken die dus eigenlijk op de basisschool alleen maar in de schooltuintjes hebben gewerkt. Of de bordenwissers mochten uitkloppen. En of koffie rondbrengen. Dat je echt denkt van, hè? Maar ik heb ook mensen gesproken, vooral veel kinderen en jongeren die bijvoorbeeld op verschillende scholen hebben gezeten. Of tijdelijk even ergens anders hebben gewoond. Of van pleeggezin naar pleeggezin. Ik denk dat ieder gewoon zijn eigen verhaal heeft en zijn eigen achtergrond heeft.
0: Erika heeft een zo'n verhaal. Ze was hier vanochtend te gast. Zelf laaggeletterd, kwam van school, van de basisschool. Zonder dat ze kon lezen of schrijven. Ja. Heeft daar jaren mee geleefd. Maar er ging uiteindelijk op aandringen van haar dochter, ja, Diana, die er vanochtend ook bij was, op les. En toen ging er een wereld voor haar open.
7: Doe het alsjeblieft. Het heeft me zo goed geholpen. Ik kan gewoon mezelf zijn. Ik kon mezelf altijd al zijn. Maar ik heb een veel beter leven gekregen, omdat ik zelf me kan voortzetten en alles doen wat ik wil. Ja. Dus de stap is groot. Ja. Maar als je hem gezet hebt, dan ben je blij dat je het gezet hebt. Mensen die het niet kennen, makkelijk zeggen van, dat doe je wel even. Nee, dat doe je niet even. Nee. Ik begrijp de mensen. Ik ben zelf laaggeletterd geweest. En ik voel nog steeds wat een ander voelt. Ja. En ik ben nog steeds dezelfde Erika als toen. Alleen ik ben rijker geworden. Hm.
0: Bij Erika heeft het goed gewerkt. En dat kan. En mensen weten ook wel al die cursussen te vinden. Maar dat kan nog beter. En deze week is het helemaal mogelijk om je ergens in te schrijven. En ergens in ieder geval maar eens te informeren.
1: Ja, nee, dat is zeker verstandig. Want je hebt het vandaag misschien al wel gehoord. Dat er heel veel mensen moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen. 3 miljoen mensen maar liefst. Van 16 tot en met 75 jaar. Ongeveer 1 op de 5 mensen dus. Ook hebben veel kinderen op de basisschool moeite hiermee. Dus in de woorden van Erika, ga op les.
8: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
9: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
8: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

niet. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

0: Billie Jean, she's not my lover. Michael Jackson hoorde je om 8 minuten voor 9. Zo dadelijk, na 9, neemt Bert van Lossen het over.
1: Ja, met de Pimpamplaat onder andere.
0: Oeh, ja, natuurlijk.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor. Kom maar door met die letter.
1: De letter P.
0: De P van Prince.
1: Prince, ja, die wilde ik ook zeggen.
0: En Purple Rain.
1: Purple Rain, we zitten in de jaren 80 week. Dus kom maar door met Prince of People Gotta Move van Gino Vanelli.
0: Oh ja, leuk. Phil Collins.
1: Phil Collins, heel erg mooi.
0: Paul McCartney, Penny Lane.
1: Nou, jeetje.
0: Ja, ik kom in de P. Ja.
1: We zijn helemaal wakker.
0: Alle mogelijkheden om je favoriete plaat met een P door te geven aan Bert. Hij besteedt ook vast aandacht aan de week van de jaren 80. Heeft vast een stichtelijk woord. En ik heb er nog eentje met een P. Leuk. Snow Patrol.
1: Ja, dat gaat natuurlijk niet op, hè.
0: Jawel, dat gaat wel. Just say yes, Benjamin. Just say yes.
1: Say yes.
0: Zijn we er morgen weer. Yes.
1: Tot morgen.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: Ja, een

0: laatste nieuws in Overijssel. Reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. De verspillingsvrije week in Deventer is gisteren begonnen met een verspillingsvrij diner. 150 mensen gingen aan tafel om voedsel te eten dat anders was weggegooid. En supporters van Go Ahead Eagles kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Bij ons. Het is 3:09. Goedemorgen. Heb jij thuis een plek waar niemand officieel vanaf moet blijven, maar waar iedereen toch vanaf blijft? Die hoek van de bank, de stoel aan tafel of die plek bij het raam. Wat is jouw vaste plek thuis? Laat het me even weten in de Radio Oost app. Goedemorgen.
13: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
14: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
13: Hey, wij zijn OG.
15: Hey, Jan Smit hier.
16: Hallo, wij zijn de 3J's.
17: Ik ben Johanna ter Stegen.
18: Moi, ik ben Daniel Loos.
17: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
1: Radio Oost.

0: Een van zijn grootste hits stond één in Nederland. Deze André Hazes, ik meen het, uit de jaren 80. Volgende week is het zover. Back to the 80s, deze week hier op radio's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Nou, ik heb even het weer nog voor je vanochtend. Het kan vooral in Sallem en Twente de zon nog even doorbreken. Vanuit het noordwesten komt regen binnen. En vanmiddag wordt het uiteindelijk overal nat. Voor de regen uit 19 tot 21 graden. Tijdens de regen ongeveer 15 graden. Dat is een hele andere dag dan gisteren. Morgen volgen buien, mogelijk met onweer en een vlagerige wind. En straks om 12:30 natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Gert Voerman in Bij Oost. Dan het nieuws uit onze provincie. De Hengelo zijn vannacht een auto en een carport door brand verwoest. De NS zet vraagtekens bij de plannen van GoVolta voor een treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. En in Wierden groeit een verzet tegen plannen om hoogveengebieden natter te maken. En landelijk in het nieuws. Nou, landelijk is er kritiek in de Tweede Kamer omdat het kabinet minder haast maakt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Gedupeerde toeslagenouders willen onderzoek naar digitale datakluizen bij de Belastingdienst. En de politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarop een verdachte van de hek bij Odido te horen zou zijn. En dan wereldwijd, internationaal, lopen de spanningen rond Iran en de Verenigde Staten verder op. Iran dreigt met nieuwe economische en militaire vergeldingsmaatregelen. En het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz staat onder druk. En Rusland heeft Kiev opnieuw met ballistische raketten aangevallen. Daarbij raakten volgens de Oekraïnse autoriteiten zeker 6 mensen gewond. Nou, je bent weer helemaal bijgepraat. Zometeen de vraag van vandaag. Dat gaat over je favoriete stekkie thuis.

kom maar door. Wat is jouw favoriete stek thuis? Gert, mijn vaste plek. Daar mag zelfs het bezoek niet in zitten. Mijn relaxstoel. Groeten, Gert. Daar kan ik me iets meer voorstellen.

Laat het even weten in de Oostep. Peter-Jan Knapen, lange tijd niets van je gehoord, Peter-Jan. Ken ik nog van de lokale omroep Twikkelstad of Hem uit Delden. Mijn vaste plek is De Kruk. Bij mijn orgel, succes met je programma, Peter-Jan Knapen. Dankjewel voor het doorgeven. Wat is jouw vaste plek thuis? Laat het even weten in de Oostep. Ja, ik heb een vaste hoek op de bank. Ja, rechts. Ja, daar mag echt helemaal niemand zitten natuurlijk, hè? Heb jij er ook eentje? Laat het me even weten via de radio-step. Dus wat is je meest favoriete plek thuis? En zit er iemand op jouw plek, dan voelt dat meteen verkeerd, hè? Je zegt misschien niks, maar ik denk wel, leuk hoor, maar dat is eigenlijk mijn plekje. Hé, de pinpal blaad zo meteen. Liedjes met een P. Of artiesten met een P. Dit vanwege het feit dat Pink vandaag jarig is. Yeah. Ja, nee, dat klopt. Dit is Toto, over een P gesproken. Yeah.

0: You're Beautiful was de eerste muzikale kennismaking met James Blunt.
1: De vraag van vandaag.
0: Het is 9:09. Je luistert naar Radio Oost. De vraag van vandaag, nou, dat is, wat is jouw vaste plek thuis?

0: Janko uit Nieuw-Leuzen komt met een leuke vraag van... Hey Bert, doe jij ook mee met Overijssel Beweegt? Ja, ik doe het op mijn eigen manier, Janko. Je kan het natuurlijk niet zien, hè. Ik kan natuurlijk ook wel even zeggen dat ik gewoon keurig meedoe. Maar ik doe het op een andere manier, Janko. Maar dank voor je vraag. Jij, Benjamin, doe jij mee?
1: Nou, ja, ook op mijn eigen manier, hè.
0: Ah.
1: Mag je zelf bepalen wat dat op mijn manier is.
0: Ah, nee.
1: Nee, is mooi, toch?
0: Hartstikke mooi. Ja. Ja, maar en jij, Janko, want je vraagt er aan mij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Janko. Doe jij ook mee aan Overijssel Beweegt? Even de vraag natuurlijk terugstellen. Zo deed de Pimpam platen hier op radio's. Liedjes en artiesten die beginnen met een P. Nou, Pamela van Toto die stond toevallig op mijn playlist. En denk, nou, deze laat ik niet lopen. Toto. Nee, Toto laat ik nooit lopen natuurlijk. Zo meteen in het regionale nieuws, Benjamin.
1: Ja, gaat over de gemeenteraad van Wierden. Die verzet zich tegen plannen van de provincie en een verspillingsvrij diner in Deventer gisteravond.
0: Oh, dus mijn gemeente verzet zich ergens tegen.
1: Jouw gemeente verzet zich ergens tegen.
0: Ah, nou, ik ben benieuwd. Zo meteen dus de Pimpampla liedjes met een P. Die zijn van harte welkom via de Oost-app 0645671. 331. Ik kan ook via Instagram, hè. Instagram @Verlosser. Als je mij volgt, ga ik je natuurlijk terugvolgen. Of via Facebook, /BertVerlosser.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
13: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: Voordeeluitjes.nl.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Over 9:30 op radio's het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: De gemeenteraad van Wierden keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten. De politiek vreest wateroverlast bij boeren en bewoners en wil dat eerst meer onderzoek wordt gedaan. De provincie wil het waterpeil verhogen om het kwetsbare hoogveen te behouden. Boeren vrezen natte landbouwgrond, vollopende kelders en vochtschade. Zij pleiten voor een damwand om het water binnen het natuurgebied te houden. Een motie tegen de plannen werd gisteravond met grote meerderheid aangenomen. De provincie is nu aan zet. In Dalfsen vond vanochtend vroeg de Walk into the Light plaats. Tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week wordt er op een aantal plekken in het land gewandeld richting de zonsopkomst. De deelnemers willen aandacht geven en vragen voor de impact van suïcidaliteit, steun en preventie. Ook in Kampen is er aandacht voor deze week, onder andere door raadslid Anne Christina. Zij vertelt openhartelijk over haar jarenlange strijd met suïcidale gedachten en roept vooral jongeren op om zich uit te spreken.
17: Ik vind het zeker in mijn rol als raadslid erg belangrijk om ook te laten zien dat ik ook maar een mens ben. En dat niet elk mens het altijd even leuk heeft. Dat het leven soms ook best pittig en best zwaar kan zijn om allemaal verschillende redenen. Maar wat ik daarin wel belangrijk vind is ook om aan jongere generatie te laten zien dat het oké is om niet oké te zijn.
1: In Stadspark Het Groene Hart staat een openlucht tentoonstelling die het taboe moet helpen doorbreken. Denk je aan zelfdoding, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij preventiehulplijn 113. Reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. De vervoerder rijdt nu één keer per dag tussen Amsterdam en Berlijn, maar binnenlandse reizigers mogen nog niet instappen. GoVolta wil dat veranderen en heeft daarvoor een verzoek ingediend. De NS heeft een onderzoek aangevraagd naar de plannen van GoVolta, die de trein tussen Berlijn en Amsterdam dus wil openstellen voor die reizigers. Volgens GoVolta kan dat voor vertraging zorgen. De vervoerder verwijt NS dat het nieuwe concurrentie op het spoor probeert tegen te houden. De gemeenten in Twente steunen juist de nieuwe verbinding met Amsterdam. En de Verspillingsvrije Week is gisteren in Deventer begonnen met een verspillingsvrij diner. 150 mensen gingen aan tafel om voedsel te eten dat anders was weggegooid.
18: Het ziet er nog wel allemaal heel lekker uit. Dus ik snap ook niet waarom het weggegooid zou worden eigenlijk.
19: Zij is ook supergoed. Zij doet dat sowieso niet. Wij zijn huisgenoten en ik moet me altijd een beetje schamen omdat ik te veel weggooi. Dus.
18: Ja, ik gooi niet zo snel iets weg. Nee, het liefst eigenlijk niet. Ik voel me ook altijd een beetje schuldig als ik iets weggooi. Als ik restjes heb, dan eet ik ze gewoon op.
1: Dan gooi je meer dan 25 kilo per persoon per jaar weg. Ik weet niet of je er ook schuldig aan bent af en toe.
0: Wat?
1: Aan veel eten weggooien.
0: Ja, ik gooi best wel veel eten weg. Ja.
1: Maar ook lekker veel uiteten. Hè? Dan eet je gewoon alles op. En dan,
0: ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Gewoon even een saladetje eten of zo.
1: Precies.
0: Ja. Ik ga vaker uit eten dan ik thuis even zit te eten.
1: Nou,
0: dan denk ik, oh ja.
1: Ben jij misschien niet schuldig aan die 25 kilo per persoon?
0: Nee, maar soms haal je boodschappen en dan denk ik, oh ja, dat is alweer ruim over tijd.
1: En ja, dan verschimmelt de boel en dan kan het weer de container in.
0: Ik heb even het weer voor je. Vanuit het noordwesten komt regen binnen. En vanmiddag wordt het uiteindelijk overal nat voor de regen uit. 19 tot 21 graden. Tijdens de regen ongeveer 15 graden. Morgen volgen buien, mogelijk met onweer en een vlagere wind. Vlagerige wind. Ik hoorde dat je de volgende week niet bent.
1: Ik ben er niet volgende week. Ik ben een weekje weg.
0: Krijg je wel zo'n mooie Gameboy mee van...
1: Ja, die geven we weg, hè?
0: Ja.
1: Dat moet ik er even onderhandelen.
0: Ik heb gisteren al even stiekem mee gespeeld. Ik zeg, inleveren, chef.
1: Ja, welke staan erop? Welke spelletje? Ja, Tetris, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Snake misschien?
0: Ja,
1: was dat,
0: Snake ook. Ja, die Snake, die vind ik leuk ook. Union of the Snake ook.
1: Dat is verslavend, hè?
0: Ja, als je die hoort volgende week, Union of the Snake, dan win je zo'n Gameboy. Maar jij dus aan de andere kant van de radio, jij kan dus een Gameboy winnen. En volgende week gaan we er heel veel weggeven in Back to the 80s week. Ik kan ook nog even jouw bingo kaart downloaden. Want Bas en ik, we houden van spelletjes.
1: Tuurlijk.
0: Om 8:00 's ochtends beginnen we met de bingo. Komende zaterdag dus. De Bas en Bert bingo. Komende zaterdag komen ook leuke mensen voorbij. Onder andere de stadionspeaker van FC Twente komt voorbij. Jan Bruins en Debbie Gerritsen. Want die gaan namelijk optreden in onze mooie provincie. Ja. Liefdesprikkelen en liefdesvragen kun je dan allemaal beantwoord krijgen. Want Debbie Gerritsen schrijft natuurlijk een column. In wekelijkse column. Ja, ja. En bij ons is ze regelmatig. En komende zaterdag komt ze bij ons op de koffie in de Bas en Bert ochtendshow. En afgelopen weekend hadden we Linda Vermeer al. Ze heeft een leuk boekje geschreven. Leuk boekje, moet ik zeggen. Leuk boek. Over rare jongens, die tukkers. Over culthelden en helden.
1: Oh,
0: haar helden van FC Twente.
1: Oh, moeite waard om te lezen.
0: Ja, ik kan het nog even terugluisteren. Leuk. Ergens tussen 10 en 11 was er dus afgelopen zaterdag de gast.
20: Tot 1 uur bij Oost.
21: Radio Oost.
22: Pim Pam Plaat.
0: Artiesten. En liedjes met een P. En de vraag van vandaag, wat is jouw vaste plek thuis? Heb jij nog een vast plekje?
1: Vaste plek? Op de hoek van de bank.
0: Ja, ik ook.
1: Ja,
0: de rechterkant. Dit is Madonna.

Laurens kwam met deze suggestie voor de Pimpamplaat. Deze van Paul Simon, Late in the Evening. Het is 12:10. Je luistert naar radio's, Pimpamplaat, liedjes en artiesten. Die beginnen met een B zometeen. Marianne, dankjewel voor het doorgeven. De Beatles, Patty Lane. En Eros Ramazzotti is ook aangevraagd. Pio Bello Goza, nu op radio's.

0: Penny Lane, je hoorde de Beatles voorbij trekken hier op Radio Oosten. Zo meteen nog een half uurtje lang Pimpamblaad natuurlijk. Mocht je nog een leuk liedje willen horen met een P, dan hoor ik het graag via de Radio Oosten. Zo meteen naar tienen en we spelen de voorbij de koffiedialect quiz.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Pairsafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
11: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse, van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Wierden keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten. Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een auto en carport volledig verwoest. Volgens getuigen is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. En Nicole Workel ten Bos wordt de nieuwe directeur van het Huis van Verhalen in de Enschedese wijk Roombeek. Dat en meer op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Radio Oost.
20: Pim, pam, pla.

0: Nicole kwam met deze suggestie. Love is a Battlefield van Pat Benatar op Radio Oost.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik ben er tot 1 uur. En met zometeen dus 12 en 1 natuurlijk weer... Het beste uit de jaren 80. Volgende week is het de Back to the 80s week op Radio Oost. En ja, ik zat gisteren even naar TV Oost te kijken. En ik zag ineens onze Marjolein volop in beeld. Samen met Cor. Hè?
2: Nou, het was Annie Willems uit de Kruidenwijk, Bert.
0: Ja, ja, maar jij was ook in beeld, toch?
2: Ja, ik was zeker in beeld, ja.
0: Ja, nee, ja. Hartstikke leuk hè, dat je een beetje vreemd gaat met de tv, Marjolein. Hey.
2: Nou, het was zo spontaan in één keer, Bert. Ik zat op het bankje en ik zag Bert Eestink staan. En nou, die kwam direct naar me toe en nou, gelijk praatje maken.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou, oké.
2: Dus.
0: Ja, nou,
2: ik heb al een heleboel reacties gehad.
0: Nou, hartstikke leuk, Marjolein. Maar als je moet kiezen tussen de radio en de tv, waar ga je dan voor?
2: Nou, voor allebei.
0: Dat is allebei.

0: Bezeden naar de jaren 80, Pearly Dam. Gewoon aangevraagd via de Oostem 06-4567-1331.
1: De vraag van vandaag.
0: En we krijgen elke dag steeds meer verzoekjes voor de Pimpamplaat. Pearly Dam blijft een lekker liedje. Aangevraagd door Even Kijken. Aangevraagd door Lisbeth. Dankjewel voor het aanvragen, Lisbeth. Via de radio stem 06-4567-1331. Ja, de vraag van vandaag even de afsluiting. Wat is jouw vaste plek thuis? Je kon het me even laten weten in de Oostep. Mijn vaste hoek op de bank komt wel heel vaak voorbij. Al jaren dezelfde stoel aan tafel. Sebastian, dankjewel voor het doorgeven. Tim, nou, we hebben geen vaste plek, alleen de hond. Die heeft namelijk de beste plek. Alleen heeft Tim er niet bij geschreven waar die plek dan is thuis. Sinds de kinderen uit huis zijn, heb ik meerdere plekken. Al dus Willemijn. En mijn vrouw zegt dat we geen vaste plek hebben. Dat zegt ze vanuit mijn stoel. Al dus Willem. Dankjewel. Morgen natuurlijk.

vandaag hier op Radio Oost. De Pimpamblaad, liedjes met een P. Heb jij er nog eentje voor me? Zometeen nog de Pimpamblaad XL. En we spelen de voorbij de koffiedialect quiz natuurlijk ook. De Bee Gees.

0: blijft een lekker liedje dit. Pink is jarig. Ze heet Alessia Moore. Ze wordt 47 op deze dag. Ik ben benieuwd of ze straks ook op de verjaardagskalender staat van Cor en Marjolein. Die waren gisteren in beeld, hè?
1: Ja, ik heb het net gehoord, ja. Ze zijn toch overal, hè?
0: Ja, nee, dat is zo. Praatje maakt je dag met Beth Heeftink. Onlangs opgenomen, dat zei Marjolein al. Maar Marjolein doet er echt alles aan, hè? Ze was wel eerlijk door te stellen van... als je moet kiezen tussen de radio en tv, dan ging ze voor allebei.
1: Ja, ja.
0: En op zaterdag gaat ze altijd voor Bas.
1: Nou, kijk,
0: praat ik met Cor en Bas praat met Marjolein.
1: Mooi verdeeld zo, toch?
0: Ja, joh. Het is 22:30. Je luistert naar radio's. De Pimpamplaat zometeen. Celine Dion in de Pimpamplaat XL. We gaan nog de voorbije koffiedialectquiz zometeen spelen. Je kan een sportieve waardebon winnen van €42... als je mij weet te verslaan. En volgende week gaan wij een Gameboy weggeven.
1: Inderdaad, daar kun je mooie spelletjes op spelen. Ja. Tetris, Snake, hadden we het al over.
0: Ja, maar jij neemt alleen je stiekem mee op vakantie, heb ik me laten vertellen.
1: Ik ga proberen je even mee te sneaken. Dan heb ik op vakantie ook naast andere mooie dingen te bezoeken nog leuke spelletjes om te spelen.
0: Zo meteen in het nieuws.
1: De week van lezen en schrijven gaan we aandacht aan besteden. En Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht natuurlijk. De gestaakte wedstrijd van afgelopen zaterdag. Die wordt vanmiddag hervat.
0: Ja, het is vandaag de dag van de laaggeletterdheid. Hè? Mm-hmm. Wereldwijd is het.
1: Ja, groot probleem. 3 miljoen mensen hebben er zeker nog moeite mee.
0: Ja, Abdo, moet je ze. En dan moeten wij de tekst ook niet te moeilijk maken.
1: Nee, ik ga mijn best doen zo.
0: En soms krijg je teksten voor je kiezen. Dan denk je, waar gaat het over? Dat heb ik ook eens bij kranten ook vaak, joh. Dan moet je het eigenlijk, dan moet ik het al 2 keer lezen.
1: Hè? En waarom zo moeilijk? Niet nodig. Nee,
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs,

0: Let's go!
1: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
2: Voordeelhaatjes.nl. Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
0: voordeeluitjes.nl.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Vijf over half elf op Radio. Het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijen, wou ik zeggen. Benjamin Borgman.
6: De week van lezen en schrijven is vandaag begonnen. In deze week wordt de aandacht gevraagd voor mensen die moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden hebben. Nadine van Waat is van Stichting Lezen en Schrijven en ondersteunt gemeenten in Twente bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zij vertelt dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom het lastig is om te lezen en schrijven.
7: Er is nog een hele generatie die dus naar de basisschool ging, maar ja, niet zo goed kon leren of het niet meteen oppikte, of misschien concentratieproblemen had of dyslexie wat nog niet echt erkend werd. En ik heb mensen gesproken die dus eigenlijk op de basisschool alleen maar in de schooltuintjes hebben gewerkt. Of koffie rondbrengen, dat je echt denkt van, hè? Ik denk dat ieder gewoon zijn eigen verhaal heeft en zijn eigen achtergrond heeft.
6: In Nederland hebben 3 miljoen mensen van 16 tot en met 75 jaar moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Dat is ongeveer 1 op de 5 mensen. Ook veel kinderen op de basisschool hebben er moeite mee. Rijkswaterstaat is hard aan het werk om de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Door de werkzaamheden is de A28 daar afgesloten en dat heeft ook gevolgen voor wie van en naar Zwolle wil reizen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. De brug is daarom dus dicht en dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
8: Ja, drama natuurlijk. Het is heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland, dan zit je ook weer met die Merwedebrug en
9: al. Ja, precies. Dat,
8: ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
9: Nee, ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
10: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
9: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus wordt elke dag feest, denk ik.
6: Het is niet bekend hoe lang het herstel van de brug duurt. Verkeer van en naar Zwolle moet omrijden via de A50 en A1... en rekening houden met een half uur extra reistijd. Supporters van Go Ahead Eagles kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zaterdag in het supportershome van de club bekijken. Dat heeft de club gisteren laten weten. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestopt. Fans van FC Utrecht gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld. De laatste 26 minuten worden vanmiddag om 2 uur gespeeld met een voorsprong van 3-1 voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer doet het supportershome vanaf 2:30 open. Supporters van beide clubs zijn niet welkom.
5: En natuurlijk te beluisteren hier op Radio Oost, hè?
6: Zeker hier te beluisteren. Die 26 minuten die pakken we gewoon even mooi mee. En Nicole Wolker ten Bos wordt de nieuwe directeur van het Huis van Verhalen in de Enschedese wijk Roombeek. Zij neemt na 15 jaar het stokje over van Hadassa Meijer. Hadassa besloot eerder dit jaar te stoppen als directeur, omdat zij het werk bij de gemeenteraad niet meer kan combineren. De nieuwe directeur wil de bijzondere ontmoetingsplek die ontstond na de vuurwerkramp in 2000 behouden en verder verbinden met de buurt. Ten Bos, die zelf ook uit de wijk komt, begint 15 september als nieuwe directeur. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Dankjewel. Vanuit het noordwesten komt regen binnen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk overal nat voor de regen uit. 19 tot 21 graden. Tijdens de regen ongeveer 15 graden. Morgen volgen buien, mogelijk met onweer en een vlagerige wind. Het is 10:08. Je luistert naar Radio Oost. Zometeen Yves Beerdersen. En in de Pimpam Plaat XL zit Celine Dion met The Power of Love. En jij kan zometeen een sportieve waardebon in de wacht slepen. Want we spelen natuurlijk de Voorbij de Koffie Dialect Quiz.
11: Tot 1 uur bij Oost.

0: Torsioneel is van Clouseau, dus een hele andere versie. Yves Beerdersen. En verlangen hoorde je op radio sinds afgelopen vrijdag is het liedje uit. Het is 13 voor 11. Het is er tijd voor. Je kan een sportieve waardebon winnen in de...
1: De dinsdag, voorbij de koffie, dialectquiz.
0: En Adrie, de altijd goedlachse Adrie, heb ik aan de telefoon. Adrie, goeiedag.
2: Ja, goeiedag, Ben.
0: Ja, je ziet, als ik jou een vraag stel, begin je altijd met een lach. Dat vind ik wel zo leuk ook.
2: Ja, maar ja, goed, ja, dat kost niks, hè. En het is, je hebt er zoveel
0: veel
2: meer aan, dus...
0: Nee, dat is zo. Maar heb je altijd zo'n ontwapende lach, Adrie?
2: Ik weet het niet. Ja, ik heb ook wel dagen dat ik niet wil natuurlijk. Maar meestal iets denk ik wel... Ja, je kunt beter van de mooie kaart bekijken natuurlijk. En als het niet goed geeft, dan kun je even betten. Dus ja...
0: Dat is zo.
2: Ja, het lukt ook niet altijd natuurlijk. Maar ja, goed, ik denk dan ligt mij klaar hier in Holland. Tenminste, ik niet, dus...
0: Helemaal goed. Wat voor woorden heb je voor ons?
2: Nou, ik heb er natuurlijk weer vies. En ik hoop dat ik ze nog niet allemaal heb gehad. Maar ik weet het ook, soms mangs weet ik het niet meer. Ik heb er een paar die dit met volgens mij wel makkelijk. En sommige ben wat moeilijker.
0: Dus bij de radio draaien we ook wel eens liedjes nog een keer en nog een keer. Dat is de kracht van herhaling, hè?
2: Dat wou ik net zeggen. Maar het eerste woord, dat is kladderig.
0: Ha, kladderig.
2: Kladderig. En dat schrijf je K-L-A-D-D-E-R-I-G. Kladderig. En is dat A, onverzorgd? Is dat B, regenachtig? Of is dat C, rommelig? Dus kladderig, is dat A, onverzorgd? B, regenachtig? Of C, rommelig?
0: Ja, ik moet altijd denken aan de familie Knots, maar goed.
2: Ja.
0: Een kladdertje hier, een kladdertje daar.
2: Ja, dat is waar. Maar ik weet niet of dat zo van doorleef met dit woord. Maar dat maakt niet uit. Het tweede is humkessoep.
0: Humkessoep.
2: H-U-M-K-E-S. S-O-E-P, dus humkessoep. En is dat A, snijbonensoep? Is dat B, bruine bonensoep? Of is dat C, pompoensoep? Dus humkessoep, is dat A, snijbonensoep? B, bruine bonensoep? Of C, pompoensoep?
0: Halloweensoep. Ik heb wel een idee, ja, maar ik hoop dat ik het goed heb. Ja, ik heb altijd een idee natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is mooi. Het derde woord is haanpoelman.
0: Zo.
2: En haanpoelman is A, is dat A, een gangmaker? Dus iemand die, weet je wel, de sfeer erin brengt. Is dat B, een verkeersregelaar? Of is dat C, iemand die mank loopt? Dus een haanpoelman, is dat A, een gangmaker? B, een verkeersregelaar? Of C, iemand die mank loopt? Dan hebben we het vierde woord en dat is umtoesken. En dat schrijf je U-M-T-O-E-S-K-E-N. Dus umtoesken. Is dat A, vergissen? Is dat B, omruilen? Of is dat C, omploegen? Dus umtoesken. Is dat A, vergissen? B, omruilen? Of C, omploegen?
0: Ja.
2: En dat werd met name werd dat gevoegd ook waar in... Ja, ik ken het van Oude Lut, dus... Nou ja, wie weet. Het zegt misschien niet zoveel, maar ze gebroekt het hier nog wat. Dus,
0: Oké. Okay. Ik heb nog mensen uit De Lutte gesproken trouwens afgelopen zondag. Want De Lutte moest om 4 uur voetbal in Enschede tegen TVV. Dus ja.
2: Oh, en wat is het wel?
0: Ze hebben verloren. Volgens mij liggen ze eruit in het bekertrooi. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar goed, dan mag de pret gewoon niet drukken.
2: Nee, wel nee. Ik denk het niet.
0: Er wordt een noodtoestand niet om uitgeroepen in De Lutte, denk ik.
2: Oh, die familie is van niet.
0: Nee.
2: Het vierde woord is, en het laatste woord is luchten. En dat schrijf je L-O-umlaut, C-H-T-N.
0: Ja.
2: Luchten, dat is een beetje moeilijk, luchten. Dus L-O-umlaut, C-H-T-N. En is dat A, is dat een bliksem? Is dat B, liegen? Of is dat C, lachen? Dus lachen. A, bliksem. B, liegen. Of C, lachen.
0: Oké. Okay. ik bel je zo meteen na 11 natuurlijk voor de antwoorden. Is dat goed?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Jij kan de antwoorden even doorgeven voor een sportieve waardebon via de app 0645671331. Tot zo meteen... Adrie.
2: Tot straks.
0: Tot zo. Het is 9 voor 11. Antwoorden dus via de Oost-App. Misschien ga ik jou wel bellen. Dan mag je tegen mij opnemen in de voorbij de koffiedeal en quiz. Dat is Stevie Wonder.

0: Zometeen dus de finale van de voorbije koffiedialect quiz antwoorden. Kun je doorgeven via de radiostep. En misschien ga ik jou zo meteen wel even bellen ook. En weet je wie ik ook even ga bellen in het kader van Gouden Fout? Madonna, Who's That Girl, zit in Gouden Fout. En Edwin van Oeflaak, onze muzikale professor, gaan we even bellen. Wat hij vindt van de nummer 1 hit van Madonna. Dus vraag in de jaren 80. En het onmogelijk weetje komt er nog aan. En zometeen dus de finale van de voorbije koffiedialectquiz. We gaan even bellen met Adrie. Misschien ga ik jou ook wel even bellen. Je kan een sportieve waardebon winnen. Trouwens, volgende week kun je de hele week Gameboys winnen hier op Radioost. Mooi spel, mooi Gameboy-spel. En we beginnen komende zaterdagochtend al in de Bas en Bert Ochtendshow. Met een bingootje. En jij kan daarin dus leuke prijzen winnen. Komende zaterdagochtend vanaf 8 uur. En je kan de kaarten gratis downloaden via de Oost-app. Zometeen gaan we verder.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
10: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. De verspillingsvrije week in Deventer is gisteren begonnen met een verspillingsvrij diner. 150 mensen gingen aan tafel om voedsel te eten dat anders was weggegooid. En supporters van Go Ahead Eagles kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
0: Bij ons. Zometeen de finale van de voorbije koffiedialectquiz. Misschien ga ik jou wel bellen. En een inbreker die tijdens zijn inbraak in slaap valt. En een vluchtende opa in een elektrische rolstoel. Daar gaan we het ook over hebben.
14: Radio Oost.

0: Toploader in Dancing in the Moonlight op Radio Oost. Het is 11 over 11. Leuk dat je luistert.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, en we spelen natuurlijk de finale van de Dinsdag voorbij de Koffie Dialect Quiz. Ik zal het even professioneel inleiden.
1: De Dinsdag voorbij de Koffie Dialect Quiz.
2: De voorbij de Koffie Quiz.
0: En ik heb Adrie aan de telefoon. Adrie.
3: Ja, de bul weer.
0: Ja, en ik ga het opnemen, want ja. Jannie, goeie. Nou, daar ga ik het tegen opnemen natuurlijk. En Jannie is heel erg vrolijk. Jannie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het valt me wel op dat de meeste luisteraars bij Radio Oost altijd heel erg vrolijk zijn. Jij bent ook vrolijk vanochtend, Jannie, of ben je altijd wel vrolijk?
3: Meestal wel.
0: Ja, ja, ja. Klinkt heerlijk opgewekt. Ja,
3: iedereen heeft
0: toch
3: wel eens een...
0: Ja, ik ook. Ja, ik ook. Vaak als ik slaap, dan ben ik chagrijnig. En als ik heel erg chagrijnig ben, dan trek ik me gewoon terug en dan ziet niemand me.
3: Ja.
0: Ja, nee, zo los ik dat altijd op. Jannie, jij neemt het op tegen mij. Je bent natuurlijk vol zelfvertrouwen. Want je weet wat er op het spel staat, toch?
3: Ja, zeker weten.
0: Een sportieve waardebon. Win jij niet van mij, dan mag ik hem hebben. Heb ik me laten vertellen, dus.
3: Oh, helemaal goed, Bert.
0: Helemaal goed. Nou, Adrie, laat ons niet langer in spanning.
3: Nou, ik ga beginnen. Het eerste woord was kladderig en het goede antwoord was B, dus regenachtig.
0: Heb jij dat goed?
3: Nee, dat heb ik niet goed.
0: Ja, maar jij, ik wel, want kladdertje hier, kladdertje daar, dus daar moest ik aan denken. Dus ik heb hem wel goed, Adrie.
3: Ja. Dat heet ik alleen.
0: Familie Knotsen, hè?
3: Ja, maar regenachtig is het in ieder geval. Een beetje kladderig. Een beetje
4: kladderig. Ja, nee, maar ik had hem eerst goed en later heb ik hem verbeterd. Stom, hè?
3: Ah, dat is jammer. De eerste ingeving is meestal de beste, hè?
0: Dat is wel vaak zo, ja.
3: Zeker. Nou ja, maar wie weet, het tweede woord heet wat hoor. Humkessoep, dat is A, dat is snijbonensoep.
4: Ja, dat heb ik wel gehoord, maar dat ken ik wel, humkessoep.
0: Ja, humkessoep. Ja, die heb ik ook goed. 2-1.
3: Oké. Nou, dat is het derde woord. Dat is haanpoolman. En dat is iemand die mank loopt. Een C.
0: Die heb ik fout.
4: Ja, die heb ik ook goed.
0: Oh, dan is het 2-2. De spanning neemt toe. Nog.
3: Het vierde woord is umtoesken. En dat is B, omruilen.
0: Die heb ik goed. Ja, die heb ik ook goed. Jij ook?
4: Ja.
0: Oeh, dan wordt het spannend voor wat betreft de laatste. Mocht het gelijk spel worden, dan win jij, Jannie, dat weet je.
3: Nou, misschien is die vijfde antwoord hij onweer, want leggen, dat is A, bliksem.
0: Ja. Die heb ik goed.
4: Die
0: heb je fout.
4: Ja, stom, hè?
0: Ja, nee, niet stom. Dat kan gebeuren, maar ik heb hem wel goed. Dus...
3: Nou, Bert, gefeliciteerd.
0: Ja, nou, dankjewel. Ik ga wat leuks uitzoeken. Dankjewel voor de sportieve waardebal. Nee, maar weet je wat ik doe? Ik zei al dat ik in een goed humeur ben vandaag. Jij krijgt hem voor me, ja?
4: Nou, dat is toch wel super aardig.
0: Voor het meedoen. Dus, en nou. Er staat iemand voor je deur, volgens mij, Jannie.
4: Nee, er staat niemand voor de deur. Maar die hond die is wel super waakzaam. Als er iemand hier over de weg loopt, dan...
0: Ja, heel goed.
4: Ik denk dat hij al...
0: Ah, mooi. Nou, het is beter dat hij wel blaft dan helemaal niet.
4: Ja, maar dit is iets te.
3: Jannie heeft mooi een commentant aan de deur.
0: Nee.
4: Nou, ik ben niet zo heel bang dat hier echt gespuis op beeld stond. Maar hoe je niet bang voor de winnaar, Adrie. Dus.
0: Met zo'n hond ben je wel heel erg veilig. Nou, dankjewel, Jannie. Groetjes, hè.
4: Ja, doei.
0: Doeg, hoi hoi. Adrie, dankjewel hè.
3: Ja, geen dan.
0: En de groeten in de Lutte.
3: Ja, zeker.
0: Hoi.
3: Doei.

Zometeen het onmogelijk weetje. Maar eerst even aandacht voor een gloednieuwe single van Douwe Bob. Die is zo goed. Luister maar.

0: De Cats, meteen van de mooiste.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: Die niet, we spelen onmogelijk, weet je. Deze spelen we, ja. Soms laat mijn gezichtsvermogen me een klein beetje in de steek ook.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Het onmogelijk weetje voor vandaag. Als je gemiddeld bent, doe je dit 22 keer tijdens je woon-werkverkeer. Dus als je gemiddeld bent, doe je dit 22 keer tijdens je woon-werkverkeer. Gemiddeld, hè? Wat is het? Laat hem even weten via de Radio Oosten. Dus als je gemiddeld bent, doe je dit 22 keer tijdens je woon-werkverkeer. Wat is het? Dus ja, wat doe je eigenlijk gemiddeld 22 keer? Gemiddeld is dus per keer dat je in de auto stapt, denk ik. Maar goed, kom maar door, zou ik zeggen. Via de Radio Oosten 06-4567-1331. Zometeen geef ik je 4 keuzemogelijkheden. Maar je kan even een schotje voor de boeg geven. Zometeen ook het nieuws. Maar nu eerst de Dire Straits.

0: jij hem zo uit het hoofd weet. Mark Duffer met zijn mannen de Dire Straits hoorde je overigens voorbij trekken hier op radio.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Als je gemiddeld bent, doe je dit tijdens je woon-werkrit maar liefst 22 keer.
3: Tijdens je woon-werkrit?
0: Ja, wat doe je?
3: Ik vind het echt moeilijk.
0: Nou, ik zal even vier keuzemogelijkheden geven. Is het A, je kijkt op de klok. B, je verandert van radiozender. C, je praat tegen jezelf. Of D, je zucht achter het stuur.
3: Nou, als ik naar mezelf kijk, ik luister altijd heel veel verschillende radiozenders. Ik ben wel van het wisselen van allerlei zenders.
0: Oh, je bent van het wisselen. Ja. Ja.
3: Veel radio's natuurlijk, maar af en toe...
0: Dat hoef je niet te zeggen, hoor.
3: Allerlei zenders komen dan voorbij als ik naar huis rijd.
0: Ja, ik luister nu vaak naar Grand Prix Spot Radio. Eens even kijken hoe ze het doen natuurlijk. Hè?
3: Ja, alles een beetje in de gaten.
0: En een goede kennis van mij zit er natuurlijk Ronald van der Geer.
3: Ja. Nee, ik zou gaan voor, wat is het? B of C?
0: Jij gaat dus voor, je verandert van radiozender in de auto.
3: Ja, die doe ik.
0: Nou, die is niet goed.
3: Oké. Okay.
0: Heb jij het antwoord A, B, C of D? Laat het me even weten hier op radio. Zal ze nog een keer aan je voorleggen. Als je gemiddeld bent, doe je dit tijdens je woon-werkrit zo'n 22 keer. Wat doe je? A, je kijkt op de klok. B, je verandert van radiozender. C, je praat tegen jezelf. Of D, je zucht achter het stuur. Ik heb een sportieve waardebon voor je liggen zometeen. Wat heb jij trouwens in het nieuws straks hier op Radio Oost? Het
3: gaat over een brand in Hengelo vannacht. En ouders kunnen vanaf vandaag terecht bij een toch wel bijzondere hulplijn als ze denken dat hun kinderen bezig zijn met criminele activiteiten.
0: Dat dus zometeen hier op Radio Oost. We gaan nog even bellen ook met Edwin van Oevelaar. Dat vind ik altijd wel leuk. Gouden Fout. Madonna zit erin met Who's That Girl. Stond nummer 1 in de jaren 80 en over de jaren 80 gesproken. Back to the 80s volgende week. En je hebt nog, omdat je de volgende week niet bent, een Michael Jackson feit.
3: Ik heb er zeker in meegenomen met weer wat audio om te laten horen.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Het is 11:45 op radio's. Het regionale nieuws nu met onze eigen Benjamin Borgman.
4: Een brand bij een woning in Hengelo vannacht heeft een carport en auto volledig verwoest. Ook de woning is ook beschadigd door de brand, net als de auto van de buren. Volgens getuigen is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de persoon eraan toe is. Er werden meerdere brandweervoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. Na het blussen bleef een flinke ravage achter. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De week van lezen en schrijven is vandaag begonnen. In deze week wordt de aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Erika uit Westerhaar-Friezeveense wijk was zelf laaggeletterd, maar ging op aandringen van haar dochter op les. Er ging een wereld voor haar open.
5: Doe het alsjeblieft. Het heeft me zo goed geholpen. Ik kan gewoon mezelf zijn. Ik kon mezelf altijd al zijn. Maar ik heb een veel beter leven gekregen omdat ik zelf me kan voortzetten en alles doen wat ik wil. Mensen die het niet kennen makkelijk zeggen van dat doe je wel even. Nee, dat doe je niet even. Ik begrijp de mensen. Ik ben zelf laaggeletterd geweest. En ik voel nog steeds wat een ander voelt. En ik ben nog steeds dezelfde Erika als toen. Alleen ik ben rijker geworden.
4: In Nederland hebben 3 miljoen mensen van 16 tot en met 75 jaar moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Dat is ongeveer 1 op de 5 mensen. Ook hebben veel kinderen op de basisschool hiermee moeite. En ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
6: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
4: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen.
3: Oh, die had ik niet eigenlijk.
4: Nou, dat geeft helemaal niks. Dat is ook het laatste nieuws, trouwens direct, hier in Overijssel. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je dan weer op oost.nl en in onze app.
3: Sorry, mijn excuses. Volgens mij was ik even aan het droom, hoor. Vanuit het noordwesten komt regen binnen en vanmiddag wordt het uiteindelijk overal nat voor de regen uit. 19 tot 21 graden tijdens de regen. Ongeveer 15. Morgen volgen buien, mogelijk met onweer en een vlagerige wind. En dan gaan we even naar het Michael Jackson feitje.
4: Ja, ik heb er eentje meegenomen en het gaat eigenlijk over de Jackson 5, want er zijn ooit tekenfilms uitgezonden van de Jackson 5. Niet hier in Nederland, wel in Amerika. Ze werden uitgezonden op de zaterdagochtenden, dus lekker vroeg, van 1971 tot 1972. Het ging allemaal over de avonturen van de Jackson 5. En ik heb een klein stukje audio meegenomen.
7: What's going on out here? Who are you guys?
8: The Jackson 5 has arrived!
7: The Jackson 5, eh? Oh, well, you're early, boys. That concert's not for a week yet. Come on, fellas. I'll take you out and show you the concert site.
4: Nou, helaas waren ze zelf te druk met opnames maken, optredens geven. Dus ze konden zelf niet die animaties inspreken. Maar dus wel gewoon afleveringen van de Jackson 5, die trouwens ook op YouTube te vinden zijn.
3: Ah, leuk. Nou, leuk Michael Jackson feitje. Ben je er morgen ook nog?
4: Morgen ben ik er ook.
3: Heb je er morgen ook nog eentje dan?
4: Ik ga er eentje opzoeken.
3: Zal ik dan nu even de Jackson 5
4: doen?
9: Tot 1 uur bij Oost.
3: En zometeen een andere icoon uit de jaren 80, Madonna. Who's That Girl? Stond vandaag op 1. Is dat voor jou een gouden of is het een fout liedje? Laat hem even weten. Volgende week dus Back to the 80s. En Michael Jackson natuurlijk, de King of Pop, zat in de Jackson 5. En deze is ook een hit geworden in de jaren 80. Mede dankzij Tour of Duty.

0: Sesam, nieuwe single van Ed Sheeran. Tenminste, een van zijn laatste.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Even naar de finale van het onmogelijk weetje. Als je gemiddeld bent, doe je dit tijdens je woonwerken dit zo'n 22 keer. Wat doe je? Is het A, je kijkt op de klok. B, je verandert van radiozender. C, je praat tegen jezelf. Of D, je zucht achter het stuur. Ik heb Truus aan de telefoon. Goedemorgen, Truus.
3: Ja, goedemorgen, Bert.
0: Ja, je hebt een mooi antwoord ingestuurd. Dat vind ik wel, dat is wel een sportieve waardebon waard. Want wat heb jij ingestuurd?
3: Dat ik in mezelf praat.
0: Ja.
3: En dat ik zucht achter het stuur.
0: Ja.
3: En wat was die andere ook weer?
0: Ik kijk op de klok.
3: Ja, ik kijk ook op de klok.
0: Ja, je kijkt op de klok. Ja. Hoe vaak kijk je op de klok als je in de auto zit?
3: Nou, ik gewoon één keer als ik wegrijd.
0: Ah, oké. Okay. En zucht, wanneer zucht je?
3: Als ik ga starten en kijken waar ik naartoe moet, dan zucht ik een keer en dan rijd ik weg.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar in het verkeer zelf niet. Wanneer iemand een verkeerde inhaalmanoeuvre maakt, bijvoorbeeld.
3: Nee,
0: en je praat
3: ik mopper wel een keer.
0: Oh, je moppert wel een keer.
3: Ja.
0: Af en toe mopperen is best goed hoor en best gezond. En, en je praat ook in jezelf wanneer?
3: Nou, de hele dag eigenlijk.
0: De hele dag. Je bent een soort, je bent je eigen mental coach. Je bent jezelf aan het coachen dus.
3: Ja, zoiets eigenlijk, ja.
0: Ja. Okay,
3: ik denk dat de omgeving heeft er wel een beetje last van, denk ik. Maar ik hoor er niet zoveel van.
0: Ah, heel goed. Maar toen ik de ochtendshow nog deed, en toen kreeg ik wel eens dat advies van joh, je stem moet op gang komen, dus dan moet je je stem warm kletsen. Dus als je dan in de auto stapt, dan moet je of liedjes zingen of in jezelf praten. Dat doe ik ook af en toe nog wel in de auto.
3: Ja,
0: nou.
3: Dat doen wel heel veel mensen, denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt.
3: Ja.
0: Dan heb ik een ander onderzoek, die zal ik morgen wel even aan iedereen voorleggen. Nou, bij deze, Truus, ik vond het leuk dat jij dat leuke antwoord maakte.
3: Ja.
0: Gaf via de Oost-app. Het goede antwoord is, je praat tegen jezelf. Dat doet dus gemiddeld iedereen, tenminste als je gemiddeld bent, doe je dit dus tijdens je woon-werkrit zo'n 22 keer. Nou, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel, ik ga er wat leuks van kopen.
0: Nou, dat is mooi. Kijk je ervan op dat mensen dat gemiddeld 22 keer doen?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nou.
3: Ik ben wel blij dat er meer mensen zijn die dat doen.
0: Ja, nee, je bent niet de enige. Dus wat dat betreft kan ik je bij deze geruststellen.
3: Ja.
0: En bedankt voor je creatieve antwoord, hè. Dag, Truus. Fijne dag.
4: Goud.
3: Ja, jullie ook.
4: Of fout.
0: Ik ga zo even bellen. Met onze muziekprofessor in onze provincie, Edwin van Oevlaak. Want is dit nu een gouden of is dit een fout liedje? Laat hem even weten. Wat vind jij? Nou, het is Madonna natuurlijk. En Who's That Girl op Radio Oost.

0: Who's That Girl? Je hoorde Madonna, stond vandaag dus op 1 in de Nederlandse top 40. Is dit nu een gouden of is dit nu een foutje?
1: Goud. Of fout.
0: En op dinsdag leggen we dat altijd even voor aan onze muziekprofessor in onze mooie provincie, Edwin van Hoeflaak. Goedendag, Edwin.
2: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, jij bent producent natuurlijk van wereldhits, dus dan heb jij er ook verstand van. Who's That Girl stond 1 in de jaren 80, eind jaren 80. Is dit een gouden of is dit een fout liedje? Want 55% van de luisteraar die zegt van ja, het is een gouden liedje. En 45% zegt van nou nee, het is een fout liedje.
2: Ja, dan hoor ik bij de 45%.
0: Ja, jij vindt dit een fout liedje?
2: Ja, kijk, Madonna heeft in mijn ogen veel sterkere liedjes gehad.
0: Ja.
2: En dan Who's That Girl vond ik een beetje zo, ja, ik weet het niet. Dus ik bestempel hem niet als een gouden plaat.
0: Ja, het was eind jaren 80, toen hadden we natuurlijk True Blue, La Isla Bonita. Dat was het werk van Madonna. Halverwege de jaren 80 met Borderline natuurlijk en Into the Groove en Holiday. Wat vind je van haar beste periode? Want ze heeft nu weer een nummer 1 hit gescoord in Amerika. Onder andere heeft ze werk opgenomen met Martin Garrix.
2: Ja, dat is natuurlijk heel slim. Want die Martin Garrix is natuurlijk een hele populaire DJ die in de wereld als een speer gaat.
0: Ja.
2: En toevallig wel uit Nederland komt, dus daar zijn we trots op. Maar ik vond haar werk in de jaren 80 jaar vond ik toch wel erg sterk, erg goed. Waar ik goede producties altijd bij. Een wereldster en nog steeds actief. Maar dat was wel haar beste periode, vond ik. Ja, jaren 80.
0: Maar vind je de uptempo liedjes van Madonna leuk of ook die rustige? Want The Power of Goodbye vind ik zelf een leuk liedje. Live to Tell uit de jaren 80 mag er ook zijn.
2: Jazeker, Live to Tell, een prachtig nummer. Goede verhalen, goede verhaallijnen. Nee, die producties waren goed. En met deze, ze was natuurlijk een voorbeeld, hè, voor de hele wereld. En al die meiden wilden natuurlijk Madonna zijn.
0: Ja. Ja,
2: dat was tekenend voor de jaren ook. Dus dat was zij natuurlijk een koploper in. Dus het is zeker een legend.
0: En ik wilde ook met Madonna zijn natuurlijk. En ik had een penvriendin toen. En die was helemaal Madonna-fan. En daardoor was ik ook wel een beetje fan van Madonna. Hè?
2: Ja. Mijn vriendin Natasha was ook helemaal into de Madonna. Dus wie niet in die jaren. Goed, de haren en allemaal die kleren aan. Je wilde Madonna zijn.
0: Ja, nee, dat is zo. Hé, hey, Edwin, even wat anders. Wanneer begin je weer met de tv-serie Goud?
2: Volgende week gaan we, die week erop gaan we beginnen met de opnames van de nieuwe serie Goud. We gaan Overijssel weer in op zoek naar mensen die allemaal gouden successen hebben gehad, nu of vanuit het verleden. En we gaan beginnen in, dat kennen natuurlijk de luisteraars van RTVO's allemaal, de componist van Toontje Lager. Ook over jaren 80 gesproken, hè?
0: Ja, zometeen ga ik beginnen met de jaren 80. Welke van Toontje Lager moet ik zometeen als eerste draaien dan volgens jou, Edwin?
2: Nou ja, Stiekem Met Je Gedans is natuurlijk een klapper.
0: Ja, die draai ik nog steeds ook, Stiekem Met Je Gedans. Echt goed liedje. Nou, dan gaan we daar zometeen mee beginnen. En
3: Maat, is het feest.
0: Dit is er ook eentje, hè, dit.
3: Tijd op de knallen, vrienden.
0: Ja, Fons uit Zwolle, Fons Veurink, vriend van de show. Feestje nog een keertje hier op Radio Oost. Dankjewel, Edwin.
2: Jojo, goed.
0: Hoi.

0: Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op

0: Nobach Zalandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum der Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne in die stad. Bij de inbraak werd belangrijk gereedschap gestolen. De gemeenteraad van Wierden keert zich tegen de plannen van de provincie om het Wierdense veld en de grond daaromheen te vernatten. En reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: Voordeeluitjes.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
11: Het is 2:12. We gaan precies 40 jaar terug, want vandaag in 1986... Oprah Winfrey begint daarna wereldberoemde show. Nou, daar gaan we. Back to the 80s tot 1 uur. Ben je op dit moment bezig met je middaglunch? Eet smakelijk.
5: Radio Oost.

0: De eerste liedjes druppelen alweer binnen voor wat betreft de dobbelsteen, waar ik zo meteen uit kan gaan kiezen. Misschien wil jij dan wel een sportieve waardebon. Je hoorde Ricky James voorbij trekken. Die had ook een hit met Superfreak. Dit was een andere grote in de jaren 80. Glow.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En jij kan dus ook jouw favoriete liedje uit de jaren 80 even aanvragen. Voor op de dobbelsteen, zo rond de klok van 12:15. Laten we maar rollen. En komt jouw liedje uit de dobbelsteen, dan win jij een sportieve waardebon. Je hebt slimme criminelen en je hebt deze. Een Italiaanse inbreker viel in slaap in het huis waar hij had ingebroken. De gestolen juwelen lagen naast hem. De politie hoefde alleen nog maar te zeggen: goedemorgen, heb je lekker geslapen? En even handen omhoog.

0: ABBA met een van de hits uit de jaren 80, Super Trooper. Zometeen gaan we het hebben over een tandenborst. Daar ga ik het zo meteen even met je over hebben. En de dobbelsteen, ik zoek nog een paar liedjes voor de dobbelsteen. Heb je nog een origineel liedje uit de jaren 80 waarvan jij denkt van, nou, die past wel op Radio Oost. Laat hem even weten via de Radio Oost app. Kobe komt onder andere met What's Another Year van Johnny Logan.
1: Bert van Lossen.
2: Gelukkig hebben we dit nog.
3: Het applaus voor het spelletje Wie van de Drie. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag.
0: Bert neemt je mee terug.
2: Dat je niet moet zeggen.
0: Naar de jaren 80.

0: Nog steeds goed bij stem. De leadzanger van de Spandau Ballet, Tony Hadley, was vorig jaar nog in Hengelo, ja, in de metropool. Serien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb je zometeen voor nieuws?
1: Er zijn twee Zwollenaren aangehouden. En ik ga het hebben over de staking morgen van de treinen.
0: En zometeen natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht met Gert Voerman. Er komt een tandenborstel met camera en kunstmatige intelligentie, heb ik me laten vertellen. Hij kijkt tussen je tanden en vertelt waar je beter moet poetsen. Technisch natuurlijk indrukwekkend, maar ik heb echt nooit gedacht. Weet je wat mijn ochtendroutine is? Een livestream van me kiezen.
1: Vreselijk, ik heb hier ook helemaal geen zin in.
0: Nee, ik doe het gewoon nog lekker ouderwets.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws. Nu met Sering.
15: Goedemiddag. Twee mannen uit Zwolle zijn aangehouden na inbraken bij brandweerkazernes. Vorige week werd er 2 keer ingebroken bij een kazerne aan de Middelweg. De criminelen hadden het gemunt op redgereedschap om mensen na een ernstig ongeluk uit voertuig te bevrijden. Agenten vonden een deel van het gestolen gereedschap terug in kelderboxen in Zwolle. Het is nog steeds onduidelijk hoe lang de brug van de A28 bij Nijkerk dicht blijft. Door de werkzaamheden is de A28 daar afgesloten. En dat heeft gevolgen voor wie tussen Zwolle en Amersfoort wil rijden. Rijkswaterstaat legt aan een NOS-verslaggever uit wat er aan de hand is.
16: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met de tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zandgrind tegen die pijlen aan moet worden gestort. En dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
17: Want hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
16: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
15: Ja, de brug blijft dus voorlopig dicht. En dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
18: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kom gisteren uit Zeeland. Dan zit je ook weer met die Merwedebrug en
17: al. Ja, precies.
18: Ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
17: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
19: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
17: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus het wordt elke dag feest, denk ik.
15: Ja, verkeer van en naar Zwolle moet omrijden via de A50 en de A1... en rekening houden met een half uur extra reistijd. En de trein is morgen ook geen optie, want door een landelijke staking rijdt de hele dag geen openbaar vervoer. De staking is onderdeel van een breder protest van FNV tegen de bezuinigingen op sociale zekerheden van het kabinet. Het kabinet wil onder andere bezuinigen op de werklozenwet, de uitkering voor langdurige zieken en de AOW. Ook de haven, bouw en metaalsector staakten deze week. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
14: Dankjewel, dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Bert.
14: Is het helemaal voorbij voor wat betreft de zomer vandaag al?
20: Ja, vandaag wel hoor. Momenteel hebben we een beetje de maximumtemperatuur te pakken. 19 tot 20 graden. Bijvoorbeeld Ommen zat net op 20,3. Het is overal bewolkt geworden na een streepje zon hier en daar nog. En als je kijkt naar de radar, daar zitten de eerste spetters boven het uiterste noordwesten van de provincie. Maar die regen die gaat maar heel langzaam naar het oosten trekken. Dus vanmiddag, in de eerste deel van de middag, gaat het westen regenen. Halverwege de middag ongeveer Salland. En tegen of in de avond komt de regen ook langs de oostgrens. En in die regen zakt die temperatuur terug met een matige zuidwestenwind. Misschien in de koffende provincie af en toe wel even vrij krachtig. Vanavond eerst regen, loop vanavond wordt het droog. Vannacht is het een deel van de nacht droog, koelt af 11 tot 12 graden. In de nanacht weer een bui in het westen. En dan morgen krijgt het te maken met onstabiele lucht. Vooral die bovenlucht wordt een stuk kouder ten opzichte van vandaag. Dat betekent dus dat er veel stapelwolken gaan ontstaan, ook af en toe zon. En in de loop van de ochtend gaan er zich buien vormen. Eerst in het westen, later ook in het oosten. Er kan hier en daar wat onweer optreden, waar windvlagen erbij. In de loop van de middag wordt het weer wat rustiger. En buiten de buien is het 17, 18 graden. Maar in die buien, ja, dan kan het zomaar eens een keer 16 graden zijn.
14: Ah, en morgen, overmorgen?
20: Ja, morgen die buien. En dan donderdag, dan krijgen we te maken met een ruggetje van hoge druk. Dat betekent donderdag dat het weer droog wordt. Af en toe zon, misschien in de ochtend hier en daar wel een beetje mist. Dan in de donderdagmiddag op veel plaatsen toch weer rond die 19 graden. Zitten we bijna rond normaal. Vrijdag weer een zwak front met hier en daar een beetje regen, wat meer bewolking. En zaterdag weer droog en het gaat dan een beetje zo door. En zaterdag en zondag wordt het wel weer iets warmer met 20 tot 21 graden. Dus die 20ers blijven we toch vlakbij in de buurt.
14: En normaal gesproken, wat is de temperatuur normaal gesproken?
20: Ja, normaal gesproken zit je rond die 20. Dus daar zitten we op dit moment zo'n beetje op. Morgen zitten we er net onder. En in ieder geval vrijdag en het weekend zitten we erop of we net boven. Dus dat gaat een beetje in de weer. Maar het is niet te vergelijken met de 28 plaatselijk 29 graden van gisteren.
14: Ik heb me altijd laten vertellen dat september vaak stabiel mooi nazomerweer zou kunnen opleveren.
20: Voor mij is het echt een herfstmaand. En dat bedoel ik mee de overgang van de zomer naar de winter toe. En dan krijg je allerlei verschijnselen. Dat kun je nog heel mooi zien. Gisteren was het in de KNMI Twente 29,3. Nou, vanmiddag als die regen daar binnenkomt, dan gaat die temperatuur zakken. En dan zou het zomaar op hetzelfde moment van de dag even 13 graden kouder kunnen zijn, met een graad of 16. Ja, en dan de 20 graden die weer van het weekend op het programma staat. Dus dat is voor mij typisch september.
14: Ah, oké. Okay. Nou, ik spreek je komende zaterdag weer bij de Bas en Bert Ochtendshow. En vanmiddag horen we je natuurlijk ook nog. Dankjewel, hè.
20: Oké. Okay.
21: Tot 1 uur bij Oost.
22: Radio Oost. Het Vara zoekt live.
23: Zojuist gegeven oplossing van zoek 130 was helemaal fout.
24: Pinda die gecontroleerd is op kleur. Op
25: nee, het is lunch.
26: Ik ben Cora. Radio Oost.
14: Zo meteen de dobbelsteen. Ik kan er nog wel eentje gebruiken. Een liedje die ik al een tijdje niet meer heb gehoord. Uit de jaren 80. Dan zet ik die op 6. Kom maar door via de Radio Oost 06 4567 1331. De Waterboys nu op Radio Oost.

0: ooit een film gezien over de Waterboys. A Girl Called Johnny. Volgens mij ergens in een filmhuis, ook heel wat jaartjes geleden. Komt deze natuurlijk ook voorbij, The Waterboys en The Hall of the Moon. Het is 12:30, je luistert naar Radio Oost. Het is er tijd voor de Dondelsteen. Ik heb hier 6 liedjes geselecteerd.
1: Dit is de Dondelsteen.
0: Op 1. Goedemiddag Bert, voor de Dondelsteen wil ik graag aanvragen. Curiosity, Kill the Cat, Down to Earth. Dankjewel voor het doorgeven, Jaco. You and Me, Spargo, Marianne op 2. Op 3, hoi Bert, kun je van Johnny Logan What's Another Year erop zetten? Kobe, zeker, heb ik op 3 gezet. Toon, ik hoop dat je een beetje goed hersteld bent van de Schuddersfeesten in Delden, met onder andere Django Wagner, die was er. Vriend van de show natuurlijk op zaterdag bij Bas en Bert. Say It Again van Santana uit 1985. Op 5, Karin Teunis uit Lettelen. Hallo Bert, in de auto praat ik wel veel met mezelf, maar ik wil ook nog een leuk liedje uit de jaren 80. Kan dat? Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Nou, die heb ik. Want we hadden het in het onmogelijk weetje over dat heel veel mensen in de auto over zichzelf praten. Dus vandaar. En op 6, Jeroen Snijders met Tom Robinson en Listen to the Radio. Dit zijn dus de 6 Back to the 80s liedjes op de Dobbelsteen voor vandaag. En Serien, aan jou de dankbare of ondankbare taak om... Is het een dankbare taak?
2: Het is een dankbare taak.
0: Een dankbare taak om een liedje eruit te halen.
2: Ik ga gooien. Ik praat trouwens ook veel tegen mezelf in de auto. Dat doen meer mensen dus.
0: Ja, ja. 22 keer gemiddeld. Woon-werkverkeer.
2: Nummer 2.
0: En waar heb je het dan over in jezelf? Ben je ook een soort mental coach voor jezelf?
2: Ja, mental coach.
0: Ja?
2: Ja, ook in de derde persoon.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, heel veel mensen doen het. We hebben daar vanochtend uitvoerig over gesproken. Nummer 2, dat is You and Me van Spargo. Komt er uitrollen. Nou, Marianne, jouw liedje heb je nu op de radio. Het is 16:16 hier op radio's. Dankjewel, Serien. En ik wens jou een fijne middag samen met ome Jan Willem. Jan Willem Kobus vanmiddag vanaf 4:00. Zometeen natuurlijk Astrid de Jong. En Corrie Marjolein met de verjaardagskalender. Ik ben benieuwd of Pink erop staat, want zij is vandaag jarig. En deze komt dus al rollend uit de Dobbelsteen. Uit de jaren 80. Spargo en You.

0: Dit was toch het B-kantje van Last Christmas, volgens mij. Ja, volgens mij is dit een van de betere B's aller tijden. Kunnen we volgende week natuurlijk ook weer volop over gaan speculeren. Wat echt het beste B-kantje was uit de jaren 80. Layback had er ook wel eentje met White Horse. Dat was het B-kantje van Sunshine Reggae. Je hoorde George Michael en Andrew Ridgeley, oftewel Wham and Everything's in Glass. Vandaag precies 40 jaar geleden, op 8 september 1986... begon de Oprah Winfrey Show, landelijk in Amerika. Oprah was toen nog niet wereldwijd bekend. En 25 seizoenen later kende iedereen haar naam. Vandaag dus, 40 jaar terug in de tijd... begon ze aan haar indrukwekkende carrière, de Oprah Winfrey Show. En wij hebben elke dag in de show, Cor en Marjolein natuurlijk, de verjaardagen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Piep en de piep, hoera! De beste sluitpost natuurlijk, Cor en Marjolein. Goedemiddag Marjolein en Cor.
2: Goedemiddag Bert.
3: Goedemiddag. Bert.
0: Nou, ik ben benieuwd of ze erop staat.
2: Corrie Konings.
0: Ja, zij is jarig, ja, Corrie Konings.
3: Ja,
0: dat
3: klopt. 76
0: ja. Huilen is voor jou te laat, Corrie Konings, ja. Natuurlijk. En mooi was die tijd, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Dan De Wereld Draait Door, Matthijs van Nieuwkerk.
0: Matthijs van Nieuwkerk, binnenkort te zien op SBS, 66.
2: Ja.
3: Wat dacht je van Frank Danen?
2: Frank Danen, 45 jaar.
0: DJ 45,
3: ja.
0: Ja, 45, Frank Danen. Ja.
2: Dan Joep Onder de Linde, acteur.
0: Joep Onder de Linde, ook jarig de acteur vandaag, dames en heren.
2: En de meteorologische weervrouw Helga van Leur.
0: Helga van Leur, viert vandaag aan voor jou. Hoe jong is Helga geworden?
2: 56.
0: Ja. En Pink, hebben jullie Pink ook op de verjaardagskalender staan?
2: Wie is dat ook alweer?
0: Dat is een zangeres.
2: Ja,
3: Pink.
0: Die is ook jarig. Ja, Pink.
3: Oh, ja.
0: En wat vind je van het nieuws dat met de Tan weer vader wordt? Hebben jullie dat nog meegekregen toevallig?
2: Ja, geweldig. Ja, geweldig, ja.
0: Geweldig, hè, tuurlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja hoor.
0: Ik kan het niet meer verwachten op de leeftijd van hun
2: meter. Nee, zeker niet, Bert. Nee, zeker niet. Ja.
0: Hartstikke leuk dus.
2: Alles is mogelijk, hè?
0: Ja, alles is mogelijk, zeker. Ja. In ons leven is ook alles mogelijk.
2: Alles mogelijk.
0: Gaan jullie vanmiddag nog wat leuks doen? Gaan jullie lekker rummikuppen?
2: Ja, we gaan... Ja.
0: Een spelletje
2: rummikuppen. Gaan we wat doen, ja.
0: Nou, dan wens ik jullie veel plezier erbij. Dan wens ik jullie...
2: Oké, tot morgen.
0: Dag. Ja. Tot morgen. Dag, Cor.
3: Tot morgen.
0: Dag, Marjolein. Doei. Zometeen naast de Jong. En morgen zijn we er weer vanaf 9 uur hier op Radio. Ik wens je een fijne dag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne in die stad. Bij de inbraak werd belangrijk gereedschap gestolen. Wierde keert zich tegen de plannen van de provincie om het Hoogveen te vernatten. En supporters van Go Ahead Eagles kunnen straks om 2:00 het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht kijken. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurohellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.

0: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Sing Hallelujah, Dr. Alban.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag. Meteen maar even de administratie doen, hè, want er komt een appje vanuit Veenendaal. Ja, Wieke is natuurlijk met verlof, hè. Dat lijkt me duidelijk. Dat, waar is Wieke, wordt namelijk gevraagd. Ja, die is met verlof. Die komt over een maand of drie weer terug en dan is ze mama. En dat is ze nu natuurlijk ook al een klein beetje. Ja, en Paula, die is even lekker op vakantie. Er werd ook wel tijd om even uit te rusten. Dus ik ben Astrid. Ik pas op de plantjes en op de plaatjes van Paula. En ik ben hier deze hele week nog. En wat ga ik vandaag allemaal doen? En natuurlijk spanning en sensatie rondom FC Utrecht Go Ahead Eagles. De wedstrijd die werd afgekapt vanwege bekers op het veld. Die wordt uitgespeeld vandaag. Niet uitgespeeld, maar uitgespeeld. En daarvan hebben we een verslag straks in de uitzending. En mocht je nog een jas hebben liggen, een winterjas, waarvan je denkt, ja, ik heb hem eigenlijk nooit meer aan, dan vindt hij een heel goed doel in de kop van Overijssel vandaag. Als je blijft luisteren tenminste. En dan geniet je ook weer van de muziek. Want oh, oh, oh, wat heb ik een mooi lijstje. Straks de nieuwe oogst, Higher Love. Prachtig liedje van Ruben Hille. En nu Roxette. It must have been love. Denk ik ook.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Nou, hij hoeft niet heel ver te zoeken, denk ik. Ruben Hille, hij won de Voice of Holland. Hij heeft een fantastische stem. En hij ziet er ook niet onaardig uit. Hij is de nieuwe oogst deze hele week met A Higher Love. En mocht je nog een jas hebben liggen die je deze winter eigenlijk niet meer aan wil. Je hebt bijvoorbeeld net een nieuwe winterjas gekocht. Of je hebt ook opruimwoede en je hebt een kast leeggehaald. En je denkt, oh, al die sjaals, al die handschoenen, wat zal ik er eens mee doen? Nou, dan wordt Ineke Koekoek daar heel blij van. Ineke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, maar hoe zit dat met die jassen die jij graag wil hebben?
1: Ja, dat klopt. Nou, wij doen een actie eind oktober, begin november. En dat heet de actie Warme Jassen. Het wordt ook al in andere plaatsen gedaan. En de bedoeling is dat wij kledingrekken plaatsen voor winterjassen. Dat mensen die overbodige jassen hebben, die kunnen dat daar neerhangen. En mensen die een jas nodig hebben, die kunnen het daar weer anoniem en gratis ophalen. We zetten er ook manden neer voor mutsen, sjaals en handschoenen. En nou, het is eigenlijk de bedoeling dat het zichzelf een beetje, dat het vanzelf gaat lopen. We zorgen met vrijwilligers dat de plek netjes blijft. En we hebben de laatste twee weken van oktober doen we dat bij de buren in Kampen. En dat is achterkant van de Open Hof. En de eerste twee weken van november doen we dat in IJsselmuiden bij het lokaal.
0: Ja, en wil je nu al jassen hebben?
1: Nou, de bedoeling is dat het dan ter plekke opgehangen wordt. Dus ja, dat het zichzelf allemaal gaat regelen. Dus ja, dat je op die manier als inwoners ook elkaar gaat helpen. Mensen die wat over hebben kunnen dat brengen. Mensen die het nodig hebben kunnen het ophalen. En ja, we doen het voor elkaar en met elkaar. En zo zorgen we dat in Kampen iedereen weer een warme jas heeft.
0: Ja, want hoe komt dit tot stand? Komt het zo vaak voor dat mensen geen warme jas hebben?
1: Nou ja, toch wel. Het valt niet altijd op natuurlijk. Maar ja, soms hebben mensen gewoon niet meer de ruimte om een winterjas te kopen. En lopen ze nog rond in een jas die versleten is. Of een kind is eruit gegroeid. En het is toch lastig dan om weer een nieuwe jas te kopen. Ja, het komt toch meer voor dan we zelf weten eigenlijk.
0: Ja, ja, en het kan een beste uitgave zijn. En juist nu, mensen gaan de winterjas weer uit de kast halen. En denken, ja, ik heb er twee, ik doe er één weg.
1: En het is ook zo jammer dan, want die mensen kunnen andere mensen weer helpen. En hoe makkelijk kan het zijn, denk ik dan. Dus ja, we willen dat toch een beetje stimuleren. Dat de mensen die wat over hebben, daar ook, ook op een mooie manier wat mee kunnen doen.
0: Ja, dus feitelijk, ik moet nu, als ik ga opruimen, de winterjassen en de mutsen en de sjaals die ik niet meer wil, wel bewaren. Even wassen, denk ik.
1: Ja, even wassen en zorgen dat het heel is, zodat de mensen er ook echt wat aan hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. En dan kunnen jullie dat in Kampen de laatste twee weken van oktober ophangen bij de buren aan de achterkant van de Open Hof. En in IJsselmuiden bij het

0: jasje al uitgedaan?
1: Ja, zeker. Ja, dat is belangrijk, hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou, nu
1: en,
0: is het...
1: Misschien nog goed om te vermelden. Het gaat natuurlijk ook over kinderjassen, tienerjassen. Herenjassen worden ook... daar is ook vaak behoefte aan.
0: Ja, en juist ook kinderjassen in alle maten, denk ik. Ja. Want inderdaad...
1: Ja, in alle maten. We kunnen alle maten gebruiken. Alle soorten winterjassen. Ja.
0: Oké, de warme jassen van Ineke Koekoek. Succes, Ineke. Dank je wel.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
10: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
9: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
10: De olifanten van Botswana, NRV.
9: Of luipaarden in Sri Lanka.
10: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een cd- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, cd's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traube. 4 dagen met diner al voor €255.
12: Voordeeluitjes.nl. Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeeluitjes.nl. Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Het is 2:30. We krijgen het regionale nieuws van Serien Beunen. Serien, ga je gang.
15: Goedemiddag. Supporters van Go Ahead Eagles kunnen het overgebleven half uur van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht straks in het supportershome van de club bekijken. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestopt. Fans van FC Utrecht gooiden namelijk vuurwerk en drinkbekers op het veld. Volgens een woordvoerder van de KNVB duurt het onderzoek hiernaar mogelijk weken. En de laatste 26 minuten worden dus zometeen om 2:00 gespeeld met een voorsprong van 3-1 voor Deventer.
14: En wij doen op de radio verslag van de wedstrijd. Tussendoor mocht het de hoogtepunten natuurlijk hoor je van Job Vaarhorst. En Jeroen Kuiper is in het supporters home om daar verslag te doen. Dus je hoort ook alles via de radio als je wil.
15: Ja, je bent helemaal op de hoogte hier. Ja. Twee mannen uit Zwolle zijn aangehouden na inbraken bij de brandweerkazerne. Vorige week werd er 2 keer ingebroken bij een kazerne aan de Middelweg. De criminelen hadden het toen gemunt op redgereedschap om mensen na een ernstig ongeluk uit voertuigen te bevrijden. Agenten vonden een deel van het gestolen gereedschap terug in kelderboxen in Zwolle. En de week van lezen en schrijven is vandaag begonnen. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Nadine van Waard is van Stichting Lezen en Schrijven en ondersteunt gemeente in Twente bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zij vertelt dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom het lastig is om te lezen en schrijven.
16: Er is nog een hele generatie die dus naar de basisschool ging, maar ja, niet zo goed kon leren of het niet meteen oppikte, of misschien concentratieproblemen had of dyslexie wat nog niet echt erkend werd. En ik heb mensen gesproken die dus eigenlijk op de basisschool alleen maar in de schooltuintjes hebben gewerkt. Of koffie rondbrengen. Dat je echt denkt van, hè? Ik denk dat ieder gewoon zijn eigen verhaal heeft en zijn eigen achtergrond heeft.
15: In Nederland hebben 3 miljoen mensen van 16 tot en met 75 jaar moeite met lezen, schrijven en of rekenen. En dat is ongeveer 1 op de 5 mensen. Ook hebben veel kinderen op de basisschool hier moeite mee. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
14: Ja, even kijken. Dan ga ik hier naartoe. Hoppakee. Ja. Het weer is dat, want de middag begint droog. Maar het zal je zijn opgevallen. Er komt regen aan. In de Kop van Overijssel regent het zelfs al. Dat wordt langzamerhand steeds meer. De temperatuur ligt rond de 19 graden vandaag. En ja, dat blijft zo. Het wordt zelfs af en toe nog regenachtiger. Morgen ook pittige regenbuien, hoogstregen. Regens en onweer. En daarna wordt het langzaam en zeker iets droger. En toch weer 19 of 20 graden. Verkeersinformatie dan. Dan kijken we eventjes naar de wegen. 1 file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens sta je 6 minuten stil. Dus daar eventjes rekening mee houden.
8: Bij Oost in de middag.

The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen hoor je. Ik zit te wachten op visite, want zo dadelijk komen er wat mensen langs van de JP van de Band Stichting. Deel daarvan, of misschien allemaal, dat weet ik eigenlijk niet, werken in het zwembad in Hengelo. Daar beheren ze de keuken. Raakte in gesprek met een collega van mij en toen bleek dat sommige mensen daarvan het leuk vonden om een keer in de studio te kijken. Dus die komen zo hier langs. Nou, lijkt het mij dus leuk om een liedje met zwemmen dan te draaien als ze hier zijn. Dus geef mij een titel van een plaatje over zwemmen of swimming of wat is het, nager? Wat is het in het Frans? Weet ik niet. Nou ja, iets met zwemmen. Dat kan je simpelweg doen door een berichtje te appen. En dat doe je dan weer via de Radio Oost app of via het nummer 06-4567-1331. Zo makkelijk nummer. Een liedje dus over of met zwemmen. Of heel veel water mag ook. Maar zwemmen zou het leukste zijn. Ja. 06-4567-1331. Of gewoon de Oost-app op je telefoon. Sowieso een aanrader natuurlijk.

0: Marmorstein und Eisenbricht, hoorde je, ja. En ik was even aan de telefoon met Martin. Martin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi Martin. Martin, niet schrik hoor, maar ik bel jou even omdat jouw zoon Niels hier de studio op stelte te zet.
1: Ja. Dat wist ik. Ja.
0: Nou, hij zei dus dat jij al had gezegd dat Paula er niet was.
1: Ja.
0: Was dat een waarschuwing? Dat hij teleurgesteld ging zijn of viel het wel mee?
1: Nee hoor.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, maar hij was vol enthousiast over Paula. Dus dat,
0: ja.
1: Ik heb Paula's met vakantie. Dus
0: ja, dat, het spijt me, Niels. Papa. Niels, ja, je moet in de microfoon praten.
2: Is hij erg hoor.
0: Vind je het niet erg? Nee, oké. Okay. Dus, maar Niels wilde wel graag naar de radiostudio, Martin.
1: Ja, hij heeft ervaring met de radiostudio. Hij heeft al een keer een uur op 3FM heeft hij gepresenteerd.
0: Heb je een uur op 3FM gepresenteerd? Ja. Wauw, dus ik heb hier gewoon een collega staan.
1: Ja, dat klopt.
0: En is dat ook een beetje wat hij het beste kan, radio maken? Of gaat het in het zwembad ook best aardig?
1: Het radio maken zit wel in zijn bloed. Want hij doet ook altijd de top 50 voor het zwembad.
0: Ja.
1: Mogen ze allemaal lijstjes mogen ze allemaal invullen. En dan maakt hij daar een top 5 van. Dus dat kan hij heel goed.
0: Nou, wat heerlijk. En heeft hij dat van jou? Of heb jij er nooit iets mee te maken gehad? Of heb je zit je stiekem te zenden op zolder?
1: Nee. Ik heb er verder niks mee te maken. Maar ja, eigenlijk, die muziek waar ik van hou, daar houdt hij totaal niet van.
0: Dus wat is dat dan?
1: Ik ben meer de kant van Dream Theater, Iron Maiden.
0: Die speelt te hard allemaal.
1: Ja, hij is helemaal niet hard.
0: Oké. Nou, Martin, dan ga ik nu met je zoon praten.
1: Is
0: maar
1: goed.
0: Bedankt dat je even opnam.
1: Graag gedaan.
0: Oké, dag Martin.
1: Oké, bedankt.
0: Ja hoor, tot ziens. Dat is leuk hè, Niels. Even jouw vader ook op de radio.
2: Dat vond ik echt grappig.
0: Ja, maar jij had ze ingelicht dat ze op tv mee konden kijken? Of dat je vader op tv mee kon kijken?
2: Ja, zeker. Ik heb ze even ingelicht.
0: En waarom wilde je graag een keer hier kijken?
2: Nou, ik ben echt heel geïnteresseerd in radio. En ik vind het heel mooi. Want wat mijn vader al zei, ik maak altijd in december de Poelba tot 50.
0: Ja.
2: Dat de Poelba, dat is ons waarbij we zijn.
0: Waar Poelba?
2: Ja.
0: Poelba.
2: Het zwembad. Zwembad
0: Hengelo. Hengelo.
2: Ja, en dan mogen ze allemaal een lijstje invullen. En dan maak ik dat samen. En dan maak je daar een lijst van. En dan...
0: Dan is het er.
2: Nou, en dan draai ik hem af. Meestal met de kerstborrel. En dan zijn we weer helemaal blij. En dan,
0: nou, hartstikke fijn. En je hebt René meegenomen. Of tenminste, jullie zijn allemaal met elkaar hier gekomen. Hi René. Hallo.
3: Hallo.
0: Jij wilde ook een keer komen kijken. Kun jij eens vertellen wat jullie doen in het zwembad?
3: Eigenlijk wel van alles.
0: Oh.
3: lekker breed ook.
0: Ja.
3: Van barwerkzaamheden tot bakwerken tot gewoon cakes bakken. We hebben binnenkort ook een Engels ontbijt.
0: Oh, in het zwembad?
3: Ja.
0: Geeft dat niet heel veel rotzooi in het water?
3: Niet in het water, helaas.
0: Okay.
3: Maar eigenlijk aan het zwembad vast zitten de horeca, zeg maar. En daar wordt het allemaal...
0: Wat leuk.
3: Ja,
0: ja, leuk werk, denk ik. Ja, ja. En toen kwamen jullie mijn collega Mirjam tegen en dachten jullie...
3: Ja, toen was ik helaas net niet aan
0: Jij
3: het werk.
0: Jij was er niet. Jij wel, nee. Niels?
2: Niet dat ik weet.
0: Ook niet. Wie heeft geregeld met Mirjam dan?
2: Een begeleider van ons.
0: Oh, hartstikke fijn. Ja. En wie hebben jullie allemaal meegenomen? Wie zijn er allemaal mee?
3: Damien.
2: Colin. Jeroen.
0: Jeroen.
2: Inge.
0: Sylvia.
2: Sylvarissa. Senna. En dat was hem.
0: Dat was hem.
2: En Senna en Sylvia zijn twee begeleiders van ons.
0: Oh, oké. Okay. Die helpen als er iets niet lukt. Maar het gaat allemaal prima, volgens mij. Ja. Oké, nou, ik heb de luisteraars gevraagd om liedjes in te sturen over zwemmen. Want het leek me wel leuk, omdat jullie allemaal bij het zwembad werken. Ik dacht, dan kan ik dat voor jullie draaien. Hey. Welke denken jullie dat het vaakst is ingestuurd?
3: Marit Hooggramer, ik ga zwemmen.
0: Hoe weet je dat?
3: Nou ja... Als ik aan het zwembad denk, denk ik aan dat nummer.
0: Ik denk, dan gaat Niels gaat natuurlijk zeggen... Ja, die komt daar mee, want die maakt
2: dat
0: lijstje.
2: Dacht ik wel.
0: Hoe staat hij altijd in jouw lijstje dan? Komt Mart Hoogkamer daar ook nog in voor?
2: Hij stond vorig jaar wel in, volgens mij. Ja,
0: want ik krijg ook van HJ krijg ik Swimming into Deep Water. Kan natuurlijk ook nog dat je Engelstalig liedjes krijgt. En R.E.M. Night Swimming. En even kijken, dan heel vaak zwemmen in Bacardi Lemon. En ik ga zwemmen dus. En het ABC-diploma-lied?
2: Die ken ik niet.
0: Die ken ik ook niet. Gaan we wel een keer opzoeken natuurlijk, ja, als het over zwemmen gaat. Nou, kan ik straks nog iets voor jou draaien, Niels? Want wat stond er bovenaan in het lijstje?
2: Ja, die stond niet bovenaan, maar hij heeft nog nooit in de lijst gestaan. Maar ik wou eigenlijk de Google Dolls horen met I Was.
0: Oh, dat is wel een heel mooi liedje, hè?
2: Als dat kan.
0: Maar waarom staat dat nooit in je lijstje? Dan
2: nou, omdat er bijna niemand op stemt.
0: Maar dat kun je toch faken? Als dat jij dat lijstje maakt,
2: dat gaan we misschien dit jaar zeker wel even doen.
0: Ja, oké. Nou, dan ga ik die voor jullie opzoeken. Ga ik nu Mart Hoogkamer draaien. Willen jullie nog iets vragen? Oh, dat kan wel terwijl Mart Hoogkamer aan het draaien is. Dan gaan we straks naar de wedstrijd. FC Utrecht Go-Ahead Eagles. Gaat het over heel iets anders. Maar nu gaan we dus eventjes zwemmen. Ik ga zwemmen.

0: als je die was van mij, hè? Je voelt je thuis in Overijssel.
1: Radio Oost. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor inbraken in een brandweerkazerne in die stad. En Go Ahead Eagles start nu met het overgebleven deel van de wedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zaterdag. Staat 3-1 voor Deventer, maar geen enkele supporter is welkom in het stadion. Go Ahead Eagles fans kijken vanuit het supporters home, net als Radio Oost. Wij houden je op de hoogte.
12: Radio Oost, thuis in Overijssel. 2 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Radio Oost. Bij Oost in de middag.
0: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
19: Ja, met heel veel muziek natuurlijk. Maar ook met voetbal dit half uur. Want er is een inhaalwedstrijd gaande. FC Utrecht Go Ahead Eagles. En Job is daar aanwezig. Job, ze zijn van start gegaan inmiddels, hè?
20: Ja, dat is even wennen op de dinsdagmiddag. Yeah. Om 2 uur is er net afgetrapt voor de laatste 25,5 minuut van Utrecht Go Ahead Eagles. Afgelopen zaterdag gaat dus definitief gestaakt na ongeregeldheden op de tribune. En nu moet Go Ahead Eagles die 3-1 voorsprong zien te verdedigen. We zitten in minuut 68 en Go Ahead Eagles is veelvuldig in de aanval. Laten we hopen dat wangedrag niet beloond wordt en Go Ahead Eagles er gewoon nog een stuk of 6 bij maakt.
19: Kijk, en we houden je op de hoogte hier op de radio. Ook vanuit het supportercentrum waar gewoon meegekeken kan worden met de wedstrijd op dit moment. Daar is Joost aanwezig. Bij hem gaan we zo even luisteren. En Job houdt ons natuurlijk op de hoogte. En ondertussen is er muziek waarin we ons kunnen verliezen. Sister Sledge hoor je. Lost in Music.

0: En net als in heel veel films maakten ze een comeback. Treden gewoon weer op, hè, met Erik Meesie. Toontje lager, hoorde je. Net als in de film.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: En dan is het gewoon een dinsdagmiddag, 11 over 2, bijna 12 over 2. En dan wordt er opeens gevoetbald in de Eredivisie. De inhaalwedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. En wij houden dat natuurlijk allemaal in de gaten. In het supportershome in Deventer zit Jeroen Kuiper. En bij de wedstrijd zelf zit Job Vaarhorst. En wat hoor ik, Job? Wordt het bijna 2-3 of 1-4?
2: Ja, het is 2-3 geworden. Dit kan zomaar een hele slechte film voor Go Ahead Eagles gaan worden. Het is de hoekschop vanaf de rechterkant van Davy van den Berg. En dan wordt hij daar volgens mij door Mathies Didden binnengekopt. Maar jij wilde naar het supportershome, denk ik. Nou, daar zullen ze ongetwijfeld diep teleurgesteld zijn daar in Deventer.
0: Nou ja, als er net een goal gescoord is, wil ik ook naar jou. Maar laten we Jeroen er inderdaad eventjes bij halen. Want die zit in het supportershome in Deventer. Oh, stress daar.
3: Ja, ik hoorde wel wat vuisten op tafel hier slaan en wat gemor inderdaad. Want ja, hier hoop je natuurlijk niet op als supporter van Go Ahead. Er zijn hier een mannetje of 50 bij elkaar gekomen om te kijken naar de wedstrijd. En ze hadden er vooraf heel veel zin in. En ondanks de aanleiding natuurlijk. Want ze hadden gewoon zin in een lekkere middag. Maar nu wordt het toch nog even een kwartiertje billen knijpen hier.
0: Ja, het zou zomaar dan 3-3 kunnen worden, maar dan kijken we wel heel erg op de zaken vooruit. Wat denk je, Job? Is de kans daarop aanwezig?
2: Nou, Go Ahead Eagles begon deze wedstrijd eigenlijk heel erg goed. Een minuut of 10 lang. We begonnen dus in de 64ste, 65ste minuut, moet ik zeggen. Ja, speelde het erg ver op de helft van Utrecht. Werd het zelfs een beetje gevaarlijk. Grootste kans was daarna wel voor FC Utrecht. Een bal van linksbuiten bleek. Eindigde op de lat, maar nu is Suraida in de 1-1 met de doelman Barkas. Oh, en dan weet hij deze kans niet te verzilveren. Mathies Suraida, hij maakt al zoveel doelpunten voor Go Ahead Eagles. En had Go Ahead Eagles hier op een 4-2 voorsprong kunnen schieten na wat geschutter in die defensie van FC Utrecht. Ja, Utrecht is net op 2-3 gekomen. Als Go Ahead Eagles deze wedstrijd afgelopen zaterdag had mogen uitspelen, had het hem hoe dan ook gewonnen. Het stond op een 3-0 voorsprong toen het helemaal misging met dat vuurwerk. Ja, we moesten naar binnen toe. Een half uur lang lag het hier stil. De spelers kwamen weer naar buiten en direct daarna maakte Utrecht de 1-3. Toen volgde een bierdouche op het veld. Heel veel bekertjes en werd de wedstrijd definitief gestaakt. Ja, een flinke domper voor Go Ahead Eagles dat nu dus voor deze resterende minuten terug moest naar Utrecht. Naar een lege galgenwaard en nu dus op een 2-3 voorsprong staat. Ja, het begon dus op 3-1. En Mathies Didden heeft net de 2-3 tegen de touwen gekopt. Ja, en we hebben nog wel een kwartier te spelen, hoor. Laten we hopen, we hadden net het vorige plaatje, dat het geen slechte film wordt voor Go Ahead Eagles. 2-3, minuut 79.
0: Ja, en ik ga ook draaien What I Want van Morgan Wallen samen met Tate McRae. Dus What I Want geldt dan even voor Go Ahead Eagles, hoop ik. Maar nog even naar Jeroen. Want hoe hangt de sfeer erbij nu? In het supportershow?
3: Nou, die is vooral heel die is vooral heel gespannen, want je kunt je voorstellen 1-3, dat lijkt redelijk geruststellend. Dus de mensen die ik hier vooraf sprak, die hadden wel zoiets van, oh, dit moet wel goed komen. Maar ik zie nu al iemand aan zijn shirtje trekken, mensen klappen wat zenuwachtig de handen tegen elkaar om toch wat steun aan de ploeg te geven. Maar het is hier echt wel billen knijpen en toch een stuk spannender dan menigeen had gedacht.
0: Nou, als het maar niet met bekertjes wordt gegooid. Jij houdt ons op de hoogte daar vanuit het supportershome. En Job natuurlijk vanaf de wedstrijd. Dus mocht er iets gebeuren, dan hoor je het hier bij Oost onmiddellijk. En dan tussendoor de fijne muziek, hè? In dit geval dus What I Want.

0: Ja, leave me alone, zegt Billy Joel. Nou, wij laten in ieder geval de voetballers niet alleen. Want we vragen even aan Job Vaarhorst hoe het gaat tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Hoe gaat het daar, Job?
1: Ah, heel letterlijk laten we ze wel alleen. Want er zit helemaal niemand in het stadion. Misschien een mannetje of 50. Maar ja, Go Ahead Eagles staan nog steeds op een 3-2 voorsprong. Het begon dus op die 3-1 voorsprong in minuut 65. Maar net maakte Mathijs Didden, de centrale verdediger van FC Utrecht, de 2-3. En daarna kroop de angst toch wel een beetje in de ploeg bij Go Ahead Eagles. Dat nu moet oppassen. Als Bleek er vandoor is aan de linkerkant. Lage voorzet richting de tweede paal. En dan kan daar Dean James net op tijd wegwerken. Maar het is wel weer een hoekschop vanaf de rechterkant voor FC Utrecht. En net was dat succesvol. Het is opnieuw Davy van den Berg die bal gaat trappen. Loopt nu naar de hoekschop. Ja, hij heeft niet veel tijd. Hij moet een beetje tempo maken. 86 minuten en 45 seconden staan er op de klok. Net was dit een succesvol recept voor FC Utrecht. Davy van den Berg, oud speler van PEC Zwolle, gaat die bal neerleggen aan de rechterkant van het veld met zijn linker. Heeft een goede trap in zijn benen en die gaat die bal opnieuw richting de hoofden van de luchtmacht van FC Utrecht sturen. Eén hand gaat de lucht in. Nee, twee handen gaan de lucht in. Is het een variant van den Berg? Van den Berg nu met de hoekschop richting de tweede paal. Daar staat Dani de Wit. Dit kan wel koppen, maar dan is het de Meulensteen die bal weg kan werken. Ja, zo is het nog heel erg spannend. 87 minuten en 15 seconden. Ja, nog een minuutje of drie denk ik hier te voetballen. Go Ahead Eagles moet stand zien te houden. En laten we hopen dat wangedrag niet beloond wordt vanmiddag.
0: Ja, en dan is het spannend in het stadion. Maar hoe zou het dan zijn in het supportershome van Go Ahead? Nou, Jeroen, houden jullie het nog een beetje droog?
2: Ja, ik merk dat de hartslag hier bij heel veel fans wel omhoog gaat. Er wordt nu geroepen om een kaart. Dat ik zie een overtreding op het veld van een Utrecht-speler. Maar je merkt wel dat de spanning hier toeneemt. Mensen beginnen af en toe een beetje zenuwachtig heen en weer te lopen. Zitten aan hun shirt. Slaan verschrikte handen voor de ogen als er een gevaarlijk moment is. Dus je merkt hier wel echt dat de spanning toeneemt. En het is gezellig druk hier, mannetje of 50 ook hier in het supportershome. Iedereen die graag Go Ahead wil kijken met elkaar, maar ze hadden toch niet gehoopt dat het zo spannend zou worden.
0: Nee, nou ja, jij blijft daar nog eventjes bij en wij houden natuurlijk ook de oren gespitst. We gaan even luisteren naar Nielsen en Miss Montreal en dan pakken we hopelijk zo dadelijk de laatste seconde van deze wedstrijd nog eventjes mee bij Job.

0: Vouwers. Vertel, Job.
1: Schrikkelijk nieuws voor Go Ahead Eagles, want FC Utrecht heeft een penalty gekregen. Het is Blake die de 16 inkomt vanaf de linkerkant en dan werkt Samsted hem tegen het gras. En dan kan scheidsrechter Van de Kerkhof niets anders dan die bal op de stip leggen. En daar heeft Stepanov, ja, die gaat het klusje voor zijn rekening nemen. De spits van FC Utrecht, Kjetu Houk, staat op de doellijn, de doelman van Go Ahead Eagles. Gaat hij deze inzet van Stepanov stoppen? De scheidsrechter blaast nu op zijn fluitje. Stepanov met de aanloop in de linkerhoek en dan is het 3-3. Ja, hier had iedereen toch wel een beetje de vrees voor. En die vrees wordt werkelijkheid. FC Utrecht op 3-3 tegen Go Ahead Eagles. Oh, oh, oh.
0: En hoeveel minuten of seconden inmiddels staan er nog op het bord?
1: Nou, we hebben nog 20 seconden officiële speeltijd. Ja, er zal maximaal een minuutje bij komen, denk ik. De vierde man staat wel met het bord in zijn handen. De bal gaat nu naar links. Go Ahead Eagles heeft afgetrapt. Even kijken hoeveel we erbij krijgen. Ik denk 1 minuutje maar, hoor. En nu gaat Go Ahead Eagles er nog een keer vandoor aan de linkerkant via Baten. Kan Go Ahead Eagles dan alsnog de 4-3 maken? Baten is er vandoor. Baten met de terugtrekbal. En dan staat daar net een verdediger van FC Utrecht goed op te letten. We krijgen 2 minuten erbij. Zeg jij het maar, Astrid. Gaan we hem afmaken of...
0: Ja, 2 minuten erbij. Eens even kijken. Weet je wat ik doe? Nog een minuutje, Miss Montreal en Nielsen, en dan kom ik bij je terug. Tenzij er gescoord wordt natuurlijk, hè? Dan ga je gillen.

Ja, lekker bezig hoor, Miss Montreal en Nielsen. Maar ondertussen is het tijd voor een penalty bij de wedstrijd. Ja, dan gaan we meteen natuurlijk eventjes naar...

0: zijn we hier beland. Nou, wat past de muziek toch goed vandaag. FC Utrecht Go Ahead Eagles. Ze begonnen met 1-3 of 3-1, net wie je voorop zet. En nu staat het dus 3-3 met nog een paar seconden te spelen. Job, praat ons even bij.
1: Nog 45 seconden. Oh. Het staat inderdaad 3-3 nadat Go Ahead Eagles die 3-1 voorsprong uit handen heeft gegeven. Ja, waar iedereen al een beetje bang voor was, is dus gebeurd. FC Utrecht heeft 2 keer gescoord. Eerst na 77 minuten via Didden. En toen net een penalty die werd benut door Stepanov. Kan Go Ahead er dan nog een keer uitkomen aan de linkerkant? Nee, dan is die bal van Lintos daar niet goed. En is het balbezit weer voor FC Utrecht. Ja, nog 20 seconden te spelen. Go Ahead Eagles krijgt nog 1 keer een ingooi. Het is wel ver op eigen helft. Dan moet Samsted die bal wel snel gaan nemen. Daar staat in de as, staat Lintos vrij. Lintos nog een keer open. Draaien aan de andere kant. Kan die bal nog een keer naar voren? Nog 9 seconden. De bal gaat naar Kramer. De centrale verdediger dribbelt op. Zoekt daar de voorwaarts. En die speelt daar in de as. Soerai vrij. En dan kan Go Ahead Eagles. Ja, dit is echt de allerlaatste aanval van deze middag. Soerai richting Baten. Dan is die bal van Soerai niet goed. Kan Baten er nog wel bij. En krijgt Go Ahead Eagles nog een hoekschop in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Ja, het is echt heel erg vreemd om hier te zitten hoor. In zo'n leeg stadion. Op dinsdagmiddag begonnen we dus om 2 uur. En dan gebeurt er ook nog waar iedereen al bang voor was. Een 3-1 voorsprong werd door Go Ahead Eagles uit handen gegeven. Maar nu kan Go Ahead Eagles in de slotseconde, in de allerlaatste seconde, want dit is de allerlaatste kans van deze middag, alsnog de 4-3 aantekenen. Soerai met de hoekschop vanaf de linkerkant. Met zijn rechter gaat hij die bal voor het doel gooien. Iedereen is mee naar voren. Soerai daar richting het hoofd daarvan. Meulensteen, maar daar zit de verdediging van FC Utrecht goed tussen. En dan is het hier afgelopen, denk ik. Ja, Van der Kerkhoff blaast op zijn fluit. Nee, hij steekt zijn hand nog even in de lucht. Want hij is aan het kijken wat er met een verdediger van FC Utrecht aan de hand is. Ja, dit was toch echt de allerlaatste mogelijkheid. En bij Utrecht feliciteren ze elkaar allemaal met dit punt. Maar we voetballen nog steeds. De bal is in de handen van Samsted. En nu zegt scheidsrechter Van der Kerkhoff, nee, het is tijd. Het is afgelopen. Ja, iedereen van FC Utrecht juicht. En bij Go Ahead Eagles zijn ze diep teleurgesteld. Want het verdedigde een 3-1 voorsprong toen al die incidenten op de tribune met de vuurwerk en daarna met bekertjes. Go Ahead stond 3-0 voor voordat we voor de eerste keer naar binnen gingen. En het loopt helemaal mis. Wat een rampzalige middag is dit voor Go Ahead Eagles. En ook voor het Nederlandse voetbal. Want zo blijkt maar weer, wangedrag wordt beloond.
0: Nou, en wat is het gevolg nu voor Go Ahead?
1: Nou, dat Go Ahead Eagles geen 3 punten, maar slechts een puntje overhoudt aan deze wedstrijd. En dus niet 4e staat, maar gewoon naar 5 speelronden in de Eredivisie in de middenmoot staat. Ja, dat is voor Go Ahead Eagles geen slechte positie. Maar als je uitgaat van een zege in Utrecht, wat ook gewoon heel erg knap is, en je staat 4e van Nederland, ja, dan is dit een hele dikke domper.
0: Ja, ga zo even kijken hoe de supporters eraan toe zijn. Maar eerst is het tijd voor de boodschappen en het nieuws natuurlijk.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer.
13: More information at abridgetoofar.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: voordeeluitjes.nl.
16: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: En dan is het... Ik jok een beetje. Het is niet precies 2:30 natuurlijk. Het is inmiddels al 3:30, omdat we vol spanning in die wedstrijd zaten. Maar wel de hoogste tijd voor het regionale nieuws. En dat krijgen we van Sirien Beunen.
17: Goedemiddag. Na meerdere inbraken bij brandweerkazernes in Zwolle zijn er nu 2 verdachten aangehouden. Vorige week werd er 2 keer ingebroken bij een kazerne aan de Middelweg. Agenten vonden een deel van het gestolen gereedschap terug in kelderboxen in Zwolle. Het gaat om gereedschap waarmee mensen gered kunnen worden uit voertuigen. En het gaat waarschijnlijk langer duren voordat reizigers rechtstreeks met vervoerder GoVolta van Hengelo en Deventer naar Amsterdam kunnen reizen. Het vervoersbedrijf rijdt 1 keer per dag van Amsterdam naar Berlijn en terug en heeft een aanvraag ingediend om in Nederland ook binnenlandse reizigers te mogen vervoeren. Ook naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Hengelo. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de concurrentie is voor de NS. Die heeft nu ook een onderzoek aangevraagd naar de gevolgen. En volgens GoVolta past dat in het beleid van de NS om andere aanbieders dwars te zitten. En nog meer nieuws over treinen. Want wie morgen van plan was om met het openbaar vervoer te reizen, zal een plan B moeten bedenken. Er wordt de hele dag gestaakt. De staking is onderdeel van een breder protest van FNV tegen de bezuinigingen op sociale zekerheden van het kabinet. Het kabinet wil onder andere bezuinigen op de werklozenwet, de uitkering voor langdurig zieken en de AOW. En ook in de haven, bouw- en metaalsector staakten ze deze week. En dan de inhaalwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Die eindigde zojuist met 3-3 gelijkspel dus. En dat is een teleurstelling voor Go Ahead. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestopt. Fans van FC Utrecht gooiden namelijk vuurwerk en drinkbekers op het veld. En dat is dus nu geëindigd in 3-3. Dat hoorden we net. Meer nieuws daarover lees je op oost.nl.
0: En zo dadelijk gaan we even schakelen met het supportershome in Deventer, waar Jeroen Kuiper zit. Even kijken of mensen nog kunnen praten door de tranen heen.
17: Ja, verdrietig.
0: Ja, was dat hem?
17: Ja, dat was hem.
0: En dan eens even kijken het weer. Nou, het ziet er treurig uit. Net als voor de voetbalsupporters. Tenminste, niet in Utrecht natuurlijk, maar daar hebben we geen boodschap aan. De middag begon nog droog, maar het begint her en der al te regenen in Overijssel. En dat wordt steeds meer. De temperatuur blijft rond de 19, 20 graden hangen. En dan wordt het steeds kouder ook vannacht. Morgen stapelwolken en af en toe een zonnetje, maar ook heel veel buien. En die kunnen pittig uitpakken. Dus het kan echt gaan plensen. Eventueel komt er ook onweer bij kijken. En dan verloopt donderdag weer droog. En op vrijdag ook. En dan wordt het rond de 20 graden. En verkeersinformatie dan in onze provincie. Nou, de A1 Hengelo richting Duitse grens. Daar staat het weer eventjes stil tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 minuten daar. En op de A28 Amersfoort-Zwolle en de andere kant op is iets aan de hand. Tussen Nijkerk en Hoevelaken of Amersfoort-Vathorst. Daar zijn veiligheidsmaatregelen genomen. En daar is dus de weg dicht. En je wordt omgeleid via Apeldoorn.
18: Oost in de middag.
10: Radio Oost.
19: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Het gaat dus niet over het land, hè? Dit gaat over porselein. Het Engelse woord voor porselein is China. Dus het gaat over porselein in je handen. Te Paul, hoorde je? Nou, hopen dat er niemand in het supporters home in Deventer bij Go Ahead Eagles porselein in handen had. Want nou, het zal je niet ontgaan zijn. De wedstrijd is zojuist geëindigd in 3-3. De inhaalwedstrijd in de Eredivisie. En Jeroen Kuiper is in dat supporters home. Jeroen, hoe gaat het met je?
1: Nou, met mij gaat het wel goed. Ik ben trouwens even naar buiten gelopen. Want ik dacht eens even kijken of er nog wat mensen zijn. Want direct bij het laatste fluitsignaal liep vrijwel iedereen direct naar buiten toe. Uit teleurstelling.
0: Gek.
1: Want ja, dat kun je je wel voorstellen. Hè?
0: Ja.
1: Ja, nee, dus het is natuurlijk in 3-3 geëindigd. En ja, daar baalden de mensen heel erg van. Dus ze zijn direct allemaal naar buiten gegaan. Ik heb nog wel één supporter kunnen spreken. Die heeft het over competitievervalsing. Want ja. Nou ja, de wedstrijd werd natuurlijk zaterdag gestaakt bij een 3-1 voorsprong van Go Ahead. Utrecht kon nu rustig in een leeg stadion natuurlijk een plan smeden de afgelopen dagen om toch nog een resultaat eruit te slepen. En hij zegt, ja, goede supporters worden gedupeerd. Dus het zou eerlijker zijn als die 3-1 gewoon de eindstand was geweest. Want dan gaan supporters die dit doen misschien ook minder snel over tot dit soort acties. Maar ja, voorlopig gaat de KNVB natuurlijk gewoon. Hebben ze het beleid om dat zo'n wedstrijd dan wordt uitgespeeld zonder publiek op een dinsdag. Ja, en dan is dit voor Go Ahead de zure appel waar ze doorheen moeten bijten.
0: Ja, het is ook wel echt heel zuur, hè. Dus, maar er werd niet gegooid met stoelen of zo.
1: Er werd wel ergens op geslagen.
0: Ja, toch, hè?
1: Op de bar en dat soort dingen. En er viel ook wel her en her een scheldwoordje, denk ik. Maar dat kon ik niet helemaal goed horen. Want ik had ook nog een koptelefoon op. Omdat ik ook natuurlijk naar Job aan het luisteren was.
0: Ja, ja.
1: Al met al, de sfeer er naarmate de wedstrijd vorderde niet beter op.
0: Nee. Er zijn geen liters bier over de toonbank gegaan. En het supporters home was vrij snel leeg. Dus dankjewel, Jeroen.
1: Yes, graag gedaan.
0: Ik had Jeroen een leukere middag gegund. Maar helaas.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, blijft nog tot zeker woensdag 9 september dicht. Via Zwolle van en naar Amersfoort rijden moet voorlopig dus via de A50 of A1. En een teleurstelling voor Go Ahead Eagles. Het restje wedstrijd is in gelijkspel geëindigd. Ondanks de voorsprong op FC Utrecht die Deventer had toen de wedstrijd zaterdag gestaakt werd.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Dus dat vieren we met Earth, Wind and Fire.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, superleuk dat ik hier ook regelmatig talent kan laten horen vanuit Overijssel. Nou, Tamar, die groeide op in IJsselmuiden, in Overijssel dus. Ging rechten studeren, werd advocaat. Maar on the side doet hij nog best wel veel met muziek. Afgelopen weekend presenteerde hij samen met zijn band Brainwaves een hele cd. En daarvan ga ik zo niet alleen een liedje draaien, maar ik ga ook even bellen met meester Tamar.

0: De Fever Dream van Alex Warren. Nou, wat er nu gebeurde, vorige week raakte ik aan de praat met een meneer. En, een meneer uit IJsselmuiden. En die vertelde mij, mijn zoon is advocaat, rapper en stormtrooper. Denk, nou, daar moet ik meer van weten. En dat is natuurlijk heel simpel geregeld. Tamar Bastiaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat nou, een introductie.
0: Ja, jij hebt een heel veelzijdig visitekaartje.
1: Dat klopt, ja, dat klopt. Dus, alle markten thuis.
0: Ja, precies. Nou ja, maar waar moet ik beginnen? Nou, laat ik beginnen met advocaat.
1: Ja.
0: Dus ja. Je bent gewoon rechten gaan studeren en dan word je uiteindelijk advocaat.
1: Ja, dat klopt. Ik werk zelf bij een internationaal advocaatkantoor. Ik ben zelf gericht op de privacyrecht. En ik adviseer bedrijven eigenlijk over alles met privacy en cybersecurity. Thema's die toch door de globalisering en digitalisering steeds belangrijker worden in deze tijd.
0: Ja, dat is leuk. Maar dan trek je op een gegeven moment de advocatenkleren uit, de toga. En dan ben je opeens een hele stoere rapper.
1: Ja, nou ja, naast mijn vak als advocaat rap ik ook in een band Brainwaves. En daar kan ik ook textueel een slag slaan en mij verbaal uiten. En dat doe ik dus door middel van de muziek. En voor mij is dat dus met rap. Ja.
0: En dat overlapt nooit, dus je gaat nooit per ongeluk een wettekst rappen. Alhoewel, dat blijft wel goed hangen
1: Nee, dat... Ja. Ik denk wel als ik... zelf zou pleiten in de rechtszaal en ik zou het in rapvorm doen, dat het dan makkelijker uit het hoofd te leren is. Maar nee, Dat is nog niet voorgekomen gelukkig.
0: Ja.
1: Dus maar het een sluit het ander niet uit. En ik denk dat het ook wel een beetje in het verlengde ligt. Hè. Nadenken over wat je wil zeggen en hoe je overkomt en een bepaalde boodschap overbrengen. Dus eigenlijk hartstikke leuk.
0: En nou hadden jullie afgelopen weekend CD-presentatie?
1: Klopt.
0: In Utrecht, hoe was het?
1: Ja. Ja, het was fantastisch. Heerlijk weer. Zonnetje. Hele velsen vol. Het was in het Maxima Park in Utrecht. En daar hebben we ons nieuwe album A New Dawn uitgebracht. Ik heb dus in de band Brainwaves. En we hebben daar ons album gepresenteerd. Helemaal live gespeeld. En het was fantastisch.
0: Was je vader erbij?
1: Mijn vader was er uiteraard bij. Ja, zeker. Ja. Die was er zeker bij. En die heeft gefilmd en die was natuurlijk ook trots. Na zo'n lang proces van 3 jaar, want we hebben 3 jaar dan aan het album gewerkt, om dat te zien en te kijken. En hij heeft natuurlijk wel een aantal dingen geluisterd en ongevraagd advies geleverd. Dus dat is dan ook mooi om te zien hoe je zoon dat uiteindelijk tot uiting brengt.
0: Ja, want ik heb dus met je ouders zitten praten. Je moeder zit in een koor, dus het is logisch dat je de muziek ingegaan bent. Maar je vader is denk ik wel echt je grootste fan.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: En dat zal denk ik ook wel zo blijven. Ja.
0: Als je nou,
1: daar ben ik ook trots op.
0: Als je nou, want ik ga zo Endless Summer draaien. Stel nu dat het een monsterhit wordt of een van de andere tracks van New Dawn. Dan, hoe doe je dat dan combineren? Want kun je gewoon als advocaat dan in een ingewikkelde zaak staan, terwijl je ondertussen mee moet doen aan Wie is de Mol en weet ik van wat allemaal wat voor optredens in de Ziggo Dome moet staan?
1: Ja, nou ja, dan zou je altijd moeten kijken of je natuurlijk lekker in het weekend kan optreden. Daar ben ik sowieso meer van dan door de week. En ik weet ook niet of ik het geschikte persoon zou zijn om aan een tv-programma specifiek mee te doen met spelletjes.
0: Oh ja.
1: Maar als de tijd zover is, dan zullen we zien hoe ver het allemaal zou komen en wat dan allemaal mogelijk is.
0: Ga je dan combineren?
1: Voor nu is het nog mooi te combineren inderdaad. Lekker door de week een advocatuurlijke werk en in het weekend... lekker losgaan met Brainwaves en met onze band.
0: Ja. Lekker. Ja, nog heel even, want we willen nu die plaat horen natuurlijk. We willen je horen rappen. Ja. Maar je hebt dus zo'n pak uit Star Wars. Zo'n witte stormtrooper. En wat doe je dan? Ga je dan langs?
1: Ik zit zelfs bij een vereniging dat zich inzet voor het zijn allemaal slechte rikken uit de Star Wars saga. En die zijn verkleed als bijvoorbeeld de Stormtrooper karakters uit de Star Wars universe. En die doen goede dingen voor mensen bijvoorbeeld die een ziekte hebben en een leuke dag willen bezorgen voor honden en kinderen. En dat doen we dan voor het goede doel. Dus dat doe ik ook nog naast.
0: Heel bijzonder. Heel bijzonder. Nou, we gaan je nu horen met Brainwaves in Endless Summer. En wie weet waar we je weer op zien duiken. In ieder geval, dank je wel, Tamar. En alle succes, hè.
1: Ja, dank je wel, hè. En enjoy, zou ik zeggen.
2: someone

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuwleusen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is 1 minuut over 3:30. Laten we luisteren naar het regionale nieuwsoverzicht. En dat wordt ons gebracht door Sirien Beunen. Ga je gang, Sirien.
3: Goedemiddag. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
4: Zou begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
3: Ouders kunnen direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen. En ze zijn soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. De inhaalwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht eindigde zojuist gelijk met 3-3. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestopt. Fans van FC Utrecht gooiden namelijk vuurwerk en drinkbekers op het veld. Ondanks de voorsprong van Go Ahead Eagles is het dus nu gelijkspel geworden. En wie morgen van plan was om met het openbaar vervoer te reizen, zal een plan B moeten bedenken. Er wordt de hele dag gestaakt. De staking is onderdeel van een breder protest van FNV tegen de bezuinigingen op sociale zekerheden van het kabinet. Het kabinet wil onder andere bezuinigen op de werklozenwet, de uitkering voor langdurig zieken en de AOW. Ook de haven, bouw- en metaalsector staakten deze week. Veel mensen werken morgen thuis of carpoolen met collega's, blijkt uit rondgang van ANP. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel, Sirien. Dan kijken we even naar het weer. Nou ja, regen de komende tijd. En 19 graden ongeveer. Morgen ook regen. En dan gaat het er nog wat harder aan toe. Met hoosbuien en eventueel ook onweer. Overmorgen wordt het dan weer droger. Dat is dus inmiddels donderdag. En ook vrijdag laat het zonnetje zich zien. En wordt het zo ongeveer 20 graden. En de files dan, nou ja, weer druk natuurlijk op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. 6 minuten sta je daar tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. En ook een file op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Nou ja, mocht je die kant nog op gaan, sta je 5 minuten stil. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk, of de andere kant op strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de weg dicht wegens veiligheid. Maatregelen. Daar word je omgeleid via Apeldoorn. Bij Oost in de

zit heel logisch in elkaar. Met een begin en een eind. En een refrein. En natuurlijk tussendoor teksten. Supertramp hoorde je. Zo dadelijk Jan-Willem hier. En die geeft weer de opdracht om plaatjes te bedenken bij een onderwerp. Maar ik heb ook een opdracht voor je. Ik wil namelijk zo graag nog een Nederlandstalig liedje draaien. En ik heb er eentje bij me, maar ik denk toch dat het beter kan. Ja. Ik zal dan ook niet zeggen welke ik bij me heb, maar gewoon een leuker Nederlandstalig liedje dan dat ik zelf had meegenomen. Dus kom maar met je suggesties. Stuur een appje via 06-4567-1331. Of gewoon via de Oost-app, die heb je natuurlijk al lang. Gewoon een Nederlandstalig liedje. Ik hoef alleen maar de titel, zoek ik hem er wel bij. En dan weet ik bijna zeker dat ik hem kan vinden. No doubt is dit. Don't speak.

Magnetic van de Boosa. Ja, ik vroeg om een Nederlandstalig liedje. Nou, dat heb ik geweten. Ik krijg een hele lijst. Oh, die is ook leuk. Er komt net nog zaterdagavond van Danny Christian binnen. Zo leuk. Je loog tegen mij. En over de muur. Ook heel toepasselijk als je kijkt naar het nieuws vanuit Duitsland, zegt Sietse. Ja, en Els en Wim, die komen met Rob de Nijs. Foto van vroeger. Ik vind ze echt allemaal leuk, hoor. Bedankt voor de suggesties. Maar ik ga in dit geval even voor de suggestie van Jacqueline. Ja, Jacqueline doet altijd heel veel suggesties, dus het is makkelijk kiezen. Maar ik vond het wel heel leuk dat ze met de suggestie kwam Leon Moorman, hier in het oosten. En op zich is Leon Moorman volgens mij van de D-pop, oftewel de muziek uit Drenthe. Maar ja, we zitten hier met z'n allen in Overijssel toch ook echt in het oosten. Dus hoe leuk om die nog even te draaien. En dan komen Will and the People er nog achteraan. En daarna is het tijd voor de middag hier bij Oost. En dan kun je suggesties doen voor plaatjes, volgens mij, die iets met defensie of het leger te maken hebben. Nou, straks meer daarover. Nu dus Leon Moorman.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
13: Het laatste nieuws uit Overijssel. Reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met GoVolta. En een teleurstelling voor Go Ahead Eagles. De club heeft in het laatste restje van de wedstrijd gelijk gespeeld, ondanks de voorsprong die Go Ahead had op FC Utrecht. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit zijn de files. En die staan op dit moment op de A35 Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 2 kilometer, 5 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 6 kilometer, 9 minuten. Dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB. Zometeen de dag van Oost.
17: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
18: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: de Greg Ginn Band en Jeopardy op Radio Oost. 7 over 4.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Tot 7 uur, de dag van Oost op Radio Oost, waarin we je meenemen door de dag wat er allemaal wel niet gebeurd is. En we zoomen ook wat in op enkele dingen, zoals daar zijn die oefening van de luchtmacht.
2: Ja, de luchtmacht. Daar gaan we het over hebben, ook met de 6 voor 7. Zometeen, daar willen we plaatjes van. We spreken natuurlijk het nieuwsoverzicht van vandaag met je door.
0: En we hebben het ook over die inbraken bij de brandweerkazernes in de regio. In Zwolle was dat 2 keer vlak achter elkaar raak. En daar zijn nu verdachten voor opgepakt. We praten er zo over met de veiligheidsregio. En dan vanmiddag, ja, dat wordt nog lang over nagepraat, denk ik, die wedstrijd van Go Ahead Eagles.
2: Ja, wat een teleurstelling. Een gelijkspel. Terwijl ze een voorsprong hadden afgelopen zaterdag.
0: Ja, vooral de manier waarop en hoe het publiek dit eigenlijk voor elkaar heeft gekregen. Als je het zo bekijkt, daar gaan we het toch uitgebreid over hebben. En TikToker Mohammed is helemaal viraal. Als iemand nu denkt, waar gaat dit over? Blijven luisteren, dan ga je het vanzelf horen. Verder praten we hierbij over wat er te beleven is in Overijssel vanavond en morgen. Kortom.

0: Harder dan ik hebben kan, hoor je van Bluff. En dat ging eigenlijk ook wel een beetje zo vanmiddag.
1: De 6 voor 7.
0: Het ligt natuurlijk een beetje aan waar je in de provincie woont, maar in de buurt waar onze studio staat, in Hengelo, vlakbij Vliegveld Twente, daar was dus die oefening vanmiddag.
2: Ja, want als je deze komende 2 weken naar boven gaat kijken, dan zie je heel bijzondere dingen in de lucht vliegen. Bijvoorbeeld auto's die met parachutes uit een militair vliegtuig worden gedropt.
0: Ja, heb jij ze ook zien vliegen vanmiddag?
2: Nee,
0: ja,
2: nee.
0: Ik wel.
2: Heb jij ze gezien?
0: Ja, je moet gewoon een beetje uit het raam kijken af en toe, hè. Dat moet je normaal natuurlijk niet zeggen op het werk, maar...
2: maar van deze komende 2 weken een beetje uit het raam kijken.
0: Af en toe ook als je een beetje dit soort geluiden voorbij hoort komen, kijk dan eventjes naar buiten. Het was heel indrukwekkend, want ze vlogen echt wel heel erg laag over.
2: Spannend.
0: Van die grote transportvliegtuigen. Nou, dat is dus het verhaal. Die oefening die duurt 2 weken. Dus ze kunnen geregeld nog voorbij komen. We gaan er straks iets meer over horen van luitenant-kolonel Harry van Riesen. En die is leider van de oefening van de luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht.
2: Een hele mond vol dus.
0: Ik heb zitten oefenen. Goed, maar welke muziek past daarbij? Dat willen we van jou weten voor de 6 voor 7.

0: Run Day and Break My Heart.
1: De 6 voor 7.
0: Straks hoor je wat meer erover hoe het nou precies zit met die oefening van de landmacht, luchtmacht en een combinatie daarvan. Daar horen we zometeen alles over, maar de vliegtuigen die vlogen laag over de provincie vandaag.
2: Ja, dat doen ze in het kader van de Falcon Leap. Dat is een internationale militaire luchtlandingsoefening. Ja, en daar zoeken we plaatjes bij over vliegen, over helikopters.
0: En over het leger. De Tubeway Army, Our Friends Electric, hoorde je. Ja, dit is het Rode Leger Kozakkenkoor. Snel door.
2: Het klinkt wat hipper.
0: Bolland en Bolland bedachten ooit in die Army Now. En Status Quo had er een hit mee. Nou, heb jij nog een goed idee voor die 6 voor 7? Geef ze dan door. Ik zie opzij, opzij, opzij. Komt nu binnen van Jeroen. Even kijken. Gert-Jan Knol zegt, wat is het onderwerp voor vandaag? Nou, dat hebben we net verteld. En Diana Terweel komt met Camouflage van Stan Ridgway. Dat is ook een mooie. Goed. De 6 voor 7, vanaf 6:30 op Radio Oost. En het enige wat ik van jou vraag is even doorgaan met het doorgeven van plaatjes. Dat kan via Facebook Radio Oost. En je kunt ook bellen. 074-2456-665. De 6 voor 7 straks om 6:30 op de radio. En voor de tijd ben je helemaal bijgepraat over de Dag van Oost.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja.

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: De dag van Oost.
3: Het is alweer 3 minuten over 4:30. Een lichte vertraging, we lijken het spoor wel. Kijk even naar de temperaturen. In Sipkulo is het op dit moment 22,5 graad. In Hulsen 20. En in Steenwijk ietsje frisser, 18,5. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Serien Beunen.
4: Goedemiddag. Een man die willekeurige mensen aanviel in Zwolle en Assen krijgt 15 jaar cel. Het gaat om een 25-jarige Romein. Hij wurgde een wandelaar bijna dood in Assen en hij stak 2 mensen neer in Assen. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie eiste. Of de man psychische aandoeningen heeft, kunnen deskundigen nog niet zeggen. De teleurstelling is groot bij Go Ahead Eagles. De ploeg speelde vanmiddag het restant van de wedstrijd tegen FC Utrecht. En het duel werd afgelopen weekend gestaakt nadat Utrecht supporters vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. Go Ahead verdedigde een 3-1 voorsprong, maar speelde vanmiddag in een half uur met 3-3 gelijk. Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead, hield zich na afloop in op de vraag of wangedrag van supporters loont.
5: Ik zet een streep onder. Ik ga straks nog die laatste 25 of 30 minuten terugkijken. En dan ga ik daar lering uit trekken. Dan neem ik mee naar morgen toe. En dan staat zaterdag Groningen voor de deur. Anders kun je niet doen. Want wat ik zei, soms moet je ook op je tong bijten.
4: Dronken patiënten overspoelen de ziekenhuizen. Vooral in het weekend is het raak, dat meldt het AD. Ziekenhuis MST in Enschede heeft als eerste in Nederland bijgehouden hoeveel mensen hierdoor op de spoedeisende hulp belanden. In 5 weken tijd waren dat 110 mensen, van wie de helft moest worden opgenomen. En dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg, omdat hij bij sommigen geen alcoholtest is afgenomen. Artsen waarschuwen dat het veel onnodig extra druk geeft op de zorg en noemen het een maatschappelijk probleem. De brug van de A28 bij Nijkerk blijft zeker tot morgen dicht. Door de werkzaamheden is de A28 daar afgesloten. En dat heeft gevolgen voor wie tussen Zwolle en Amersfoort wil rijden. Dat is dus vervelend voor automobilisten en vrachtwagens. Verkeer van en naar Zwolle moet omrijden via de A50 en A1... en rekening houden met een half uur extra reistijd. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: En dan kijken we eventjes naar de situatie op de wegen. Er staat op de A35 en 35 de gebruikelijke plek bij Wierden voor de verkeerslichten. 3 kilometer in beide richtingen. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer en 6 minuten. En tussen Heerde-Zuid en Vaassen 3 kilometer 5 minuten. Ook op de N35 tussen Heino en Raalte 4 kilometer. 10 minuten de vertraging. En Zwolle richting Emmeloord. Dat is tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. In die richting 8 kilometer file. 8 minuten vertraging ook. En de N332. Raalte richting Lochem. Tussen de aansluiting van de A1 en Laren staat 4 kilometer file. En dat geeft 5 minuten vertraging. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog wat regen. Langzaam maar zeker schuiven die regenbuien over de provincie vanaf de westkant naar het oosten. Morgen wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. En vooral in de late ochtend en woensdagmiddag passeren meerdere buien. Deze kunnen pittig uitpakken met hoosregens en onweer. De westelijke wind is tamelijk vlagerig bij maximaal rond de 18 graden. En donderdag verloopt droog, bij tijden met zon en 19 of 20 graden. Vrijdag ook zo goed als droog en dan maximaal 20 graden. Ja.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: Ruben Hillen komt uit Hengelo, won The Voice en heeft nu een nieuwe hit. En die heet A Higher Love. En natuurlijk draaien we die op Radio Oost als De Nieuwe Oogst. We gaan het even hebben over wat er vandaag laag over kwam vliegen.
1: Ja, je ziet ze vliegen, want in de buurt van Twente Airport oefent de landmacht tijdens de Falcon Leap, een internationale militaire luchtlandingsoefening.
0: Ja, het is landmacht, luchtmacht, van alles wat erbij komt. Want Harry van Riessen die leidt de oefening namens de luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht en is Joint Exercise Director.
1: Zo.
0: Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, dat heb je zeker goed gezegd. Ik zou er nog wel willen toevoegen. Dat we dat samen doen met het Air Mobility Command van de luchtmacht uit Eindhoven.
0: Kortom, het is een grote oefening die door heel Nederland zo'n beetje plaatsvindt, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat het zich met name richt op het oosten van Nederland. Dus vanaf Eindhoven tot ongeveer de Waddenzee. En daar valt Overijssel natuurlijk volledig in.
1: En wat houdt de oefening precies in?
2: Ja, wat is het eigenlijk voor een oefening? Het is een tweeweekse internationale gereedstellingsoefening. Dus van de Luchtmobiele Brigade en het Air Mobility Command. En dat doen we eigenlijk om drie verschillende redenen. Als eerste is het omdat airborne capaciteiten, wat jullie al luchtlandingscapaciteiten noemen, een belangrijke capaciteit is in het binnen de NAVO als het gaat om afschrikking. Dat is heden ten dagen helaas belangrijk. Het mooie van Airborne is dat wij in staat zijn om met grote aantallen personeel en materieel op zeer korte termijn ergens in de wereld ingezet te kunnen worden. Daarnaast gebruiken we deze oefening ook om een bijdrage te leveren aan de samenwerking en de interoperabiliteit tussen NAVO-partners. In totaal doen er 12 verschillende nationaliteiten mee vanuit de NAVO.
0: Zo.
2: En daarbij beoefenen we samen tactieken en technieken en procedures. En tenslotte werken we natuurlijk ook aan een stukje onderling vertrouwen om aan elkaar te laten zien dat we ook kundig zijn om zulke complexe operaties te kunnen organiseren.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook wel een beetje het verhaal van Europa en ook internationaal. Iedereen heeft zijn eigen leger. Dat moet met elkaar toch samen, ook in deze tijden, zoals we dat ook al zegt, goed kunnen samenwerken. Heel stiekem, dan is het toch ook wel heel mooi om zo'n grote oefening even te kunnen doen.
2: Ja, dat is fantastisch. Ik ben ook trots dat ik de exercise director ben van zo'n fantastische oefening. Absoluut.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, vanmiddag kwamen er bij ons bij de studio even een paar overvliegen. Dat ging ook best laag, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een vraag die veel gesteld wordt. Hoe laag gaan die vliegtuigen nou en waarom is dat nodig? Nou, dat laagvliegen, dat is een belangrijk onderdeel van de gereedstelling van onze crews. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want we hebben steeds meer obstakels in Nederland die best wel laag staan. De vliegtuigen die vliegen in deze twee weken wel tot 100 meter boven de grond bij dag. Bij duisternis gaan we ietsje hoger. Dan gaat het tot maximaal 150 meter vanaf de grond.
0: Ja.
2: Over het algemeen is dat wel op lage snelheid en zonder onverwachte manoeuvres, waardoor de overlast in ieder geval van mijn gevoel redelijk beperkt blijft.
0: Ja, ik vond het mooi om te zien. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar dat was wel het geval. Het gebeurt niet elke dag. En we hadden ons lampje op de zendmast ook even gecontroleerd voor die tijd of die het nog goed deed.
2: Ja.
0: Maar wat gaat er nu de komende dagen gebeuren? Want ik begreep dat er ook op een gegeven moment auto's worden gelost uit vliegtuigen. Gebeurt dat ook bij ons in de regio?
2: Ja, eigenlijk voor deze eerste week ligt onze focus met name op Airport Twente en op het oefentrein Marnewaard. Om eerst even met de oefentrein Marnewaard te beginnen. Daar voeren we een grootschalige tactische operatie uit. Daar gaan we ook de meeste parachutisten inzetten. En Airport Twente gebruiken we met name voor wat wij Air Land Operations noemen. Dus waar de vliegtuigen daadwerkelijk aan de grond komen. En daar gaan we inderdaad personeel en materieel heen transporteren.
0: Het is niet dat ze gedropt worden, die auto's. Het is echt, ze worden,
2: nee,
0: het wordt
2: we gaan
0: wel even
2: in Twente niet droppen. Hm. Ja, we gaan daadwerkelijk landen. Binnen Airborne kennen we twee vormen. Dat noemen we dan airdrop. Dat is dan komen de vliegtuigen niet aan de grond, maar dan gooien we het eruit. Het personeel en het materieel. En Airland, dan komen we daadwerkelijk met de vliegtuigen aan de grond. En dan, dan rollen de voertuigen en lopen het personeel gewoon naar de vliegtuig.
1: Ja, dus we hoeven niet bang te zijn dat er ineens een auto op je huis valt of zo.
2: Nee, maar... nee. Er hangen geen parachutisten aan de schoorsteen.
1: Nee, dat is fijn. Nee. Er zijn veel mensen, ruim 100 mensen hebben een melding gemaakt van overlast. Van bijvoorbeeld geluidshinder of geschrokken dieren. Hoe houden jullie daar rekening mee?
2: Nou ja, kijk, dat doen we natuurlijk als eerste door alles zo veilig mogelijk uit te voeren. We proberen die overlast natuurlijk binnen de perken te houden. We zijn er ons enorm van bewust dat voor mensen dat toch wel wat overlast kan opleveren. Als je nu zegt 100 meldingen, dan
0: ja, dat was de vorige oefening, hoor, dat het geval was. Dus ik weet niet of dat
2: gelukkig
0: nu zo is.
2: Nee, gelukkig.
0: Geen paniek.
2: Tot nu toe hebben we nog relatief weinig meldingen, maar we zijn natuurlijk ook pas gisteren begonnen.
0: Ja,
2: en mensen gaan dat merken. Maar we zullen die overlast proberen tot een minimum te beperken.
0: Ja, en in de wetenschap van wat er tegenwoordig gebeurt, is het misschien ook wel zo dat mensen het eerder accepteren? Of merkt u dat niet?
2: Nou, ik heb daar geen data van. Maar ik heb wel de indruk, als ik gewoon in mijn eigen kring kijk, dat mensen daar steeds meer begrip voor hebben. Met wat er gebeurt in de wereld. Dat er door Defensie geoefend moet worden. En dat het inderdaad zal gaan leiden tot structureel misschien wat meer overlast.
0: Ja, nou, voorlopig vond ik het vandaag spectaculair. Dus als het daarbij blijft, vind ik het al heel mooi. In ieder geval de komende 14 dagen dus nog deze oefening. Nou, het zal op een paar dagen schelen. Maar de komende 2 weken is deze oefening. En zullen ze nog zeker te zien zijn, denk ik ook. In de provincie.
2: Zeker. Goed. Absoluut.
0: Nou, dank voor de toelichting. En veel succes bij de actie in de komende dagen, Harry Van Riessen. Dank u wel.
2: Ja, jullie bedankt.

Cliff Richard en Dreamin. We zoeken plaatjes over die oefening met vliegtuigen, het droppen van parachutisten en auto's. Het is allemaal zeer spectaculair. Welke muziek past erbij voor de 6 voor 7? Even na 6:30 gaan we 6 plaatjes die daarbij horen draaien. En zometeen hoor je alle nieuws van vandaag op de rij in de Dag van Oost.

0: help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man die willekeurige mensen aanviel in Zwolle en Assen krijgt 15 jaar cel. Het gaat om een 25-jarige Romein. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie eiste. En een grote teleurstelling voor Go Ahead Eagles. Het restje van de wedstrijd is in gelijkspel geëindigd, ondanks de grote voorsprong op FC Utrecht die Deventer had toen de wedstrijd van zaterdag gestaakt werd.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van de stevige wind naar de stevige files, want er staan er nogal wat in en om onze provincie. Laten we beginnen op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Steenwijk Noord en Ter Itzaat staat 3 kilometer 6 minuten. De A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn Noord 5 kilometer en 13 minuten de vertraging. Dan de A35 en 35 tussen Almelo en Wierden. En tussen Nijverdal en Wierden in beide richtingen 4 kilometer voor de verkeerslichten. 8 minuten de vertraging in beide gevallen. De N35 Heino-Zuid-Raalte 3 kilometer 5 minuten. En op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de A35 en Almelo Noord. 7 kilometer en 7 minuten de vertraging. N50 nog een keer tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer en 5 minuten. En dat zijn ze, de files op dit moment, volgens de ANWB. En je luistert naar...
8: De dag van Oost.
7: Waarin we zometeen gaan kijken hoe het nou zit met die inbraken in de brandweerkazernes. De wedstrijd van Go Ahead Eagles. Hoe dat afliep tegen FC Utrecht. We weten het allemaal, maar daar moeten we uitgebreid over hebben. En TikToker Mohammed. Heel gezellig. Hoe zit het ook alweer? Hij werd viraal. En wat betekent dat? En natuurlijk ook, wat gebeurt er vandaag en morgen in onze provincie? En de 6 voor 7 gaan over laag overvliegende vliegtuigen van Defensie.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De bladeren vallen

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
5: Radio Oost.

0: Nou, die kant willen we nog lang niet op. Something Happens to the Way, on the Way to Heaven van Phil Collins.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Langzame week, zeker trekt er een wolkendek over de provincie. En is het wel definitief eventjes voorbij met de zomer. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Nadat we onder meer het nieuws hebben behandeld van vandaag. En we kijken even naar de brandweer.
2: Ja, en we gaan het eerst hebben over het nieuws.
0: Ja, zeker, want we beginnen met het verhaal van de brug bij Nijkerk.
2: Ja, die brug die blijft nog zeker tot morgen dicht. Door de werkzaamheden is de A28 daar afgesloten. En dat heeft gevolgen voor wie tussen Zwolle en Amersfoort wil rijden. Rijkswaterstaat legt aan een NOS-verslaggever uit wat er aan de hand is.
3: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met de tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zandgrind tegen die pijlen aan moet worden gestort. Dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
4: Want hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
3: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
2: Ja, die brug die blijft dus voorlopig dicht. En dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
5: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland. Dan zit je ook weer met die Merwedebrug.
4: Ja, precies.
5: Ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
4: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
6: want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
4: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus wordt elke dag feest, denk ik.
2: Ja, toen was het nog vroeg, maar je moet rekening houden met een half uur extra reistijd. Verkeer van en naar Zwolle moet omrijden via de A50 en de A1.
0: Een grote teleurstelling voor Go Ahead Eagles. De inhaalwedstrijd tussen Go Ahead en FC Utrecht eindigde vanmiddag gelijk met 3-3. De wedstrijd werd afgelopen zaterdag eerder gestaakt. Fans van FC Utrecht gooiden namelijk vuurwerk en drinkbekers op het veld. Ondanks de voorsprong wist uiteindelijk FC Utrecht toch de boel gelijk te trekken. Verslaggever Job Vahorst voelde de teleurstelling ook in het supportershome.
7: Nee, dus het is natuurlijk in 3-3 geëindigd. En daar baalden de mensen heel erg van. Dus ze zijn direct allemaal naar buiten gegaan. Ik heb nog wel één supporter kunnen spreken. Die heeft het over competitievervalsing. Want de wedstrijd werd natuurlijk zaterdag gestaakt bij een 3-1 voorsprong van Go Ahead. En Utrecht kon nu rustig in een leeg stadion natuurlijk een plan smeden de afgelopen dagen om toch nog een resultaat eruit te slepen. En hij zegt ja, goede supporters worden gedupeerd. Dus het zou eerlijker zijn als die 3-1 gewoon de eindstand was geweest. Want dan gaan supporters die dit doen misschien ook minder snel over tot dit soort acties. Maar ja, voorlopig gaat de KNVB natuurlijk gewoon. Hebben ze het beleid om dat zo'n wedstrijd dan wordt uitgespeeld zonder publiek op een dinsdag. Ja, en dan is dit voor Go Ahead de zure appel waar ze doorheen moeten bijten?
0: Zeker een zure appel. En verslaggever Job Vahorst staat bekend om zijn fenomenale imitatie van Jeroen Kuiper.
2: Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciale telefoon, via een speciaal telefoonnummer, om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
8: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter, deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
2: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen.
0: Wie morgen van plan was met het openbaar vervoer te reizen, zal plan B moeten gaan bedenken. Er wordt namelijk de hele dag gestaakt. De staking is onderdeel van een brede protest van FNV tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid van het kabinet. Het kabinet wil onder andere bezuinigen op werklozenwet, de uitkering voor langdurig zieken en de AOW. Ook de havenbouw- en metaalsector staakt deze week.
2: En de week van lezen en schrijven is vandaag begonnen. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Erika uit Westerhaar Friesepeense Wijk was zelf laaggeletterd, maar ging op aandringen van haar dochter op les. Er ging een wereld voor haar open.
9: Doe het alsjeblieft. Het heeft me zo goed geholpen. Ik kan gewoon mezelf zijn. Ik kon mezelf altijd al zijn. Maar ik heb een veel beter leven gekregen, omdat ik zelf me kan ja, voortzetten en alles doen wat ik wil. Mensen die het niet kennen makkelijk zeggen van... dat doe je wel even. Nee, dat doe je niet even. Ik begrijp de mensen. Ik ben zelf laaggeletterd geweest. En ik voel nog steeds wat een ander voelt. En ik ben nog steeds dezelfde Erika als toen. Alleen ik ben rijker geworden.
2: Ja, een belangrijke week dus. In Nederland hebben 3 miljoen mensen van 16 tot en met 75 jaar moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat is 1 op de 5 mensen. En ook veel kinderen op de basisschool hebben hier moeite mee.
0: Tot zover het overzicht van het nieuws van vandaag. Zometeen meer over de diefstal bij de brandweer.

0: Edition. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost. Back to the
1: 80s. Ja, bestel je bingokaarten. Ach, dat moest eventjes gezegd worden. We gaan nu het hebben over heel wat anders, namelijk over een inbraak bij de brandweer.
2: Je hoort het helaas de laatste tijd steeds vaker. Diefstal bij een brandweerkazerne. In Zwolle gebeurde het vorige week zelfs 2 keer in een paar dagen tijd. Dieven namen speciaal gereedschap mee.
1: Gisteravond tijdens de raadsvergadering vertelde wethouder Anja Roels dat er verdachten zijn aangehouden.
3: Vraag 7 was dus, zijn er verdachten aangehouden? Ja, er zijn 2 verdachten aangehouden. En de goederen zijn teruggevonden op 3 plekken. Ook buiten Zwolle.
1: Ja, dat werd dus gisteravond bekend. De politie meldde vandaag de aanhouding van die verdachte. Bianca de Greef is van de veiligheidsregio IJsseland, het samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Ja, hoe is dat nieuws bij u terechtgekomen en ontvangen dat nu eindelijk ook mensen opgepakt zijn?
4: Ja, dat is natuurlijk heel positief nieuws. Vooral dat onze gereedschap weer teruggevonden is. En dat het onderzoek van de politie gewerkt heeft.
1: Ja, want wat voor gereedschap was er nou eigenlijk precies gestolen? Gaat niet om hamers en bijtels?
4: Nee, dan moet je denken aan redgereedschap. Het woord zegt het al, dat is gereedschap wat wij echt gebruiken in onze hulpverlening om mensen te redden. En dan is er te denken aan een schaar waarmee je een auto openknipt. Of een ram waarmee je bijvoorbeeld een dashboard verder naar voren kan schuiven. Of een spreider om een auto open te maken. Het zijn allerlei verschillende soorten redgereedschap. Waar ze het nu op gemunt hebben.
2: En waarom hebben die criminelen juist daar op gemunt?
4: Ja, daarover kan ik niet gaan speculeren. Dat is een politietaak. Wij speculeren niet over waarom dat nu gebeurt of wat het verband is tussen de inbraken of welke motieven er anders zitten. En ook niet hoe zij onze spullen willen gaan gebruiken.
1: Nee, want het is wel zo dat dit echt gereedschap is wat je niet zomaar eventjes koopt in de hobbywinkel, om het zo maar te zeggen. Dit gaat er om echt heel groot, zwaar gereedschap, hè?
4: Zeker.
1: Ja,
4: en dat is ook gereedschap wat niet zomaar vervangt. Kijk, als wij een inzet hebben en er is hulpverlening nodig en je wil dat gereedschap gebruiken en we moeten op dat moment op een andere plek het materieel vandaan halen of de inzet moet veranderd worden omdat het er op dat moment niet is, dan is dat gewoon gevaarlijk. Het brengt onze hulpverlening in gevaar.
1: Precies, het is niet alleen maar vervelend en lastig, maar de veiligheid überhaupt van mensen komt hiermee in het gevaar. Want ja, als je niet de beschikking hebt over die spullen, dan kan het zomaar langer duren om iemand te kunnen bevrijden bijvoorbeeld.
4: Ja, en tijd is gewoon heel kostbaar.
1: Ja, en wat doet dat ook met de medewerkers van de veiligheidsdiensten?
4: Ja,

0: om meer dan 60 inbraken gaat?
1: 60. Ja, ja. Klopt.
0: Ja, en dat speelt al een tijdje. Ja, kunnen jullie daar nog meer aan doen? Want je zou ook verwachten van op de plekken waar dit ligt opgeslagen. Je kunt ook niet alles driedubbel achter slot doen, want als er haast geboden is, moet het te pakken zijn.
1: Ja, klopt. Nee, dat klopt. En kijk, ik begrijp ook die vragen, want het speelt nu inderdaad meer. Maar er zijn allerlei maatregelen te verzinnen die wel mogelijk zijn, die ook genomen worden.
0: En
1: kijk, ik ga niet details geven over die beveiligingsmaatregelen. Want ik wil de beveiliging natuurlijk niet ondermijnen. Maar we nemen met z'n allen natuurlijk wel maatregelen.
2: Ja, en dat gereedschap is dus wel teruggevonden. Waar is het precies teruggevonden?
1: Ja, op meerdere locaties. En zowel in Zwolle als in Buitenzwolle.
0: Oké, nou, en die hebt u dan misschien weer eventjes terug. Kleine pleister op de wonden, maar hopelijk dat het beter voorkomen kan worden. En ja, eigenlijk zou het helemaal niet moeten gebeuren. Maar ja, zo is het nou een keer soms. Dieven hebben we dat betreft niet in de hand, hè?
1: Ja, klopt. Nee, klopt.
0: Oké. Nou, jullie hebben maatregelen genomen. Wel jammer dat dat kost natuurlijk ook weer het nodig om dat voor elkaar te houden. Maar het is eventjes niet anders. In ieder geval is dit voorlopig even opgelost. En hopelijk dat het daarbij blijft. Bianca de Greef van de Veiligheidsregio over die kazerne-diefstal in Zwolle. En de aanhouding van twee verdachten.
3: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traube. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
11: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: De dag van Oost.
16: Het is bijna 5:30 en we kijken even op de thermometers in de provincie. Het trekt al wat dicht en er komt regen aan. Gaan we zo meteen meer over horen. Daardoor koelt het af. Sint Isidorushoeve, daar is het op dit moment nog 23 graden. In Junne 21 en Steenwijkerland, daar is het echt al ietsje frisser, 17 graden. Over IJssel krijg je van Serien Beunen.
17: Goedenavond. Een man die willekeurige mensen aanviel in Zwolle en Assen krijgt 15 jaar cel. Het gaat om een 25-jarige Romein. Hij wurgde een wandelaar bijna dood. In Assen stak hij 2 mensen neer. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie eiste. Of de man een psychische aandoening heeft, kunnen deskundigen niet zeggen. Chinese smartphonefabrikanten hebben nieuwe opvouwbare telefoons aangekondigd. De telefoon van Huawei gaat zo'n €3000 kosten en die van Xiaomi kun je straks aanschaffen voor $1500. En ook Apple komt met een opvouwbare iPhone. Daarmee betreedt Apple een niche-segment waar de Chinezen zich al langer op richten. En de iPhone gaat tussen de 2 prijzen inzitten. En voor $2000, moet ik zeggen, koop je straks zo'n opvouwbare telefoon. En nieuws over treinen. Reizigers uit Hengelo en Deventer moeten waarschijnlijk langer wachten op een rechtstreekse trein naar Amsterdam met Covolta. De vervoerder rijdt nu 1 keer per dag tussen Amsterdam en Berlijn, maar binnenlandse reizigers mogen nog niet instappen. Covolta wil dat dat verandert en heeft daarvoor een verzoek ingediend. En NS heeft een onderzoek aangevraagd naar de plannen van Covolta, die de trein tussen Berlijn en Amsterdam wil openstellen voor binnenlandse reizigers. Volgens Covolta kan dat voor vertraging zorgen. En de vervoerder verwijt NS dat het nieuwe concurrentie op het spoor probeert tegen te houden. De gemeenten in Twente steunen juist de nieuwe verbinding met Amsterdam. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
16: Dan kijken we nog eventjes naar de files. Die staan op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Om en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer, 11 minuten de vertraging. En eens eventjes kijken, wat staat er nog meer? A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Steenwijk Noord en Ter Itzat. 4 kilometer en 6 minuten. Dan de A35 en 35 in beide richtingen bij Wierden. Staat de dagelijkse file 4 kilometer lang. En in beide richtingen 9 minuten wachten tot het licht weer op groen springt op die plek. Dan de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. Ook daar voor de verkeerslichten 4 kilometer en 12 minuten vertraging. De N50 tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 10 kilometer en 22 minuten de vertraging op de N50. En dat zijn ze de files op dit moment volgens de ANWB in en rond de provincie. Kijken we naar het weer in de provincie. Gert Voerman, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Willem.
16: Ja, want het is nu wel eventjes gebeurd na die hete dag gisteren. Langzaam maar zeker komt de regen over ons heen.
18: Ja, nadat ik op het woord langzaam, er zat zelfs nog een verrassing in het weer. Vanmorgen gaf ik aan, nou 19 tot 21 graden met de hoogste temperatuur in Twente en vrij veel bewolking. Ochtend nog een beetje zon. Maar vanmiddag kwam de zon in Twente er plotseling toch even bij. Die regen zat wat in de vertraging. En om, precies om 4 uur regen het op Kampereiland. Daar zat al een millimeter in de buis met slechts 17 graden. Terwijl op hetzelfde moment in Wierden was het met zon ruim 23 graden. Wordt nu gelijk getrokken. De regen zit nu zeg maar de voorkant in de buurt van Salland. Trekt verder naar het oosten toe. Dus vanavond wordt vroeg of laat overal nat. Regenachtig. Die temperatuur gaat dus ook dalen. Dus het wordt ook donkerder. Dus het gaat al zo dalen natuurlijk. Maar in de loop van de avond en nacht dan droogt het weer op van het westen uit. Koelt af 11 tot 12 graden. Na nacht weer een paar buien. En dan morgen overdag zitten we in onstabiele lucht. De bovenlucht wordt kouder. Dat betekent dus veel stapelwolken, af en toe zon. In de ochtend, vooral later in de ochtend, gaan zich buien vormen. In de eerste helft van de middag bereiken we de piek. Dat zijn buien, daar kan wat onweer bij zitten op sommige plaatsen. Wat windvlagen. De ene plek krijgt meer, de andere plek wat minder. Maxima 17, 18 graden. Met de buien zakt die wat terug. En een stevige bries, een westenwind, later een noordwestenwind. Matig, vlager van karakter. En in de buurt van het Zwarte Water kan die ook af en toe vrij krachtig zijn. Dus een onstabiel weertype morgen en beduidend frisser.
16: Ja, dat klinkt herfstachtig.
18: Dat klinkt herfstachtig, maar donderdag gaat het toch weer een beetje opknappen. Hebben een rugje van hoge druk, misschien wel een beetje nevel in de ochtend, lokaal wat mist. Dan denk ik aardig wat zon, in ieder geval af en toe zon, wat bewolking, dat wisselt elkaar af. Het is redelijk rustig, een graad of 19. Vrijdag weer een zwakke storm met een paar buien. Zaterdag weer droog met 20, 21 graden. En zondag dan weer een paar buien. Dus we hebben een licht wisselvallig scenario met vooral op donderdag en zaterdag zeker bruikbare momenten.
16: Oké, dankjewel Gert.
18: Oké.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond om 6:15 FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: is bijna geen toeval dat dit plaatje nu gedraaid wordt. Teddy Swims en Mr. Know-It-All, want Jeroen Kuiper weet alles over die wedstrijd van vanmiddag.
1: Supporters van Go Ahead Eagle kwamen vandaag bij elkaar om naar het restant van de wedstrijd van hun club te kijken. Niet voor die gebruikelijke 90 minuten dus, maar slechts een half uurtje. Het was het restant dus van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht.
0: Ja, Go Ahead verdedigde een 3-1 voorsprong. En toen gebeurde dit vanmiddag live te horen op radio's.
2: Schrikkelijk nieuws voor Go Ahead Eagles, want FC Utrecht heeft een penalty gekregen. Gaat hij deze inzet van Stepanov stoppen? De scheidsrechter blaast nu op zijn fluitje. Stepanov met de aanloop in de linkerhoek en dan is het 3-3. Ja, hier had iedereen toch wel een beetje de vrees voor. En die vrees wordt werkelijkheid. FC Utrecht op 3-3 tegen Go Ahead Eagles. Oh, oh, oh.
0: Ja, zo'n 70 fans van Go Ahead Eagles die keken in de supporters home na de wedstrijd. En onze verslaggever Jeroen Kuiper was daarbij. Goedemiddag, Jeroen.
3: Goedemiddag.
0: Ja, nu een paar uur na die wedstrijd. Hoe groot is de kater in Deventer?
3: Nou ja, die is natuurlijk heel groot, dat kun je je wel voorstellen. Want, geen supporters, 3-1 voorsprong. Dus waren rare omstandigheden vanmiddag in Utrecht. Maar 70 fans hadden wel zoiets van, nou, we gaan in supporters home kijken. Wie weet kunnen we de ploeg zo nog een beetje steunen. En toen zagen ze eerst al die 2-3. Toen gingen al wat handen, die werden kapotgeslagen op de bar. Nou ja, en toen kwam die penalty die je net hoorde. En drie minuutjes daarna was het laatste fluitsignaal. En toen stroomde het supporters home vrijwel direct helemaal leeg. En er was nog één supporter, die sprak ik. En je kunt zijn teleurstelling wel voelen.
4: Dit is echt een aanfluiting. Niet alleen vanwege die 20 minuten die overgespeeld moet worden. Maar de KNVB die moet hier nou eindelijk eens een keer echt iets aan gaan doen. Alle supporters die vuurwerk gooien. Het is sowieso al heel gek dat die het stadion inkomen. En dat is elke keer hetzelfde gedonder. Of het nou hier is in Zwolle of hier in Utrecht. Veel harde straffen.
0: Ja, want dat is het verhaal. Hè. Ze stonden achter met 3-1. En toen gingen de supporters eerst met vuurwerk met die bekertjes. De wedstrijd gestaakt. Ja, die wedstrijd was eigenlijk al verloren voor Utrecht. Maar ja, ze hebben nu alle tactiek nog eens even rustig door kunnen spreken. Kortom, wangedrag loont.
3: Ja, dat is wel het gevoel dat bij Go Ahead overheerst. Ik zag onze collega Tijmen van Wissing op X-sta ook al inderdaad dat statement maken. En supporters hebben dat gevoel ook. Want ja, het is natuurlijk zo, Go Ahead stond er eigenlijk heel goed voor. Toen fans van Utrecht onder een lakentje voor cobra's gingen gooien. Daardoor werd hij voor de eerste keer gestaakt. Toen werd er nog doorgevoetbald en toen werden daarna bekers op het veld gegooid. En dus definitief gestaakt. Ja, en wat je al zei, Utrecht kon nu zonder de druk van de fans konden ze een plan bedenken voor deze wedstrijd, voor die 26 minuten. En ja, daarmee worden ze eigenlijk natuurlijk wel, kun je zeggen, beloond. Omdat, ze houden nu een punt over. Terwijl als ze afgelopen zaterdag hadden doorgevoetbald, was de kans groter geweest dat Go Ahead daar 3 punten aan over had gehouden. Dus er waren heel veel fans, ook vanmiddag, die zeiden van, joh, je moet gewoon harder straffen. En laat dan maar gewoon die 1-3 als eindstand de eindstand zijn. Want dan ga je als supporter, tussen aanhalingstekens, ga je niet zo snel meer vuurwerk gooien als je weet dat je je eigen club dan benadeelt.
0: Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn, denk ik. Maar het is in ieder geval heel erg zuur op dit moment voor Go Ahead in dit verhaal.
3: Ja, laten we hopen dat het dit seizoen niet verder meer voor gaat komen. Alleen ja, dat is misschien wel ijdele hoop gezien de afgelopen jaren.
0: Ja, kleine voorspelling. Ik denk dat je gelijk hebt. Dankjewel.
3: Nou ja.
0: Dankjewel, Jeroen. Dat ging dus over dat puntenverlies van Go Ahead Eagles. Meer erover lees je op oost.nl en in de app.

0: De 6 voor 7.
1: Ja, je hebt nog een klein half uur om te reageren. Deze werd ongeveer aangevraagd over dat oefenen van het leger. One day I'll fly away. Ja, vliegtuigen die laag overkomen over de provincie. Welke muziek past daarbij? Geef het nog even door via Facebook Radio Oost of natuurlijk...

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft gisteren 5 mannen aangehouden die een 67-jarige man uit Enschede voor €150.000 hebben opgelicht. De hoofdverdachte deed zich voor als iemand die kon helpen met geldzaken. Door een landelijke staking rijdt er morgen de hele dag geen openbaar vervoer. De staking is onderdeel van een breder protest van FNV tegen de bezuinigingen op sociale zekerheden van het kabinet.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De laatste files van de dag, hopen we dan maar natuurlijk, die staan op een op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek. En we zien ook nog een file staan op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino-Zuid en Raalte is vandaag wat hardnekkiger. Die is 3 kilometer lang nog en geeft zo'n 5 minuten vertraging.
6: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
7: Pam, pam, padapa. Padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Radio Oost.

0: Rolling Stones en Satisfaction. Ik hoop dat iedereen een beetje tevreden terugkijkt op de dag van vandaag. Satisfaction van de Stones.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Sirien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: En we gaan je zo meteen vertellen wat er allemaal nog te beleven is vanavond en morgen in onze provincie. We hebben ook nog het afronden van de 6 voor 7. Vandaag over die militaire oefening.
2: Ja, en dat gaat dus over die vliegtuigen die zo laag overvliegen in de buurt van Twente Airport. Daar hebben we plaatjes van zo meteen.
0: Zeker, en dat gaat de komende 14 dagen ook nog gebeuren. Dus als je wat laag over ziet vliegen, dan weet je dat dat er ook bij hoort. Die muziek hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we het even hebben over een fenomeen in Zwolle. En dat klinkt zo.
3: Hallo allemaal, dankjewel, alsjeblieft, graag. Dan vandaag interview Zwolle.
0: Ja, gezellig. Mohammed uit Hasselt, die helemaal viraal gaat op social media, op TikTok. Hij woont 4 jaar in Nederland en maakt video's met 1 doel, mensen blij maken. En met zijn kenmerkende hallo allemaal en dankjewel. In zijn filmpjes wordt hij ook steeds bekender.
2: Ja, en vandaag had Mohammed aangekondigd in Zwolle te zijn. En daar kwamen veel jonge fans en onze verslaggever Danielle Rademaker op af.
4: Vandaag Zwolle. Zwolle. Goed. Ja, foto maken. Goed, mooi. Mooi, heel aardig Nederland.
5: Hoe vindt u al die aandacht?
4: Heel goed, heel mensen, goed, heel aardig. Nederland, heel goed, heel mooi. Ja, heel goed.
6: Dank je.
4: Alsjeblieft, graag gedaan.
7: We komen hem altijd tegen op TikTok, dus dat is sowieso wel grappig. En toen straks zaten Daan en ik, Mattie van me, we zaten nog op de scooter. En toen hadden we het er nog over inderdaad van een beetje zijn live in de gaten te houden. Om te kijken of die überhaupt tegen zouden komen. Nou, heel toevallig komen die tegen, dat was best wel grappig eigenlijk. Ja, een soort van celebrity eigenlijk, soort dan toch wel tegenkomt in de stad.
6: Foto maken.
4: Ja, foto, ja, samen.
5: Waarom is het nou zo'n hype op TikTok? Kun je dat uitleggen?
8: Ik heb geen TikTok, dus ik weet niet.
5: Maar je kent hem wel?
8: Ja, ik weet niet, hij is gewoon grappig.
9: Ja, het is gewoon heel origineel. Het popt ineens op TikTok en dan zie je het de hele tijd. En dan is het gewoon, het is gewoon wat anders dan normaal.
5: Dacht je nou ook echt, ik ga hier speciaal voor hem naartoe?
9: Nou, we wouden eigenlijk de stad erin. En toen kreeg ik van een vriend te horen dat hij hier was. Dus ik kwam even langs, vonden we leuk.
10: Een hele vrolijke man. En daarom vind ik hem zo leuk, om gewoon naar te kijken.
11: Ja, dat hij op TikTok zo groot is geworden in zijn kleine tijd. En iedereen in Zwolle herkent hem ermee.
4: Zwolle, goed.
9: Hallo allemaal, dankjewel.
12: Alsjeblieft, graag gedaan.
9: Vandaag Zwolle.
12: Zwolle, mooi.
4: Zwolle, lekker. Het centrum, heel goed. Allemaal mensen, Nederland, heel mooi. Heel aardig Nederland, mensen.
0: Nou, vrolijker wordt het niet meer vandaag.
2: Hartstikke vrolijk wordt hier
0: hiervan,
2: toch?
0: Zo is het. Hij was er vandaag in Zwolle en heel veel jonge fans om hem heen. Mohammed uit Hasselt.

0: René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken. Nou, dat wordt niet hardop gezongen vanavond bij de bijeenkomst waar we het nu over gaan hebben. Want boeren die komen vanavond weer samen in de strijd tegen nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Dit keer zijn ze bij de gemeenteraad van Dalfsen. Boeren willen dat de gemeente een brief ondertekent als teken van steun.
1: En dan blijven we nog even bij de landbouw. Op TV Oost is een nieuwe aflevering van Oost in alle staten te zien. In het politieke programma schuift landbouwgedeputeerde Maurits van Von Martels aan om terug te blikken op de laatste 3,5 jaar als bestuurder. En hij geeft toe dat nog lang niet alle problemen voor de boeren zijn opgelost.
2: Ja, maar ik wil er niet andere overheden de schuld geven. Het gaat erom van dat we een bepaalde lijn in hebben gezet en dat we ons enorm inzetten om dingen te veranderen. En dat we ook nog steeds de hoop hebben dat het gaat gebeuren. En in het begin van mijn periode heb ik gezegd, die vergunningverlening moet weer op gang gebracht worden. Nou, dat is tot nu toe nog niet mogelijk gebleken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we daar naartoe werken. En of dat nou een jaar langer duurt, dat is dan heel erg betreurenswaardig. Maar dan gebeurt het uiteindelijk wel. En dat heb ik in de jaren wel geleerd. Als je politiek bedrijft, ik zei al, het duurt soms heel lang voordat je iets bereikt. Maar als je consistent bent en je zet je in voor de goede dingen, dan gaat het op een gegeven moment gaat het gewoon lukken.
1: Behalve van Von Martels is ook D66 Tweede Kamerlid Renilde Huizinga uit Zwolle te gast. Oost in alle staten is straks om 19:30 en daarna ieder uur te zien op TV Oost.
0: Er wordt morgen de hele dag gestaakt in het openbaar vervoer uit protest tegen de plannen van het kabinet. Dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. De meeste van die plannen zijn inmiddels van tafel of uitgesteld. Maar dat is met name voor de vakbond geen reden om de staking af te blazen. Morgenochtend hoor je er meer over op Radio Oost met onze verslaggever Jens Hoogstra op station in Zwolle. En zal daar dan ook waarschijnlijk wel een rustige situatie aantreffen.
1: De gemeente Kampen organiseert morgen een informatiebijeenkomst over vuurwerkactiviteiten. Tijdens de jaarwisseling, het duurt nog even. Kampen heeft ervoor gekozen de ruimte in de wet te gebruiken en vergunningen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. En de gemeente wil verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geven om iets te organiseren. De gemeente Raalte gaf eerder ook al aan de ontheffingen voor vuurwerkshows te verlenen. Zo zegt de burgemeester Rob Zuidema.
3: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod in Raalte. Gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen? En toen hebben we gezegd, nou, op deze manier bieden we het dan aan.
0: En dan nog de sport morgen. FC Twente speelt een inhaalwedstrijd thuis tegen Telstar. De wedstrijd begint om 19:45. En dat volg je natuurlijk live op Radio.

0: Dan Rather Be hoor je op Radio Oost. Wij maken ons op voor de 6 voor 7. Die gaan vandaag over...
1: Ja, vliegtuigen die heel laag overvliegen in het kader van een internationale oefening. Dus we horen het graag.
0: Ja, welke muziek is er door jou uitgekozen? Dat hoor je zometeen. Ja, ik zag ze overvliegen. Was best indrukwekkend. Heel laag. Ik hoorde een zwaar geronk aankomen. En toen ineens zo'n heel groot vliegtuig net over de bomen. Laag vliegen tot op wel 100 meter ongeveer. Dus dat is heel spectaculair. De komende 14 dagen in en rond onze provincie.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Great. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: De dag van Oost.
4: We gaan oefenen voor het wandelen over de Zallandse heuvelen en dergelijke. Maar eerst vertellen we dat het in Slagharen nu nog zo'n 20 graden is. In Katerveer daalt het naar 18,5 en Steenwijkerwold 16 graden inmiddels. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
5: De politie heeft gisteren 5 mannen aangehouden die een man uit Enschede voor 150.000 euro hebben opgelicht. De hoofdverdachte die ook uit Enschede komt, deed zich voor als iemand die kon helpen met geldzaken. Het politieonderzoek begon eind vorig jaar en de politie spreekt van slinkse handelswijze. Het slachtoffer vertrouwde de hoofdverdachte die daardoor over langere perioden geld van zijn rekening kon halen. Een man die willekeurige mensen aanviel in Zwolle en Assen krijgt 15 jaar cel. Het gaat om een 25-jarige Romein. Hij wurgde een wandelaar bijna dood en in Assen stak hij 2 mensen neer. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie eiste. Of de man psychische aandoeningen heeft, kunnen deskundigen niet zeggen. Volgens ziekenhuis MST in Enschede is er vaak alcohol in het spel bij ongelukken met ernstige verwondingen. Het ziekenhuis spreekt van een maatschappelijk probleem. Dat kamers volstromen met dronken patiënten, vooral in het weekend, geeft volgens een traumachirurg een enorme druk op de zorg. Daarnaast zijn de kosten hoog, blijven werk liggen en kampen bedrijven met afwezigheid vanwege ziekte. MST heeft ongelukken die met alcohol te maken hebben voor het eerst bijgehouden. De uitkomst is 110 patiënten die tussen 23 en 31 augustus op de spoedeisende hulp zijn beland. Rijkswaterstaat is hard aan het werk om de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Door werkzaamheden is de A28 daar afgesloten en dat heeft gevolgen voor wie er naar Zwolle wil reizen vanuit Amersfoort of andersom. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind onder de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Het is niet bekend hoe lang het herstel van de brug duurt en hoe lang verkeer van en naar Zwolle moet omrijden via de A50 en de A1. Maar in elk geval tot morgen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
4: Ja, dat is ook meteen de enige verkeersinformatie die ik heb. Verder zijn alle files inmiddels van de weg. En dus door naar het weer. Ja, daarover gesproken, Gert Voerman. Gisteren nog tropisch warm. We gaan eigenlijk zo van de zomer naar de herfst.
6: Ja, langzaam maar zeker schuiven we wel een beetje de herfst in. Maar daar hoort nazomerse periodes ook bij. We hebben gisteren een hele mooie gehad. Vandaag nog een meevaller in Twente. Maar vanavond regent het vroeg of laat op veel plaatsen. Het regent al in Zalland en in de Kop van Overijssel. Straks dus ook in Twente. Vannacht wordt het weer droog, koelt het af, 11 tot 12 graden. Na nacht weer een paar buien. En morgen een onstabiele dag, dat wil veel zeggen, veel stapelwolken. Er gaan buien ontstaan. Er zit soms hagel bij, onweer, windvlagen. De ene plek meer, de andere plek minder. In de namiddag begint het dan weer droger te worden. En dat zorgt weer vervolgens voor een droge donderdag met af en toe zonnetemperaturen dan rond de 19 graden. Vrijdag weer een paar buien, zaterdag weer droog en zondag ook weer een paar buien. Dus licht wisselvallig de komende dagen.
4: Dankjewel, Gert.
6: Oké. Okay.
7: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
4: De oefening van de Koninklijke Luchtmacht de komende 14 dagen nog. Ook boven onze provincie wordt er laag gevlogen en wordt er geoefend door het leger. Welke muziek past daarbij?
5: Bijvoorbeeld Camouflage van Stan Ridgway.
4: Auto, vliegtuig, een trein, een boot van Rowan Herzen.
5: Of Leaving on a Jet Plane van John Denver.
4: En Rob de Nijs zong ooit al eens Johnny is soldaat.
5: You're in the Army now, Bolland en Bolland.
4: Maar eerst de Motors en Airports.
7: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de militaire oefening rond vliegveld Twente. En in de hele provincie komen ze laag over vliegen. We draaiden al de motors en airport, camouflage van Stan Ridgway en auto, vliegtuig, een trein, een boot van Rowan Hazen. Nog 3 platen te gaan. Johnny is soldaat van Rob de Nijs. Bolland en Bolland met het origineel van You're in the Army Now. Later succesvol gecoverd door Status Quo. Maar eerst vertrekken we met het vliegtuig van John Denver.
0: De 6 voor 7.

Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
9: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
8: Voordeeluitjes.nl. De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
10: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Radio Oost, thuis in Overijssel. 7 uur.
13: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
14: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
15: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
16: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
13: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de nieuwe Oost. It's my

0: Oosttribune.
1: Morgenavond om 6:15 FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800, Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Pam, pam, padapa. Papa, padapa.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
3: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
5: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
3: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Radio Oost. De avond bij

0: Oosttribune.
1: Morgenavond om 6:15 FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

De jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800, Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

De jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond om 6:15 FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800, Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Pam, pa, pa, da, pa. Pa, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
7: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
6: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
8: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
6: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

dag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draden en golven.

0: de Oosttribune.
1: Morgenavond om 6:15 FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800. Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffers werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongen. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Veel passagiers op Schiphol hebben al uren last van de technische problemen bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de middag geschrapt. De Engelse luchtverkeersleiding zegt bij de BBC dat de systemen weer opgestart worden. In totaal zijn er al ruim 600 vluchten geannuleerd. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en de wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC Breda degradeerde. De club staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van de nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. Het weer er nog. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ga, zaal voor zaal, bordjes...

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: In Gouda verbiedt een middelbare school het dragen van een trainingspak of een joggingsbroek. Ja, dat is iets voor op de bank, zegt de directeur dan. Fout geantwoord. Je moet tegen de leerling zeggen: jij mag die kleding in de klas dragen, maar dan moet je wel een boek uitlezen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ja, het leesniveau van de 15-jarigen in Nederland is namelijk dramatisch. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek. Judith Thiele, staatssecretaris van Onderwijs, komt straks vertellen hoe we de tij zouden kunnen keren. Het gaat niet goed met de infrastructuur. Er is veel achterstallig onderhoud aan bruggen en het wegennet. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat snelwegen straks gesloten worden? In ons land leven 3 miljoen katten, voornamelijk binnen. In het nieuwe boek Poespas valt veel te leren over het gedrag van ons favoriete huisdier. En als vrolijke afsluiter antwoord op de vraag waarom president Trump is overgestapt op bruin haar. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 8 september.
3: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
2: En dat was volgens cultuurminister Letschert geen makkelijk besluit.
3: Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
2: Directeur van Ongehoord Nederland, Peter Flemmix, voelde de buil hangen.
4: Het was geen verrassing, want het meeste was in de media al verteld, ook vandaag weer.
2: Het kwam in een stroomstelling na een tv-uitzending waarin een fragment van Hitler voorbij kwam. Bij Nieuws van de Dag vertelde Flemmix wat hij daarvan vond.
4: Ik vond het een heel domme productie. Ik ben er ook kwaad over dat we dat gemaakt hebben.
2: Maar, voegt hij toe,
4: ophef over een video is geen reden om licentie in te trekken.
2: En de omroep laat het er daarom niet bij zitten.
4: Concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen, wat de stukken precies zijn, de gronden, en ons verweer daarop voeren.
2: Niet alleen in Nederland, veel geschokte reactie na het PISA-onderzoek.
5: Minder goed nieuws uit het onderwijs. Vlaamse leerlingen presteren opnieuw slechter voor wiskunde en lezen.
2: Ja, ook bij de zuidenburen is de leesvaardigheid achteruit gegaan.
6: In 2025 haalt 3 op de 10 15-jarigen het basisniveau niet.
2: België doet het beter dan Nederland, maar toch vallen de resultaten bij de Vlaamse minister van Onderwijs zwaar.
7: Ik denk echt wel dat we ons daarover moeten schamen. Allee, ik ben echt beschaamd dat ik dit moet presenteren.
2: En deze 15-jarige heeft wel een verklaring waarom rekenen en lezen minder goed gaan bij haar generatie.
8: Maandag heb ik energie, dinsdag heb ik energie, maar tegen vrijdag ben ik helemaal uitgeput. En dan heb ik in het weekend niet echt zin om mijn huiswerk te maken.
2: Nederland zet zich schrap voor de aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer.
9: Geen bussen, geen trams, geen metro's en geen veren.
2: En daardoor komen veel reizigers in de knel te zitten.
10: Nou, ik moet morgen gewoon naar school. Ja, dat lukt morgen dus gewoon niet.
2: Deze jongen begrijpt de stakingen wel.
11: Die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
2: Maar heeft niet alleen maar begrip, hoor.
11: Maar ik vind dat ook wel tegenvallen, want er zijn zoveel mensen die moeten reizen en mensen komen nu al lastig uit.
2: De vakbond is duidelijk.
12: Plannen moeten van tafel, punt.
2: En of deze stakende chauffeur morgen zijn werk gaat missen?
13: Nou, ik ben wel eens daar vaker een dag vrij, dus dat zal wel goed komen.
2: Groot feest in Brabant, want deze zangeres van
14: ik krijg een heel apart gevoel van binnen als jij me aankijkt, lieve schat.
2: Ja, Corrie Konings blaast vandaag 75 kaarsjes uit.
15: Ik weet dat ik 75 word, maar ik voel het niet echt, nee.
2: Een succesvolle carrière van ruim een halve eeuw levert haar veel erkenning op.
15: En de gouden platen die je hebt mogen ontvangen met al die andere oorkonders, ja, dat zijn toch wel hele mooie dingen.
2: En ook jonge mensen weten nog altijd wie ze is.
15: Want gisteren was ik in de tuin bezig. Hey Corrie, ging er dan? We willen op de foto.
2: Maar of ze die foto ook hebben gekregen?
15: Ik zeg, kom dan morgen terug, dan zie ik er goed uit.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we door met de krant van morgen, Robert Baltus.
16: Vaak zijn ouderen er al slecht aan toe als ze in een verpleeghuis terechtkomen. Ze verlaten, omdat het echt niet anders meer gaat, noodgedwongen hun oude vertrouwde huis. Maar zijn ze eenmaal in een verpleeghuis opgenomen, dan moeten ze vaak alweer snel verkassen, blijkt nu. Jaarlijks zijn er per 100 verpleeghuisbewoners gemiddeld 36 verhuizingen. Vaak al binnen 4 maanden na aankomst.
2: En dat blijkt voor het eerst uit een groot landelijk onderzoek. Ouderen worden in de laatste fase van hun leven veel als pakketjes doorgeschoven. Hoogleraar Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht deed dat onderzoek en ze schrok van haar eigen bevindingen. Dit had ik niet verwacht. De hoogleraar heeft een oplossing en dat lees je in het AD.
16: De expansiedrift van Defensie in natuurgebieden zet de relatie met natuurorganisaties onder druk. Die zijn bang voor een achteruitgang van toch al kwetsbare gebieden. Staak de uitbreidingsplannen op bestaande terreinen en zoek naar nieuwe locaties, zeggen ze in de Volkskrant.
2: Defensie hakt met de botte bijl, zegt de directeur van Natuurmonumenten, terwijl in de vette schoten klinken. Hier in het Delerwoud en op veel meer plekken in Nederland gaan de krijgsmacht en de natuur al decennia lang samen, maar volgens Jeroen de Koe houdt het ook een keer op.
16: We zijn hier echt niet van de afdeling Not in my backyard, zegt Natuurmonumenten-directeur als hij over de bloeiende heide loopt. Maar we schrikken wel behoorlijk van de nieuwe plannen. En we zijn verrast hoe Defensie ze voor elkaar wil krijgen.
2: Uit onderzoek onder Nederlanders van Klingendaal blijkt dat de gemiddelde Nederlander veel strategischer en genuanceerder denkt over ontwikkelingssamenwerking dan het Haags beleid in Den Haag doet vermoeden.
16: Weliswaar kalft het enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking langzaam maar zeker af. Het nut ervan wordt wel degelijk ingezien. Zeker in deze onrustige wereld. We lezen het in Trouw dat er steun is voor ontwikkelingssamenwerking als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend, bijvoorbeeld bij een crisis. De ondervraagde Nederlanders kijken meer naar de lange termijn.
2: De AIVD waarschuwt voor polarisatie en de koning zei het ook in de laatste troonrede. Nederlanders staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Het land valt uit elkaar. Laten we dus kijken wat ons bindt, zegt een historicus, een theoloog en een journalist in de Telegraaf.
16: Terug naar onze christelijke wortels. Als je er ook nog helemaal niet van gelooft. Het lijkt soms alsof onze cultuur zich in een soort van midlife crisis bevindt. Het begrip cultuurchristen waart de laatste jaren rond in rechtsconservatieve kringen, zeggen historicus Beatrice de Graaf, theoloog Stefan Paas en David Boogaert van de EO. Het is een opvallende trend, zeggen ze. Mensen die het christendom gaan herwaarderen, niet omdat ze ineens zijn bekeerd, maar vanwege de zorg over de opkomst van de islam of het verval van de westerse beschaving.
17: Deze onderwerpen

0: Waiting on the World to Change, gezongen door John Mayer. Ja, Nederlandse leerlingen zijn opnieuw achteruit gegaan met lezen, blijkt uit een internationaal onderzoek. De cijfers zijn behoorlijk alarmerend. Nederland is op Griekenland na het slechtste jongetje of meisje van de klas. Bijna 40% van de 15-jarigen haalt het basisniveau niet. Dat heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Hier in de studio is staatssecretaris van Onderwijs de gast. Goedenavond, Judith Thiele.
1: Goedenavond.
0: En we hebben ook contact met politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Die spreek ik zomaar om het u te beginnen, mevrouw Thiele. U zei vanmiddag in de Kamer geschrokken te zijn, maar jij zou ook kunnen zeggen, dit hing toch al een tijdje in de lucht? Dit wisten toch al?
1: Nou, we hebben de afgelopen, aan het begin van deze eeuw stond Nederland bovenaan als het gaat over leesvaardigheid. En we zagen sinds 2015 al een daling. En heel eerlijk had ik nog niet verwacht dat die trend gekeerd was. Maar het was toch nog wel wat steviger, wat erger eigenlijk dan ik had verwacht. En dat maakt zeg maar de noodzaak, de urgentie om hier echt zeg maar met z'n allen die ambitie uit te spreken en ook na te streven om te zorgen dat die leesvaardigheid van jonge mensen omhoog gaat. Ja. Alleen maar belangrijker.
0: Ja, want het basisniveau, zullen we even zeggen, een derde van de Nederlandse jongen haalt dat nu niet. Wat zou het basisniveau eigenlijk moeten zijn? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat je een tekst zeg maar kan lezen en ook kan begrijpen. Bijvoorbeeld denk aan het bijsluiten van medicijnen. Denk aan een bericht van de Belastingdienst. Denk aan een sollicitatiebrief van een ander. He, dus gewoon nog
0: de
1: niet
0: basics,
1: zo.
0: Basics, zou je zeggen.
1: Best wel basics, ja. En daarom zo ontzettend belangrijk. Want die basics heb je ook nodig om andere vakken te kunnen begrijpen. Om kennis op te doen. Om te weten wat een docent bedoelt. Om jezelf uit te kunnen drukken. Om ook echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Dus die taalvaardigheid is gewoon enorm belangrijk. En ja, ik gun iedereen, maar ik gun ook ons hele land, dat we die kwaliteit omhoog krijgen. Omdat dat goed is voor mensen zelf, jonge mensen zelf, maar ook voor ons allemaal.
0: Ja, het spreekt allemaal zo voor zich als ik u hoor praten. Maar in 2003 waren we nog de beste van Europa.
1: Ja.
0: Wat is er misgegaan?
1: Nou, wat we zien is dat sinds 2015 zien we dus in die PISA-cijfers, hè, dus als internationaal onderzoek zien we een daling in dat Nederland ook echt door het gemiddelde heen zakt, om maar zo, als je een grafiekje voor je ziet, heeft veel verschillende oorzaken. Je kan niet zeggen het is dat of dat. Het heeft onder andere natuurlijk te maken met social media en schermgebruik, waardoor teksten korter worden, aandachtspannen minder lang. Het komt ook doordat we de verwachtingen omlaag hebben gelegd, hè, dus teksten zijn ook korter geworden, ook in schoolboeken, kortere stukjes. Dus we hebben ook gezegd, ja, misschien hoeft het ook niet allemaal, zeg ik maar eventjes in mijn woorden. Ja. En ook ouders lezen minder. Hè, dus kinderen, ook thuis, komen ze minder in aanraking met rijke teksten, zoals ze dat dan inmiddels noemen. Ja. Dus er zijn meerdere oorzaken voor te benoemen en dus ook meerdere oplossingen. Er is ook niet één toverstakje wat ik helaas uit mijn mouw kan halen en dan wordt het allemaal beter. Ja. Maar de urgentie om het beter te krijgen is in ieder geval heel groot.
0: Ik praat zo met u door, hè, maar we gaan nu even naar Wilma Borgman. Die verzot is op taal, weet ik toevallig van.
2: Zeker.
0: Goedenavond
2: Wilfried, hallo.
0: Klopt
2: dat, mevrouw Thiele? Dat klopt zeker. Ik heb een paar boeken geschreven en ik vind het heerlijk om met taal te spelen. En taal is ons instrument als journalist. Trouwens, ook als mens is taal ons instrument. Dus ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ja. Dit is bepaald niet nieuw. Hè? Ook het vorige PISA-onderzoek toonde al die slechte cijfers. Ja. Zien ze in de Tweede Kamer een oplossing?
2: Nou, daar heb ik wel goed nieuws over. Want ze zien in de Tweede Kamer zelfs een heleboel oplossingen. Delen van oplossingen. Want Thiele zit nu bij jou, maar vanmiddag stond ze nog in de plenaire zaal van de Tweede Kamer om allerlei suggesties van Kamerleden aan te horen om dat leesniveau omhoog te krijgen. Moeten we niet eens af van de laptops in de scholen, dacht het CDA bijvoorbeeld. En de PVV vond dat het maar eens afgelopen moet zijn met allerlei extra taken die scholen krijgen. De SP zei, kleinere klassen is het antwoord. En bij Pro dacht het Kamerlid Marjolein Moorman, die een verleden heeft als onderwijswethouder in Amsterdam, dat het toch vooral zit in het aantal en ook de kwaliteit van de leraren.
3: Wat eigenlijk echt op één moet, is de leraar en de schoolleider. Want die zorgen voor goed onderwijs. Nou, die lerarentekorten, die zijn er nog steeds. En die zijn ongelijk verdeeld. Juist die grote schoolverschillen, die verklaren waarom we het zo slecht doen in het Nederlandse onderwijs. En ik wil daarbij ook echt het schoolleiderstekort noemen. Want een goede schoolleider, dat blijkt de sleutel te zijn naar goed onderwijs. Die zorgt ervoor dat de leraren goed opgeleid zijn, dat ze goed met elkaar samenwerken, dat er een goede didactische pedagogische visie is. Die schoolleiderstekorten, die zie je vooral in de wijken waar kinderen het onderwijs keihard nodig hebben voor een toekomst, dan dat ze minder meekrijgen van thuis. Dus het is ook zo ontzettend oneerlijk. Want we doen onze kinderen in Nederland echt tekort. Het is echt een schande. Het zou je kind maar zijn. Of je zou zelf dat kind maar zijn.
2: Ja, dus wat Pro zegt is eigenlijk dat het geld daar uitgegeven moet worden waar scholen dat het meeste nodig hebben.
0: Ja. Nou, nu naar D66, grootste partij op dit moment, ja, levert de premier. Profileert zich best wel een tijd als een echte onderwijspartij. Wat zeggen ze daar?
2: Ja, daar zeggen ze dat gerichte investeren, dat doen we eigenlijk al heel lang. En ook aan dit coalitieakkoord komt er weer 1,5 miljard bij. En dat is niet voor het eerst trouwens. Want het economenvakblad ESB heeft uitgerekend dat de laatste 30 jaar de uitgaven aan onderwijs zijn verdubbeld, terwijl de leerlingenaantallen ongeveer gelijk zijn gebleven. En dan is er dus iets merkwaardigs aan de hand met het staatje waar de staatssecretaris het net over had. De prestatiegrafiek gaat naar beneden, maar de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven gaat min of meer evenredig omhoog. En deels ging dat geld naar personeel, naar administratief personeel bijvoorbeeld, doordat de administratieve druk is toegenomen voor scholen. Dat geld ging ook naar klasseassistenten, ook naar hogere lerarensalarissen, ook deels naar onderhoud. Maar hoe dan ook, helpen doet het dus bepaald niet. Althans, nog niet. En het D66-Kamerlid dat erover gaat, Ilana Rodekerk, die zegt: het is vooral een kwestie van de lange adem.
4: Het is een kwestie van gericht hierop inzetten en dat ook echt langjarig volhouden. Bijvoorbeeld te zorgen dat de lat omhoog gaat op alle basisscholen. 60 minuten vrije leestijd in het voortgezet onderwijs per week. Maar ook een schoolbibliotheek op elke school. Nou, en dat zijn allemaal voorstellen die we doen om te zorgen dat we echt teruggaan naar die basis van het verbeteren van het lezen en schrijven. En daar moeten we gewoon heel hard mee aan de slag. Ik ben het er wel mee eens dat we de afgelopen tijd te veel aan scholen hebben gevraagd. Wat ook afleidt van de kern van waar scholen voor staan en leraren. Namelijk leerlingen ook heel goed leren lezen en schrijven en echt die basisvaardigheden onder de knie krijgen. Dus wat mij betreft moeten we daar echt voor zorgen dat er bijvoorbeeld die administratie terugdringen. We weten dat leraren 1 dag per week kwijt zijn aan administratie. En dat is ontzettend veel. Terwijl zij natuurlijk vooral bezig moeten kunnen zijn met de basis. Namelijk leerlingen hele goede lessen geven.
2: Ja, dat zei dus Ilana Rodekerk van D66, Wilfried.
0: Ja, nou dan komen we uit bij de VVD, de partij van de staatssecretaris die hier naast me zit.
2: Ja, zeker. Ja, wat ze bij de VVD zeggen is, nou, je kijkt naar die extra miljarden die er de afgelopen jaren in dat onderwijs zijn geïnvesteerd. En als dat extra geld uiteindelijk zo weinig helpt, misschien moet dan dat onderwijs op een andere manier gefinancierd worden. Niet meer 1 grote zak met geld in 1 keer, maar een specifiek budget voor een bepaalde taak. Ik sprak daarover vanmiddag met het VVD-Kamerlid Arend Kisteman.
5: Nou, je hebt nu bijvoorbeeld de subsidie basisvaardigheden. Dus die was bedoeld om de basisvaardigheden beter te krijgen. Maar eigenlijk is dat gewoon een zakje met geld waarvan dan de school zelf al gepaard hoe ze die invullen. En daarvan zouden we kunnen zeggen, nou, je krijgt subsidie om lezen, rekenen en schrijven beter te krijgen. Daarvan zegt de VVD, ga dan ook zeggen waaraan het gekoppeld moet zijn. We geven bepaalde financiële middelen en die mag je hier, hier en hier voor gebruiken. En we verwachten er dit, dit en dit van. Ik denk dat een hele mooie stap is. Zodat het onderwijsveld ook weet waar ze aan toe zijn. En dat het niet allemaal leuke dingetjes worden georganiseerd voor een school en dat ze een afvinkje kunnen geven en zeggen, nou, dit hebben we gedaan, die training hebben we gehad en we gaan weer door.
2: Nieuwe lasten, hoor ik nu. Nieuwe administratieve lasten ook.
5: Ja, daar ben ik altijd tegen extra regeldruk, maar ik ben een groot voorstander voor beter onderwijs en dat het niveau van onze

0: ophalen van de reacties. Dat is heel slecht Nederlands, hè, ophalen. Vind je niet? Ze geeft alleen
1: verzamelen
0: is een beter woord. Dankjewel, weer wat geleerd. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. We praten verder in de studio met staatssecretaris onderwijs Judith Thiele. Ja, reageert u eens op alles wat u aan suggesties hoort nu?
1: Eigenlijk heeft iedereen ongeveer wel gelijk. Hè? En het mooie daarvan is dat we dus overal de urgentie voelen. Ook politiek breed, maar ook bij schoolleiders, leraren, schoolbesturen, ouders, leerlingen zelf. Daar hebben we vandaag ook reacties van gehoord. Maar iedereen voelt in ieder geval de drang dat het nu echt gekeerd moet worden. En ik denk dat, wat ik al zei, hè, ik heb niet een toverstokje in mijn mouw om het op te lossen. Dus we hebben verschillende dingen nodig. We hebben nodig dat de kwaliteit van lesmethodieken een grotere rol gaat spelen. Hè? Dat leraren niet zelf gaan bedenken wat misschien zou werken, maar met elkaar ook en van elkaar leren. Er zijn al scholen waar ontzettend geïnvesteerd is in beter taalonderwijs, door taal in alle andere vakken ook op te nemen, door inderdaad leestijden, leeshoeken, goede bibliotheken op de school. Nou, als dat soort dingen blijken te werken, waarom moet iedereen dat dan opnieuw uitvinden? Hè? Dus dan kunnen we best wel wat meer richtingen aangeven. Geld dat besteed wordt aan basisvaardigheden, naast gewoon de kerntaak van school, namelijk leren lezen, rekenen en schrijven. Dat inderdaad ook verantwoording over wordt afgelegd. Hè, van hier heb ik het aan uitgegeven en dat is het effect geweest. Investeren in goede leraren, goede schoolleiders. Zeker op scholen waar dat extra nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan de VMBO-scholen. Dus al die dingen zijn eigenlijk nodig. En dat begint volgens mij met echt een gedeelde ambitie daarop. En daar zie ik wel echt goede signalen op.
0: Maar dingen die ik nu hoor zeggen, ook die ik de afgelopen minuten de mensen in de Kamer hoor zeggen, denk van ja, dit speelt al een hele tijd. Mensen zijn ermee niet meer. Er is heel veel geld. Er wordt steeds over nagedacht. Ja. En toch lijkt het tij maar niet te keren. Hoe komt dat?
1: Nou, voor een deel omdat we pas afgelopen jaar bijvoorbeeld de kerndoelen hebben veranderd die in 2006 waren vastgesteld. Hè. Dus die hebben 20 jaar gewerkt. En die eigenlijk te weinig concreet waren. Dus afgelopen jaar hebben we met de beide kamers, hè, dus politiek de wet vastgelegd, waarin de kerndoelen steviger zijn. Waarin we duidelijker maken wat moeten kinderen kunnen en kennen als het bijvoorbeeld gaat over taal. Waarin we ook hebben opgenomen, maak nou niet nog meer taallesjes, maar zorg dat taal inderdaad een rol speelt, ook in de lessen rekenen, ook in de lessen biologie, et cetera. Ja. Dit schooljaar, zeg maar, zijn scholen daarmee begonnen. Dus dat is ook iets wat we nu gaan zien, hopelijk, het effect daarvan.
0: Het gaat natuurlijk, ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat er ook veel meer gesproken wordt met de kinderen, de druk voelen om ook te spreken, waardoor ze de taal meer machtig raken en er ook dan ook beter gaan lezen, vermoedelijk.
1: Precies, hè? Dus het gaat ook niet alleen maar om technisch lezen en signaalwoorden kunnen herkennen. Het gaat ook inderdaad over rijke teksten aanbieden. Dus dat hebben we bijvoorbeeld ook in die kerndoelen vastgelegd. Ja. Rijke teksten aanbieden, daar inderdaad ook over kunnen schrijven.
0: Maar dan wil je toch ook de leraar naast je hebben staan die zegt van, heb je het naar je zin? Zeg eens wat, doe eens wat. Maar er zitten 30, 35 kinderen in die klasse.
1: Nou, er zijn gelukkig weinig klassen die zo groot zijn. Maar nog steeds, hè, als je 24, 25 kinderen hebt met allemaal hun eigenaardigheden, om maar zo te zeggen. Dat vergt echt wel wat van leraren. Des te belangrijker is het dat leraren ook methodiek hebben waarvan ze weten dat die intrinsiek werken. Dat die alles bewezen zijn. Ja. Dat ze die ook goed kunnen gebruiken in het contact met hun klas. En dat er ook bijvoorbeeld leesconsulenten zijn om mee te denken over hoe zorg je nou dat kinderen ook daadwerkelijk plezier krijgen in lezen. Hoe kun je dat goed doen? Zelf ook afspraken maken met andere collega's van andere vakken. Van hoe zorgen we dat bijvoorbeeld bepaalde woordenschatuitbreiding, dat niet alleen inderdaad bij mij in de Nederlandse les is, maar ook bij jou bij biologie. Ja. En dus het vergt wel iets inderdaad ook echt wel van leraren. Daarom ben ik ook echt wel blij om te zien dat leraren mee willen werken.
0: Iedereen wil meewerken, hè?
1: Zeker.
0: Dat hoor ik ook vanuit de Kamer. Maar. Dus wel een soort eensgezindheid om echt aan te pakken.
1: Ja, die ambitie en die urgentie ben ik gelukkig niet de enige die voelt. Dat scheelt. En ik heb ook wel de indruk dat beter is dan een aantal jaar geleden. Ja. Waar toch een beetje naar elkaar gekeken werd van ja, maar jullie. Hè, dus, en nu is het toch echt van dit moeten we echt samen doen.
0: Ja. U vertelde net vlak voordat we in de uitzending gingen dat u zelf ook kinderen heeft. Ik weet niet de leeftijd van hun.
1: Ik heb ze niet meer op de middelbare school. Mijn jongste is net afgelopen jaar geslaagd.
0: Maar merkt u dan iets dat u denkt, god, bij mij was het vroeger anders en misschien wel fijner of beter, dat u dat

0: iets graag terug zou willen. Ja, goed, er waren neem ik aan nog geen laptops in uw tijd.
1: Nou, het scheelt inderdaad. Die mobiele telefoon is natuurlijk wel echt een ding. Ja. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen
0: ook. Gelooft u dat u bij uw kinderen het voor elkaar krijgt dat de laptop en de telefoon opzij gaat en dat de donkere kamer van Damocles weer neer wordt gelegd?
1: Bij ons in huis werd veel gelezen. Hè, dus we hebben ook veel voorgelezen enzovoort. En dat blijkt ook te werken. Hè. Dus mijn jongste is met 2 of 3 boeken tegelijk bezig. Engels en Nederlands tegelijk. Maar bij ons thuis, we hebben het ook aangeboden. En we lezen zelf ook. Hè. Dus een zondagmiddag kan zomaar zijn dat iedereen met een boek ergens in een hoek zit. Maar ik gun het ieder kind.
0: Dat is natuurlijk ook bij sommige kinderen niet mogelijk. Die hebben geen geld voor boeken. Ouders hebben het niet.
1: Gelukkig is in Nederland bibliotheeklidmaatschap tot 18 jaar voor iedereen gratis. Ja. He, dus je kunt heel makkelijk aan boeken komen. En zelfs als je het zelf moeilijk vindt om te lezen, helpt het al om elke dag een kwartiertje met je kind in een boek te kijken. En praat maar over de plaatjes die je ziet, zeg maar. He, dus dat helpt al enorm. En wat we ook uit dit PISA-onderzoek terugzagen, waar ik echt ook wel verrast van werd, maar ook heel optimistisch. Ook als ouder aan het eind van de dag vraag aan je kind, wat heb je vandaag gedaan of geleerd op school? Er is een enorme stimulerende werking
0: zelfs
1: op taalvaardigheid.
0: Dat zijn
1: echt simpele dingen die ouders al kunnen doen. En daarnaast zijn we gewoon echt druk bezig om in dat onderwijs ook stappen te zetten.
0: Ik hoor 1000 plannen van 999. Ik ga u daar veel succes mee wensen. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel.
0: Staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele.
1: Dank u wel.

0: Black Magic Woman door Santana. Door achterstallig onderhoud zijn steeds meer bruggen en snelwegen in Nederland niet meer veilig. Deze week, hè, bekend denk ik inmiddels, werd een brug bij Nijkerk afgesloten met alle problemen van dien. Koersen we nu af op een soort van infrastructureel infarct. We gaan praten met Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU in Delft. Goedenavond, meneer Tavassi.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe erg is het eigenlijk? En zijn we al in de buurt van zo'n infrastructureel infarct, denkt u?
1: Ja, het korte antwoord is ja.
0: Oh ja.
1: We zitten er middenin. Dus dit is de periode, dit zijn de jaren dat investeringen en onderhoud echt kritisch worden. We hebben alle infrastructuur gebouwd 50, 60 jaar geleden. Die is aan het eind van zijn levensduur. En in deze periode moeten we langzaam het geld wat we uitgegeven hebben aan het maken van nieuwe infra gaan besteden aan het onderhoud ervan. Dus dat is een hele grote omwenteling in budgetten. En als we dat niet voor elkaar krijgen, dan ja, riskeren we veel uitval, continue uitval van bruggen, wegen, tunnels, ja, enzovoorts.
0: En u schat in dat de infrastructuur in Nederland en nu al slecht aan toe is.
1: Ja, zeker. Dus dat is dat is breed onderkend. Dat een hele grote onderhoudsopgave ligt.
0: Ja. Ja. En weet Rijkswaterstaat dat ook?
1: Inmiddels wel. Ik denk dat de afgelopen weken in ieder geval, maar ook de afgelopen jaren, groeiende aandacht voor is gekomen. Maar de tekorten zijn er. Het achterstallig onderhoud is er. En het is niet helemaal duidelijk op dit moment welk object wanneer precies welk onderhoud nodig heeft. Dat is technisch heel moeilijk om vast te stellen. En we zijn er pas mee begonnen om goed te kijken hoe het zit.
0: Maar dat is eigenlijk wel gek, hè? Want als mensen een huis kopen, dan zeggen ze ja, over 5 jaar moeten we iets met het dak, over 10 jaar moeten we iets met het balkon, voor en achter op tijd schilderen. Dat zou je van een brug dan ook denken.
1: Ja, alleen ligt hier de besluitvorming wat ingewikkelder dan bij een gemiddeld huishouden. En het gaat over ja, hele grote bedragen. En ook is het politiek sneller en wat succesvoller om te zeggen ik heb een nieuw stuk weg aan laten leggen of een nieuwe brug gemaakt dan ik heb deze brug onderhouden. Dat trekt wat minder stemmen.
0: Kunt u inschatten hoeveel geld er nodig is om die infrastructuur weer op orde te krijgen?
1: Ja, ze gaan hele grote, diverse bedragen eronder. Nu tot het eind van deze eeuw gaat het richting de 300 miljard. Voor het huidige tekort wordt gezegd dat die 80 miljard is. En dat zijn dus de orde van grootte waar we aan moeten denken.
0: Ja, ligt er eigenlijk ook niet een verantwoordelijkheid bij grote bedrijven in Nederland? Bij de Rotterdamse haven, Schiphol, transport?
1: Rotterdamse haven wellicht, die hebben een deel van de verantwoordelijkheid voor het eigen havengebied over de infrastructuur, zijn eigenaar en baten dat uit. Maar voor de rest gaat het over de Rijksoverheid, de provinciale overheid, de gemeentelijke overheid. Die hebben de taak om die infrastructuur te onderhouden. En grote bedrijven financieren daar beperkt in mee, ja, of niet.
0: Ja. Wat kunnen de economische gevolgen zijn nou, als we dit niet op tijd onder controle krijgen?
1: De schade door gewone files wordt zo becijferd voor het bedrijfsleven op 1 miljard à 1,5 miljard per jaar. Maar dat zijn de gewone files. Uit onderzoek blijkt dat dit soort verstoringen vaak in dezelfde orde van grootte liggen. Dus ook een extra schadepost van 1 miljard per jaar. Dit is niet in detail onderzocht, dit specifieke geval van de brug en de wegen. Maar ik schat in dat het in die orde van grootte ligt.
0: Ja. Maar dat lijkt nog mee te vallen, zou ik zeggen. Maar je kan je toch voorstellen, als er een paar belangrijke bruggen opeens daar een rood kruis overheen moet, dat het enorme consequenties heeft voor de economie.
1: Ja, natuurlijk. En dat is een paar miljard per jaar is ook belangrijk, is ook groot voor de economie. Dus het achterstallig onderhoud, het effect van het hebben van goede infrastructuur gaat over procenten van het bruto nationaal product. Uiteindelijk, als je alles meetelt, dus deze 1,5 miljard, dat zijn dat is de directe schade voor het bedrijfsleven. En de indirecte schade kan natuurlijk groter zijn.
0: Ja. En als de overheid het af laat weten of niet genoeg geld beschikbaar heeft, wat kunnen transportbedrijven dan nog doen om de schade te beperken?
1: Niet heel veel. Transportbedrijven moeten zorgen dat ze hiermee om kunnen gaan. Dus ik zie niet dat dit in de komende jaren sterk gaat verbeteren. De kaart van Nederland zal rood kleuren. Er zullen meerdere projecten tegelijkertijd gedaan worden voor onderhoud. Er zullen meerdere verrassingen tegelijk zijn. En bedrijven kunnen zorgen dat ze hier beter mee om kunnen gaan door bijvoorbeeld goede geavanceerde software te gebruiken, waarmee ze kunnen voorspellen waar ze problemen zullen krijgen om klanten te beleveren, waarbij ze routes makkelijk opnieuw kunnen berekenen. En ook van overheidswegen zal de informatie over dit soort onderhoud, wat nu nog niet heel goed geregeld is, heel snel bij en vooruitziend bij de bedrijven neergelegd moeten worden.
0: Mm-hmm. Maar u zegt, bij gebrek aan onderhoud gaat Nederland rood kleuren. Maar Nederland is ook vooral een blauw land. Hè? Er is veel water. Moeten we niet meer aan oplossingen gaan denken over water? Of over het spoor? Hoewel dat morgen ook weer desastreus is, want daar is een staking.
1: Nou, of er is droogte, dus daar liggen natuurlijk ook problemen.
0: Ja,
1: maar het is
0: waar.
1: Niet zo eenvoudig, logistiek gezien, om goederenvervoer, goederenstromen van de weg naar andere modaliteiten te verleggen. Dus die hebben bijvoorbeeld een veel grotere schaal. Als je een trein laat rijden, dan praat je toch over tientallen wagons tegelijk. Terwijl één vrachtwagen flexibel, zonder dienstregeling, makkelijk in te zetten is. Van A naar B, van waar de vracht is naar waar die moet komen. En met spoor en binnenvaart. Ja, er zijn wel flink wat terminals in Nederland waar dat uitgeladen en ingeladen kan worden, maar die zitten niet bij de bedrijven die het nodig hebben vaak. Dus dat is logistiek een enorme operatie om stromen te verleggen naar andere modaliteiten. Afgelopen tientallen jaren was dit belangrijk beleid van de Europese Commissie, van de overheden, en is er heel weinig van terechtgekomen.
0: Ja. Ik dank u wel, Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft.

0: Fire and Rain, gezongen door James Taylor. Wonen zo'n 3 miljoen katten in Nederland. De meeste gewoon in de huis, sommige misschien ergens buiten. Maar wat weten we nou eigenlijk over hun ware aard? Om de kat beter te leren begrijpen, schreven gedragsbioloog Claudia Vinke en journalist Lotte Stegeman het boek Poespas. Zou kunnen zeggen een soort opvoedbijbel voor de kattenbaasjes. Maar ik heb geen kat op dit moment, maar toch wel met plezier gelezen. Want je hoeft niet per se een kat te hebben om dit te lezen. Het is soms historisch, soms actueel, de anekdotes in. Bordenvol boek, zou ik kunnen zeggen. Mensen willen vast wel even weten of jullie een poes of een kat. Wat is het eigenlijk, een poes of een kat? Claudia, mag jij beginnen?
1: Ah, je mag beide zeggen, maar in ieder geval als je over vrouwelijke katten hebt, dan zeggen we wel poes. En ja, als een mannelijke kat is een kater. Maar je mag ook gewoon kat zeggen.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik heb een poos geleden in mijn jeugd opgegroeid met een kat. En die is bijna 20 jaar geworden. Dus dat is een hele lange periode dat ik samen met een kat geleefd heb. En hij is ook zeker verwerkt in dit boek.
0: Ja, je hebt ook heel veel persoonlijke verhalen erin staan. Hè? En Lotte, en jij?
2: Ik heb een hond.
0: Ja, dat is mooi. Dat is goed. Betekent dat onmiddellijk dat er iets tussen, een klein muurtje tussen jullie in staat?
2: Zo begon het. Nou ja, Claudia is ook wel heel erg van de honden. Dat was een beetje mijn geluk, denk ik.
1: Ja. Okay. Ja, maar je bent ook wel weer nader tot de kat gekomen, denk
2: Zeker. Wist ik niet van tevoren dat ging gebeuren. Maar ja.
0: Jullie, in het begin van het boek zeggen jullie van dat de kat misschien wel het grootste enigma onder de dieren is, Claudia. Waarom vinden jullie dat?
1: Ja, als je kijkt als wetenschappelijk onderzoeker, zie je dus dat er eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd is naar katten. Dus je hebt tegenwoordig heb je echt bundels aan artikelen over honden. En katten echt mondjesmaat. Nou, dat heeft enerzijds heeft een beetje te maken dat de kat niet zo heel duidelijk gedrag toont en houdingen toont en dat soort dingen. Dus je moet wel erg goed kijken. En een kat is ook van de geurcommunicatie. En daar zijn wij mensen iets minder mee bezig. Dus eigenlijk alle onderzoeken die gaan over van de kat, hoe gedraagt hij zich nou naar de mens en vindt hij ons lief en dat soort dingen. Ja. Dat is tegenwoordig wel beschikbaar. Maar wat de kat nou echt wil, dus vanuit de biologie van de kat, is echt mondjesmaat onderzoek.
0: Ja, maar Lotte, dat zou toch juist betekenen, als er weinig over geschreven is, dat dit een beetje spannend dier is. Denk, hoe zit dat nou? Wat zit er in dat kopje, in dat lijf? Dat het juist tot schrijven noopt.
2: Ja, absoluut.
0: Het is dus niet gedaan, of minder gedaan dan bij de hond.
2: Nou, er is wel behoorlijk veel boeken over katten. Maar wat wij dachten, hoe mooi zou het nou zijn, helemaal omdat die kat nog steeds dat enigma is, om hem echt van alle kanten te gaan belichten. Dus alles bij elkaar te sprokkelen wat er over te vinden is. Of het nou wetenschappelijk onderzoek is, of ervaringen van een kattencardioloog tot een kattengedragsdeskundige. We zijn overal geweest. Het was echt een soort puzzeltocht.
0: Nou ja, dus zo voelt het boek ook aan. Het is echt onwezenlijk veel. Het gaat van plaatjes, tips, tot historie, tot kunst, waarin de kat zichtbaar is. Het is hoe lang zijn jullie mee bezig geweest?
1: Nou, anderhalf jaar. Denk ik ongeveer. Maar het is inderdaad een geweldig dynamisch boek geworden, waar alle kanten worden belicht eigenlijk van de kat.
0: Ja, en het leuke van die kat is, kom ik achter in die verhalen van jullie, is dat die kat die laat zich gewoon niet zo makkelijk kennen, lijkt het wel.
1: Nee, en daarom is het ook voor ons eigenlijk gewoon een heel leuk avontuur en zoektocht geweest. Ja, door het de kat heen, kattenlevens en dat soort dingen. En al die geschiedkundige dingen en zo. Dus ook wij hebben gewoon ook nog geleerd
0: over jij stelde, die kat. Jij begon net, ik heb het opgeschreven, van ik heb hier staan één grote geurklier, heb ik ergens opgeschreven vanuit een pagina. Want die kat, dat wist ik niet, die is heel erg met geur in de weer. En er zitten allerlei geurkliertjes in dat hele lichaam.
1: Ja, klopt.
0: Wat leggen ze uit hoe dat zit?
1: Ja, dat heeft te maken met, zullen we zeggen, waar je prioriteiten liggen wat communicatie betreft. Wij mensen zijn natuurlijk heel erg ingesteld op gezicht. We kijken graag, we praten graag. Katten die praten niet zo graag, tenminste niet naar elkaar. Naar de mens wel, maar dat is een ander onderwerp.
0: Zijn solitaire wezens, hè?
1: Ja, het zijn van origine, zijn de meeste katachtigen die zijn solitair. Dus dan hoef je ook niet te praten. Je wil dan ook wel een klein beetje communiceren naar andere katten, maar vooral om ze buiten je leefgebied te houden. En dat doe je met geur. hè, aan de randen van je territorium, daar plak je allemaal geurtjes op. En dan blijven andere katten tenminste goed op afstand. En dat is eigenlijk wat de kat wil.
0: Maar die geuren, kijk, je weet het wel van andere dieren dat ze daarvoor urine gebruiken. En spuiten doet die kat natuurlijk ook. Maar lijkt of er nog meer in dat lichaam.
1: Ja, er zitten allemaal geurklieren in het lichaam. Sommige dieren hebben dat ook, hoor. Dus ja. Het is niet alleen des kats. Maar katten hebben er best wel veel. En die maken er ook erg veel intensief gebruik van. Hè. Dus je ziet alle katten, zie je wel eens met de staart ergens tegenaan wrijven. Of met een kopje ergens tegenaan wrijven. Ja, en dan ben je weer beplakt met een of andere kattengeur.
0: Want Lotte, ik las ook in het boek dat wij dan denken als we een kopje krijgen van een kat van hij vindt me echt hartstikke leuk, maar dat is helemaal niet waar.
2: Nee, Claudia heeft mij echt bruut uit die droom geholpen. Oh. Want ik dacht als zo'n kat inderdaad langs me strijkt. Ik heb die kat voor me gewonnen, maar Claudia zei tegen mij, volgens mij zei hij letterlijk, je zou net zo goed een stoelpoot kunnen zijn.
0: Ja, maar betekent dat met het verspreiden van die geur tegen jou aan, dat het is opdonderen uit mijn territorium, terwijl jij denkt dat hij hartstikke lief is?
2: Het is vooral markeren, hè?
1: Een beetje controle krijgen. Ja, ja. Jij komt van buiten, je hebt een luchtje bij je. Precies. En dan eventjes, zal maar zeggen, eigen maken, controle over de omgeving, zodat de kat weer een veiligheidsgevoel krijgt en dan hoor jij erbij. Dus in die zin was het wel heel bruut om te zeggen tegen jou, je kan net zo goed tafelpoot kunnen zijn. Je wordt erbij gefixt, zal ik maar zeggen. En dat is toch best ook wel een beetje vriendelijk. Ja.
0: Claudia, als jij nou gedragsbioloog bent en Lotte, jij doet het journalistieke deel. Wat heb je dan met name gedaan voor het boek? Ben je ook naar de basis van die katten vooral gegaan om daar de verhalen van te kunnen schrijven?
2: Vrij veel. Dus ik ben bijvoorbeeld wat ik zelf echt fantastisch vond. Ik ben een dag mee gaan lopen met een kattencardioloog. Dat is ook wat veel mensen denken bij katten, is dat als ze spinnen, dat ze zich dan prettig voelen. Maar deze cardioloog wist wel beter. Die had daar veel last van. Katten kunnen ook spinnen, juist in hele vervelende situaties.
0: Was dat die man die het hartruisje meende te horen?
2: Precies. Ja. Want het is heel moeilijk om zo'n hartruisje te horen als een kat heel hard aan het spinnen is. Ja. Dus die is daar heel veel mee bezig geweest in zijn carrière. Op allerlei plekken. Ik ben in asiel meegelopen. Ik ben langs geweest bij een enorme keur aan katten.
0: Ja, ik heb een paar dingen nog opgeschreven die ik heel. Ze zijn tijdens seks heel agressief, katten.
2: Ja, dat is niet heel gezellig.
1: Nee, dat is geen gezellige seks. Nee, dat klopt. Het is,
0: ook met weerhaakjes.
1: Ja, er zitten weerhaakjes aan de penis van de kater.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken, het is een geïnduceerde ovulator, noemen we dat. Nou, dat zal ik even uitleggen natuurlijk, want dat is wel heel erg moeilijk en technisch. Dat betekent dat de eisprong eigenlijk door de pijnprikkel plaatsvindt. En de loop van de evolutie is de pijnprikkel de penis met de weerhaakjes. En op het moment dat de kater terugtrekt, dan krijg je een pijnprikkel.
0: Goed verhaal.
1: Lotte, heftige seks daar.
0: Lotte, voor jou ook zo een. Wat moet je als je een poes of een kat in een hoog appartement hebt, terwijl dat beest een jachtinstinct heeft? En die zit dan op 14 hoog.
2: Ja, dat is heel triest.
0: Ja,
2: dat is eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal niet de bedoeling. We hebben wel een mooi hoofdstukje over een man bijvoorbeeld die een hele kamer in zijn appartement heeft ingericht voor die kat. En die heeft daar een heel hindernisparcours gemaakt. En daar zie je ook filmpjes van die kat die rent over allerlei stellages en langs muren. En, nou ja, je kunt een soort pretpark voor je kat binnenbouwen. Maar nog steeds is het natuurlijk niet echt optimaal. Ja.
0: We hebben thuis een poes gehad die moest weg vanwege allergie.
2: Ja.
0: En die ging naar een ander adres. En dan kreeg ik te horen, wat hij de hele tijd doet, is dat als hij een wagen ziet en de deur gaat open, springt hij in die auto. Wat is er met die kat aan de hand?
1: Nou, die heeft het heel erg fijn gehad bij de dierenarts, denk ik. En die denkt bij zichzelf, hey, ik ga weer naar de dierenarts. En dan is hij ongetwijfeld heel goed behandeld door de dierenarts en gehanteerd. Nee, ik zou het niet 1-2-300% weten.
0: Nou ja, jullie zijn nou in dat opzicht ook geen kattendoktoren.
1: Nee.
0: Hier kunnen we nog een uur over door, maar dat kan niet. Dat die schuildozen heeft een kat en dat hij van routine houdt. Ik heb allerlei dingen geleerd over die kat. Dank je wel hartelijk voor jullie komst, Claudia Vinken en Lotte Steen. Het boek heet Poespas. Een heel dik boek, 300 pagina's. En het is verschenen bij Quero. Ik ga jullie er heel veel plezier mee wensen. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.
3: Het is 5:45.
0: Ja, in de categorie Klein Nieuws. Er ging een foto viral over de wereld, zoals dat heet. President Trump, die met een andere kleur haar uit zijn vliegtuig stapte. Het was niet oranje, het was niet blond, het was niet grijs, het was bruin, althans zo leek het. Nou, daar hebben we iemand voor nodig die daar verstand van heeft. En dat is een van de bekendste kappers van Nederland. Goedenavond, Marie van de Ven.
4: Goedenavond.
0: Heb je het ook gezien?
4: Jazeker, maar ik vroeg me af, is het wel echt?
0: Ja.
4: Want hoe kan een man op zo'n leeftijd, die gewoon rondloopt met oranje haar altijd, nu ineens donker zijn?
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ja, ik heb daar geen. Ik ben zelfs al jaren kaal. Ik weet dat niet, maar er zijn toch potjes en pannetjes voor om je kleuren haar te veranderen?
4: Ja, er zijn genoeg potjes en pannetjes voor. Maar ik zou inderdaad gewoon, als je wat ouder wordt, sowieso nooit voor een hele donkere kleur gaan. Het maakt altijd harder en ouder. En ja, kijk, bedoel, hij is hartstikke grijs. Dus daar moet echt iedere week een kapper bij zitten. Nou ja, heeft hij natuurlijk daar geen problemen mee. Maar ja, ik zou, als je sowieso wat ouder wordt, nooit voor een hele donkere kleur gaan.
0: Nee, maar hij heeft natuurlijk een tijd lang heeft hij dat oranje gloedje gehad. Dat, ja, dat was wel typisch Trump. Dat paste hem op een bepaalde manier wel. Vond je dat ook?
4: Ja, kijk, we kennen natuurlijk niet anders. En hij, volgens mij was hij vroeger wel donker. Misschien heeft hij wel gedacht van jongens, er breken nieuwe tijden aan. Laat ik weer eens een keer een bepaalde jeugdige imago tevoorschijn halen.
0: Ja.
4: Maar kijk, ja, het was natuurlijk een beetje grijzig, oranje. Ja, ik vond het een typisch kleurtje.
0: Ja, maar wat gebeurt er als iemand als Trump zijn haar bruin verft? Wordt hij daar jonger van?
4: Zeker niet. En ik denk toch dat het wel een ijdele man is, die er toch niet op zit te kijken dat hij er harder en ouder uitziet. Dus ik vind dit een hele typische move.
0: Ja.
4: Dus ik vraag me ook eigenlijk af, is die man misschien onderling die een beetje kalend aan het worden of zo? Maar wat ik al zeg, het is natuurlijk wel een hele ijdele man, hè?
0: Ja, dus hij wil koet het grijs voorkomen en misschien ook het kale.
4: Ja, ik denk wel, kijk, en inderdaad, als je een wat donkere kleur neemt, is wel een voordeel dat er altijd wat voller uitziet. Mm-hmm. Maar ja, hey, kaal is kaal, hè?
0: Ja.
4: En inderdaad, dat hele lichte haar, ja, daar wordt toch ook best wel veel aan gedaan.
0: Ja.
4: En sowieso.
0: Is het eigenlijk nog wel in de mode om je als oudere man je haar te verven?
4: Nou, dat gebeurt eigenlijk genoeg. Ik zie dat sowieso natuurlijk nog in mijn eigen salon in een bos, dat we inderdaad ook nog wel mannen krijgen die het haar kleuren. Maar ja, je bent natuurlijk, als je grijs wordt, dan zit je eigenlijk iedere 2 weken bij de kapper.
0: Ja.
4: Maar het wordt zeker nog gedaan, alhoewel ik grijs haar bij sommige mannen echt prachtig vindt.
0: Ja.
4: Mits je inderdaad gewoon heel mooi haar hebt natuurlijk. Anders moet je ze gewoon afscheren. Als je kaal wordt, vind ik, dan moet het haar gewoon eraf. Moet je tondeuzen pakken.
0: Ik ben het er helemaal mee eens.
4: Ja, toch?
0: Ja. Ik dank je wel, Marie van de Ven, over het kapsel van Donald Trump.
4: Oké, fijne avond, jongens.
0: Ja, zo leer je nog eens wat in een uitzending. Ja, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht.
5: Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.

0: Podcast Haagse Hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
1: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
0: Tessa van Viegen.
2: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
0: En Mats Akkerman.
3: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want het zat er echt al een paar dagen, zeg maar, aan te komen op deze manier.
1: Ja.
3: Het C-woord is gevallen in ieder geval. Ja.
0: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
1: De agenda is vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen
2: vuurwerk.
0: Haagse Hindernissen.
1: Een operette.
0: Een podcast van WNL.
1: Politiek drama.
0: Nu op NPO Luister.
4: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
5: Zo.
6: Interpolis. Glashelder.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
10: Ik ben flexibel.
9: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
10: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
9: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: here.
1: De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12.